0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ja, Remo Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Ja, was leuk.
7: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
10: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Okay, ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Ja, wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Oh, ja, was leuk. Het
8: was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik of limits wil dat de overheid in actie komt.
1: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
0: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
2: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
0: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
1: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
0: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt de ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu twee keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt de ABN.
2: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
0: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.

0: 2.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
1: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
0: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds, die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschatten terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
0: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd goed.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk. En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
6: Red Light Jazz Radio.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

sa e arki. Spesrutu desma sa e libi in Damsko, ma spesrutu Bemre. Ma ook to heel Nederland, ja, wa losma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook to de Bradana de Sisa sa e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone.

Want deze zender is de populairste zender van heel Nederland. De meest beluisterde lokale zender. Maar we baren ook toe deze massa in Libina, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten, alles maar we bar odi en usabi fatak nono de we arki Radio De Leon en ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook to de biggest mavo uno en ook to de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu odi omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen.

in de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit. Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand. Belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness. Tori Tafra na Tafra Tori. Kulturuplanga. De condoleances. De felicitatierubriek. Vraaggesprekken. Flashback. New Anointing Ministries. De Sunday Special Show. Het Gospelmoment. Deewortel. Blank Offer. De stem van Stichting SWU. De actualiteit. En Caribisch Latin.

Grand Tangi. Grand Tangi. Radio De Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy.

Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden, Archibrada na Archisisa. De Heere God, de almachtige schepper van het heelal. Deuteronomium 6 vers 5. Geliefden,

De ik ben, die ik ben, die hen veilig en wel heeft gebracht naar Kanaan, het land vloeiende van melk en honing, verwacht ten minste deze standvastige geloofshouding van Israël. Aan de ouders wordt uitdrukkelijk aangegeven om deze opgedragen inzettingen en verordeningen van Gods wegen consequent en consistent als opvoedingspatroon te blijven hanteren. Zeker uit dankbaarheid vanwege de redding en verlossing uit Egypte na 430 jaar slavernij. Maar ook vanwege de aangetroffen vruchtbare landbouwgronden en de grote potentiële woongebieden voor groei en ontwikkeling. Doch ook om voortaan vredig te leven, vrij van knechting, vernedering en onderdrukking, door thans vrijelijk de God van Israël te danken, loven en prijzen, ten einde een voorbeeldig godsdienstig volk te mogen zijn. Geliefde, in deze nieuwe bediening heeft de Heere Yeshua, het vlees geworden woord, de Gods inzettingen en verordeningen niet terzijde gelegd. Yeshua is op aarde gekomen om de wet van de profeten te vervullen. Hij heeft de discipelen, toen de christenen, nu een heldere pastorale leerschool via de Bijbel meegegeven, met betrekking tot de wet en genade. Wij weten dat de Joden de Heere God dienen via de wetten, de Torah, inzettingen en verordeningen. De christenen daarentegen dienen de Heere God ook op basis van het geloof in de almacht en barmhartigheid van God, maar door zijn genade vanwege Gods gunst en liefde in Jezus Christus, Yeshua. De liefde tot de Heere God, de naasten en de samenleving is erg belangrijk om een vredig milieu te mogen hebben. Immers, Jezus Christus, Yeshua, heeft ooit gezegd: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want de werkelijkheid leert ons dat wij nog samenleven met andersdenkenden en andersgelovigen in deze, naar het lijkt, steeds duister wordende wereld. Deze opvoedkundige pastorale uitspraken van de Heere God, als van onze Heer en Heiland, zijn zeer gebiedend, ondanks de vaak vervelende en onethische ervaringen die tijdens het samen op weg gaan worden ervaren. Zijn genade is ons genoeg. Amen.

tiri charun gomoro fara. Wisot sifron tak pote, mekwa lex geen takon passi. Tak alasani, mu wakaboom, tan firun srefi, tan opo srefi, tan tekleri.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een behoorlijk rustige ochtendspits, die eigenlijk niet eens een spits te noemen was, nu een file op de N9 richting Amstelveen. Tussen Egmond en Akersloot 9 kilometer en 40 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd en er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké, oké, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Ja, wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Oh, ja. Dat was leuk. Het
6: was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
10: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Boss Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Alleen op City, alleen op Strak, Sabaku, Coronaband, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis.

0: 81. Meetime, Bacana Party, Sondag 26 juli, Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 15:30. Orga, Bos Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en events reclame. Voor meer informatie, mailt u naar twinkle.

in Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803. NL 70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: Tati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzuk van Amelis Winkri. Dapper Yuka vindt alle Sandisaya van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176. Sabi, that no there, ye arki Radio De Leon.
1: Suriname, amore sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname, ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
3: Dit is een boodschap speciaal voor jou. Radio De Leon, meeswinger van de maand juni. Jingo McCroy met Bird of a

0: heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: U kunt nu gaan luisteren naar het programma Bread from Heaven. U gebracht door pastor Iwan Glenn Hercules van God Anointed Power Ministries.

Halleluja. Goeiedag, lieve mensen, broers en zusters. Daar ben ik weer. Programma van Bread from Heaven. Gebracht door pastor Iwan Hercules. En ik heet u van allen welkom in deze programma Bread from Heaven. Gebracht door de gemeente God Anointed Power Ministries. Amen. Dit is de bediening van God. En we brengen alleen het woord, het levende woord van God. Amen. We zijn niet met verhaaltjes vertellen. Maar we brengen u het woord van God. Het levende woord van God. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. God zegen u allen. Halleluja. Ik wil beginnen met een gebed op te zeggen. Hemelse Vader, wij danken u, mijn God, Heere, voor uw goedheid, uw liefde en genade. Hemelse Vader, wij danken u, mijn God, dat u zegt waar twee of drie in uw naam zijn vergaderd, dat bent u in ons midden. Heer, u bent in ons midden, Heer. U bent met de luisteraars, Heere. Vader, dank u wel, mijn God, Heere, dat uw woord verkondigd mag worden deze dag, mijn God, Heere, om uw mensen op te bouwen, mijn God, Heere. Vader, dank u wel dat u achter uw woord staat, mijn God, Heere, en dat uw woord de waarheid is, mijn God, Heere. Vader, zegen alle mensen die luisteren naar uw woord vandaag, Heere. Vader, dank u wel, mijn God, Heere, dat u zegt, Heere, geloof komt door het horen van het woord van God. En dat de geloof van de mensen mogen opgebouwd worden in de machtige naam van Jezus Christus. Vader, dank u wel voor uw Heilige Geest, Heere. Dat uw Heilige Geest, mijn God, Heere, een ieders hart wil vervullen deze dag, Heere Vader. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus. O, wij danken u, mijn God, Heere. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen en amen. Halleluja. We willen het vandaag hebben over de geestelijke wapenrusting. Amen. Halleluja. Wij zijn kinderen van God. En wij werken niet naar het vlees. Amen. Maar we zijn in de spirit. We vechten niet door het vlees. Maar we vechten in de geest. Amen. En daarvoor hebben we geestelijke wapens nodig. Halleluja. We weten dat in deze wereld mensen vaak vechten met vleeselijke wapens. Amen. Zoals bommen, pistolen, messen en andere voorwerpselen. Amen. Maar wij vechten niet in het vlees. Niet met vleeselijke wapens. Maar wij vechten met geestelijke wapens. En daarover wil ik het vandaag met u over hebben. Amen. We gaan beginnen. We gaan beginnen te lezen in het woord van God. 2 Korintiërs, en dat is in het Nieuwe Testament. Het boek van 2 Korintiërs, hoofdstuk 10. Ga ik lezen vanaf vers 3. Amen. Leest u met me mee. Neemt uw Bijbel en lees mee. Zodat u niet kan zeggen dat ik verkeerde dingen lees. Amen. Maar dat ik het woord van God lees. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. 2 Korinthe hoofdstuk 10. Vanaf vers 3 gaan we lezen. En daar staat geschreven: want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Vers 4. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk. Amen. Maar krachtig voor God tot het slechten
van bolwerken. Zodat wij, vers 5, zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Amen. En vers 6 zegt: en gereed staan zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. Amen. Broers en zusters, lieve mensen, we zitten in een geestelijke oorlog. Geestelijke oorlogvoering. Niet zoals een oorlog zoals de mensen in deze wereld voeren. Zoals in Oekraïne en Rusland. Maar deze oorlog is een geestelijke oorlog. En voor een geestelijke oorlog heb je geestelijke wapens nodig. Je hebt geen vleeselijke wapens nodig. Maar je hebt geestelijke wapens nodig om deze oorlog te kunnen vechten. Amen. Want deze oorlog gaat tussen het licht en duisternis. Tegen het kwade en het goede. Amen. Tegen God, tegen Satan en God. Amen. Gaat deze oorlog. En wij als kinderen van God zitten in die oorlog. Als u wil of niet, als u een kind van God bent, bent u in die oorlog. Amen. Gaat de duivel u aanvallen. Amen. Maar God heeft ons niet ledig achtergelaten. God heeft ons wapenen gegeven. Amen. God heeft ons geestelijke wapens gegeven. Zodat wij kunnen overwinnen in deze oorlog. Amen. Hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven. Amen, zoals staat geschreven in het boek van Handelingen. Amen, Handelingen 1 vers 8. Daar staat geschreven: gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Amen. We zullen kracht ontvangen. Elk kind van God zal kracht ontvangen wanneer de Geest van God over u komt. Waarom hebben we die kracht nodig? Om te overwinnen. Om te kunnen getuigen. Om het werk te doen wat God ons geroepen heeft om te doen. Daarom hebben we de Heilige Geest nodig. Jezus zelf heeft de Heilige Geest ook ontvangen. Daarom moeten we als kinderen, elk kind van God moet de Heilige Geest ontvangen. Amen. Bij je bekering ontvang je de Geest. Halleluja. En door de Geest kunnen wij overwinnen. Deze oorlogvoering, deze met geestelijke wapenrusting. Amen. Halleluja. Nou, wat zijn de wapenen? De vleeselijke wapens, zoals ik net uitgelegd heb, zijn wapens. Vuisten, messen, toch? Pistolen. Roddels en leugens zijn ook wapenen van het vlees. Vloeken en negativiteit zijn wapens van het vlees. Amen.
Maar wij vechten niet met deze wapens. Amen. God heeft ons geestelijke wapens, andere wapens gegeven. En die zijn sterker. En die zijn, met die wapens kunnen wij overwinnen. Want de Bijbel zegt dat groter is Hij die in ons is dan zij die in de wereld zijn. Dus die wapenen wat wij hebben in ons zijn sterker en machtiger dan die wapens die in de wereld zijn. Dan die vleeselijke wapens. In ons zijn sterker en machtiger dan die wapens die in de wereld zijn. Dan die vleeselijke.

zullen in Matthäus 28, in mijn naam zullen wij boze geesten uitdrijven. Amen. Halleluja. Dus we hebben die naam van Jezus nodig. Broers en zusters, gebruik die naam. Gebruik de naam van Jezus. Als de vijand op je afkomt, roep de naam van Jezus aan. En u zal zien dat de vijand zal vlieden. Amen. We hebben ook het bloed van Jezus. Amen. Er is kracht in het bloed van Jezus. Wanneer de vijand op ons afkomt, roep het bloed aan. Reinig uzelf met het bloed van Jezus, van je hoofdschedel tot voetzolen. Reinig uw kinderen, uw kleinkinderen. Reinig uw huis, uw familie. Reinig uw auto, alles met het bloed van Koning Jezus. Uw werk, uw zaken. Gebruik het bloed van Jezus. Roep het aan over uzelf. Roep het aan over uw huis. Amen. Roep het aan wanneer het nodig is, wanneer je in benauwdheid bent. Roep het bloed van Jezus aan. Roep de naam van Jezus aan. En u zal de overwinning behalen. U zal de overwinning hebben. Amen. Dat zijn de geestelijke wapens dat God ons gegeven heeft, dat we mogen gebruiken. Maar we hebben nog meer wapens. God heeft ons. We kunnen bidden tot God. Amen. En de Bijbel zegt: wanneer we bidden tot God, dan hoort God ons, dan antwoordt God ons ook. Amen. Wanneer we bidden, de Bijbel zegt: roep mij aan de dagen der benauwdheden, en ik zal u antwoorden. Als we bidden, zal de Heer ons antwoord geven. Amen. Op alle noden, op alle vragen, op alles wat we nodig hebben. Halleluja. Aanbidding is ook een wapen. Wanneer we de Heer zo lof prijzen en aanbidden, dat is een wapen tegen de vijand. Want dan verheerlijken we God. We aanbidden God, de koning der koningen. Amen. En dan kan de tegenwoordigheid van de vijand niet blijven zijn in die plaats. In ons leven. Amen. Want de Bijbel zegt: de Heer troont op de lofprijs van zijn volk. Van zijn kinderen. Daarom is het goed om God te loven en te prijzen. Waar je ook bent. In de metro, in de tram, op straat, thuis in de auto, op je... Overal kan je de Heere lof prijzen en aanbidden. Amen. Laten we de Heer aanbidden. Amen. Want dan komt de tegenwoordigheid van God sterk in ons midden. In ons leven. En dan gaat moet de vijand vlieden. Amen. De Bijbel zegt: wederstaat de duivel en hij zal van je vlieden. We moeten de duivel wederstaan. Met al zijn leugens. Met al zijn onwaarheden. We moeten hem wederstaan. Al die verleidingen, verzoekingen. Amen. En laten we de Heer lof prijzen en aanbidden. Laten we God aanbidden. Amen. God heeft ons een mond gegeven. God heeft ons een tong gegeven om hem te aanbidden. Om hem groot te maken. Niet om te roddelen. Niet om kwaad te spreken. Maar om het woord te verkondigen. Om de Heer te loven en te prijzen en te aanbidden. En te danken voor alles wat hij doet voor ons. Amen. Daarvoor hebben we een mond. Niet alleen om te eten. Ziet u? Niet alleen om te eten, maar ook om de Heer te groot te maken. Om de Heer te loven en te prijzen. En de Heer te danken, de Heer te aanbidden.

daarvoor heeft God ons een mond gegeven. Amen. Om te praten met God. Bidden is praten met God. Amen. Hoeveel zijn er die niet praten met God, die niet bidden? Vandaag wil ik u bemoedigen. Als u niet bidt, pak het vanaf vandaag op. Ga bidden, ga praten met God, met uw schepper. Die u gemaakt heeft. Praat met hem. Vertel hem alles wat u hem wil vertellen. Amen. Lofprijs hem. Aanbid hem. Halleluja. We hebben nog meer wapens. God heeft ons zoveel wapens gegeven. We kunnen ook in tongen praten, in nieuwe tongen. In hemelse taal. Amen. Waar we met God kunnen communiceren. En waar de duivel niks van kan verstaan. Dat is in tongentaal. Amen. Laten we spreken in nieuwe tongen. Laten we vervuld worden met nieuwe tongen. Met tongentaal. Hemelse taal. Amen. Dat is ook een wapen tegen de vijand. Want de duivel kan het niet verstaan. Alleen God kan het verstaan. Halleluja. We hebben profeties. Profeties. Amen. We moeten het woord spreken. We moeten profeties spreken. Uitspreken. Jezus sprak het woord. Amen. God sprak, de Bijbel zegt, God sprak het woord in Genesis 1. En het was er. Amen. Laten we het woord spreken. Laten we positief uitspreken. Amen. Met onze mond. We hebben ook het woord van God, de Bijbel. Is ook een wapen tegen de vijand. Amen. We zien het. Jezus zei ook, het staat geschreven. Toen de vijand hem wilde verleiden. Tot zonde. Amen. Om te zondigen tegen God. Maar Jezus zei, het staat geschreven. Man zal niet alleen van brood leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Halleluja. En dat is wat we moeten doen. We moeten het woord spreken. Amen. We moeten het woord lezen. We moeten het woord voeden. Het is geestelijke voeding. Amen. Brood is ook voeding voor ons lichaam. Dat hebben we ook nodig, natuurlijk. Maar we hebben ook geestelijke voedsel nodig. En dat is the bread from heaven. Het brood vanuit de hemel. Het geestelijke brood. Het levende brood. Amen. Laten we het woord lezen. Amen. En laten we het woord ook kennen. En laten we het woord uitspreken. Laten we leven overeenkomstig Gods woord. Amen. Dat is de wil van God voor ons als kinderen van de Heer. Laten we de duivel beschaamd zetten door God te dienen. Als u God gaat loven, gaat prijzen, gaat aanbidden, dan is de duivel boos. De duivel kan het niet hebben, want de duivel wil dat we hem moeten aanbidden. Hem moeten lof prijzen, lof geven. Maar hij is een leugenaar. Amen. We zijn geschapen door de Almachtige God. En hem alleen zullen we lof geven, zullen we aanbidden. Geen andere duivel die ons niet gemaakt heeft. De Bijbel zegt, we zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. God heeft ons geschapen. God heeft de mens geschapen. Naar zijn beeld en gelijkenis. Laten we hem alle lof, alle glorie, alle eer, alle dank, alle aanbidding geven. Dat hem toekomt. Amen. En niemand anders. Halleluja. We gaan, broers en zusters, lieve mensen, even met een korte pauze. En dan zijn we zo terug bij u. Amen. Dit is Bread from Heaven. Programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules. God zegen u, tot zo.
Amen.

Halleluja. Daar ben ik weer, lieve broers en zusters, lieve mensen. We hebben het nog steeds over het geestelijke wapenrusting. Amen. De geestelijke wapenrusting. De wapenrusting van God. Dat is de geestelijke wapenrusting. Halleluja. Dit is het programma Bread from Heaven, gebracht door pastor Iwan Hercules. En we gaan verder. Amen. Met de geestelijke wapenrusting. Halleluja. Voor de mensen die misschien nu pas gaan luisteren. We hebben het over de vleeselijke wapens en de geestelijke wapens. Amen. Maar in het bijzonder wil het hebben over de geestelijke wapenrusting. Die Gods kinderen aan moeten doen. Amen. En dat moeten we elke dag moeten we in de geest wandelen. Amen. Niet in het vlees, maar in de spirit, in de geest van God. Halleluja. En we gaan verder om te lezen in het boek van Efeze, ook Nieuwe Testament, Efeze hoofdstuk 6. En we gaan lezen vanaf vers 10. Halleluja. God is goed. Amen. Efeze hoofdstuk 6, vers 10 zegt: voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doe de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Ziet u, broers en zusters, lieve mensen. Hier zegt de Bijbel ons dat we krachtig moeten zijn in de Heer. Wees krachtig in de Heer. We kunnen niet krachtig zijn in het vlees, in eigen kracht. Want dat is in het vlees. Maar we kunnen wel krachtig zijn in de kracht van. Sorry, in de kracht van de Heer. En in de sterkte zijner macht. Dat betekent dat we in de geestelijke wapenrusting moeten aantrekken. De geestelijke wapenrusting van God. Amen. In vers 11 gaan we door. En dan zegt de Bijbel: doe de wapenrusting Gods aan. Zie, je moet de wapenrusting Gods aantrekken. Elke dag weer moet u het aandoen. Om te kunnen stand houden tegen de verleidingen des duivels. Ziet u? Als u de wapenrusting, de geestelijke wapenrusting van God niet aantrekt, niet aandoet, dan gaat u niet kunnen overwinnen tegen de verleidingen des duivels. Sorry. Daarom hebben we die wapenrusting van God nodig. En dan gaat de Bijbel verder. In vers 12. Daar staat er: want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Ziet u? Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Ziet u, we vechten niet tegen mensen, we vechten niet tegen elkaar. Maar de Bijbel leert ons hier in Efeze 6 vers 12... dat we vechten, we niet moeten vechten tegen vlees en bloed. We moeten niet worstelen tegen bloed en vlees. Tegen de mensen. Maar tegen de overheden. Er bestaan ook overheden. Boze geesten tegen machten. Tegen wereldbeheersers. Deze duisternis.
Ziet u, ze zijn in duisternis. Amen. En ze vallen Gods kinderen aan. En daarom moeten we de wapenrusting Gods aantrekken. Anders zijn we een open, kunnen ze ons raken. Maar als we de wapenrusting, de geestelijke wapenrusting van God aandoen, dan kunnen we overwinning hebben tegen deze machten der duisternis, tegen deze boze geesten. Amen. Dan kunnen we ze overwinnen. De boze geesten in de hemelse gewesten. Broers en zusters, we zijn in een oorlogvoering tegen de duisternis. Het licht tegen de duisternis. En die duisternis, dat zijn die boze geesten. Dat zijn die machten, die overheden. Tegen die vechten wij. Amen. Om ze te overwinnen, want ze komen met hun verleidingen, ze komen met hun pijlen, ze komen met hun leugens. Maar door de wapenrusting van God kunnen wij ze verslaan. Amen. U moet niet denken van, ik ben een kind van God. Oh, ik heb de Heere Jezus Christus aangenomen. En alles is koek en ei. Nee. De duivel, het moment dat u een kind van God bent, gaat de duivel u aanvallen. Hij heeft Jezus Christus ook aangevallen. Willen misleiden, maar het is hem niet gelukt. En als u de wapenrusting van God aandoet, als een kind van God, dan gaat het de duivel ook niet lukken. Om u in verleiding te brengen, om u in zonde te brengen. Want als u in zonde valt, dan bent u verloren. Amen. Maar dat is niet het werk wat God voor ons heeft. God wil dat we moeten... De Bijbel zegt, met Christus zijn we meer dan overwinnaars. We zijn overwinnaars. Door Christus. Amen. Die ons sterkt. Die met ons is. Door de geest van God. Die met ons is. Die in ons is. Amen. En dan lees ik verder in vers 13. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Ziet u, broers en zusters. We moeten de wapenrusting Gods aannemen. Amen. Om weerstand te kunnen bieden. In de boze dag, wanneer de vijand komt, wanneer het verkeerd gaat. Amen. Soms zie je geen hoop meer. Je denkt het, maar dan heb je de wapenrusting Gods. Dan heb je lofprijs. Amen. Dan heb je aanbidding. Om de vijand te overwinnen. En dan gaan we kijken naar een paar van die wapens die we moeten aandoen. Amen. De Bijbel leert ons alles hoe we moeten overwinnen. Deze strijd overwinnen. Amen. We moeten leven. Wat we moeten doen. Dus geen enkele kind van God kan zeggen dat ze niet weet wat hij moet doen. Want het staat in het woord. Het staat geschreven. Amen. En dan zegt hij in vers 14... Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid. Bekleed met het pantser der gerechtigheid. Ziet u, u moet in de waarheid leven, wandelen. Amen. In de waarheid, wie is de waarheid? De Bijbel zegt, Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Wij wandelen niet in leugen, in de leugen van de duivel. Maar we wandelen in de waarheid, in het woord van God. De woord van God is de waarheid. Amen. De voeten, vers 15, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Ziet u, om het evangelie te verkondigen, dat is ook een wapen tegen de vijand. Tegen het koninkrijk der duisternis.
We moeten vertellen, we moeten bereid zijn om het evangelie te verkondigen. Amen. Het evangelie des vredes. Het evangelie brengt vrede. Geeft overwinning. Geeft doorbraak. Het is een evangelie van liefde. Dus onze voeten moeten geschoeid zijn met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. We moeten het verkondigen. We hebben een mond gekregen om het evangelie te verkondigen, om te spreken, om de mensen te vertellen dat Jezus Christus van hen houdt. Dat God van hen houdt. Amen. Neemt, en vers 16 zegt, neem bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Ziet u? Geloof. De schild des geloofs. We moeten geloven. We moeten handelen in geloof. Amen. Onze geloof moet in werking komen. Amen. We moeten handelen. Dan kunnen we al die brandende pijlen van de boze, kunnen we ze doven. Amen. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Al die brandende pijlen zullen we doven. En ze zullen geen vat hebben op ons. Ze zullen ons niet kunnen raken. Amen. En neemt, 17, en neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. Ziet u? Het woord van God. Dat is het zwaard des geestes. Dat is een wapen tegen de duivel, tegen de vijand. Die wapen wat we hebben in onze hand, het woord van God, de Bijbel, is het wapen, is een wapen. Het woord dat we kunnen gebruiken tegen de vijand. Amen. We moeten het gebruiken. Halleluja. God heeft ons zoveel machtige wapens gegeven. Maar vaak als kinderen van God gebruiken we ze niet. We geloven het niet. We moeten die wapens gebruiken. Zoveel wapens hebben we gekregen. Om de strijd te kunnen overwinnen. Er zijn zoveel verslagen kinderen van God die worden verslagen door de vijand. Omdat ze het woord niet kennen. Ze kennen hun recht niet. Ze spreken het niet uit. Ze handelen niet. We leven in een tijd van handelingen. Je moet handelen. Je moet bidden. Je moet vasten. Amen. Je moet het evangelie verkondigen. Het zijn allemaal wapens die we hebben, maar vaak genoeg gebruiken we ze niet. Broers en zusters, lieve mensen, vanaf vandaag ga ze gebruiken. Ze zijn niet voor niks. De Heer heeft ons ze niet voor niks te geven. Ga die wapens gebruiken. Halleluja. En als laatste vers 18, Efeze 6. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Ziet u? Aanhoudend bidden. Baradanga sisa. En een biggie one day dan. Of walis in wamu. Nee, aanhoudend bidden. Een biggie. Cargado. Aladi. Aanhoudend bidden en smeken. Bij elke gelegenheid in de spirit, in de geest. Ziet u? Het moet in de geest zijn, niet vleeselijk. We moeten in de spirit zijn. God, de Bijbel zegt, God is geest. En wie hem dienen, moeten hem dienen in geest en in waarheid. We kunnen hem niet dienen in het vlees. Alleen in de spirit. Amen. Kunnen we God behagen. Met de geestelijke dingen. Niet met vleeselijke dingen. Amen. Halleluja. Daartoe
wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ziet u, God zegt dat we moeten bidden voor alle heiligen. We moeten bidden voor elkander. Laten we vanaf vandaag gaan bidden voor elkaar. Bidden voor de wereldsituatie. Bidden voor Gods kinderen. Bidden voor de kerken. Bidden, bidden, bidden. Roepen tot God met smekingen. We moeten niet moe worden om te bidden. Lieve mensen. We moeten niet moe worden om God aan te roepen. In onze problemen. Halleluja. Want God geeft antwoord. De Bijbel zegt, hij antwoordt ons. Amen. God laat geen bidder staan. De Bijbel zegt, hij zal ons nimmer begeven. Hij zal ons nooit verlaten. Hij zal altijd met ons zijn. Dat is een belofte die God heeft gemaakt aan ons. Laten we niet moe worden om te bidden. Om God te dienen, om God aan te roepen. Kuno weri, maku kargado, ku sukugado visi. Amen. Ko begi ki alla den gelovige, alla geloven of niet geloven, begi di alasma, alla libisma. Amen. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En broers en zusters, ik wil u zeggen, de Bijbel zegt met Christus die in ons is, zijn we meer dan overwinnaar. Amen. Die dibri lasastri. En Jezus heeft hem openlijk tentoongesteld toen hij uit de doden is verrezen. Jezus heeft de dood verslagen. Hij heeft de overwinning over de dood. Over de duivel, hel en dood, alles. Hij heeft de overwinning. Dus de overwinning is aan ons. Maar we moeten de wapenen gebruiken van God. De wapenrusting, geestelijke wapenrusting van God. Als we het niet gebruiken, gaan we verslagen worden. We hebben die wapenen van God nodig. En we hebben ze ontvangen. Gebruik ze ook. Amen. Word niet moede om te bidden. Amen. Word niet goed om God te danken, God te aanbidden. Sommige mensen zijn moe om naar de kerk te gaan. Dan ben je opening voor de vijand. De vijand gaat je aanvallen. Je bent de opening. Kom samen. De Bijbel zegt waar twee of drie in zijn naam vergaderen. Daar is hij in ons midden. Dan zijn we sterker. Eén kan 1000 overwinnen. Twee 10.000. Laten we samenkomen en de Heer gaan loven en prijzen en aanbidden. Dan ga je zien wat God gaat doen in uw leven. In elke situatie. Dan gaat God een verandering brengen. In de situatie. Amen. Halleluja. Laten we al die negatieve dingen laten. Die vleeselijke dingen laten. Amen. Laten we ze laten. Laten we niet in het vlees gaan leven. De Bijbel zegt we zijn in het vlees. We zijn hier op aarde. Maar we zijn niet. Onze vechten is niet vleeselijk. Onze wapenen zijn niet vleeselijk, maar geestelijke wapens. Amen. Oké, God zegen u. En ik ben blij dat u het woord hebt gehoord. En dat God u mag zegenen. U bent overwinnaar. Met Christus bent u overwinnaar. Onthoud dat. Jezus houdt van u. En ik hou ook van u. God zegen. Kado.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft de Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij twee keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de N9 Den Helder-Amstelveen bij Akersloot. Er gebeurde een ongeluk, de weg was dicht, maar nu kun je er wel weer helemaal gebruik van maken. Hou wel rekening met 10 minuten vertraging op dit moment. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wonderkraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Boss Mama presenteert de Meetime Bakken Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Alleen op city, alleen op strak. Sabaku, coronaband, jankosje, op maat en DJ Pack. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30. Orga Boss Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound

0: Kati, Dappermarkt, Apoyo, de Muzik van Amelis Winkri. Dapper Yuka vindt alle Sandisaya van nodig. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176. Sabi, that no there, ya arki Radio De Leon.
1: Suriname, amoro sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname, ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio De Leon.
3: Dit is een boodschap speciaal voor jou. Radio De Leon, meeswinger van de maand juni. Jingo McCroy met Bert.

0: Beste luisteraars, mijn naam is Gaia. Wij reizen terug in de tijd naar warme oorden van Flashback. Uw reisleider Franklin Exdon. Met muziek voor uw vermaak. Heel veel plezier.
1: Dames en heren, luisteraars. Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma. Met Franklin Exdon. Enjoy.
2: Hey, goeiemorgen! Goeiemorgen! Allesamen, goeiemorgen! Yeah!
3: Now, here comes the music.

Een big hello voor Marco Kassels in Suriname. Een big hello voor Kenneth Dubois. Ook een big hello voor Maureen Griffin. Enjoy!

Weet je wat ik ontdekt heb? Is dat je sterk in je schoenen moet staan om positief te blijven. Als je dat uitstraalt, krijg je dat ook terug.

Graaf, Salto is aan het verhuizen. En Flashback verhuist mee. Dit is een Flashback verhuisprogramma.

0: Carolien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses met de Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een spoedreparatie viel op de A9, Alkmaar Amstelveen, tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 6 kilometer en 10 minuten, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: lekker een leuke dag van.
1: Bos Mama presenteert de Meetime Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 3:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25 voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's.

0: Meetime Bacana Party, zondag 26 juli, Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11, Amsterdam. Inloop 3:30. Orga, Bos Mama.
1: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Okay.
2: Dit is de stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie, mailt u naar twinkelen.

040-468803. NL70-SNSB-8840-468803. Voor €5 per maand.

0: Kati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzuk van Amelis Winkri. Dapper Yuka vindt alle Sandisaya van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176. Sabi, that no no there, ye arki Radio de Leon. Open your ears by chance, no.
1: Suriname, amoro sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
2: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
3: Dit is een boodschap speciaal voor jou. Radio de Leon, meeswinger van de maand juni. Jingo McCroy met Bird of...

dit was Radio De Leon, meeswinger van de maand juni. Jingle McCroy.

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: We zijn in Italië met Ria Senang. En ik praat met Delano Labort. En hij is de delegatieleider. Hij heeft alles georganiseerd met zijn team. Delano, welkom. Dit is de uitzending van Radio De Leon. We gaan ietsje luider praten, hoor.
2: Ietsje luider.
1: En je mag de luisteraars ook groeten vanuit Italië.
3: Hallo, allemaal. Groetjes vanuit Italië, Sicilië, Capo d'Orlando.
1: Ja, want waar ben je op dit moment, Delano?
3: We zitten nu in Sicilië, ten noorden van Palermo, in het plaatsje Capo d'Orlando.
1: En de locatie waar je op dit moment bevindt?
3: Strand, gezellig te chillen. In Capo d'Orlando bij Nettino Resort.
1: Je maakt de mensen een beetje nieuwsgierig, want jij bent hier en zij zijn daar.
3: Ja.
1: Delano, jij bent de delegatieleider van deze prachtige groep. Hoe heet deze trip?
3: Dit is het Wim Bode Veteranentoernooi dat elk jaar georganiseerd wordt. Ria Senang is vanaf 2016 erin gestapt nadat er een elftal uitviel. Toen is er aan Ria Senang gevraagd om mee te doen. En dat zat zij in Groningen, het toernooi plaatsvinden. En toen heeft Ria Senang meegedaan toen in 2016. En is meteen kampioen geworden van, van het toernooi.
1: En je zegt meedoen, je bedoelt voetballen?
3: Voetballen,
1: oké.
3: Okay. Ja, ja oké. Okay. Meedoen maar, aan het toernooi.
1: Van waar de naam Wim Bode?
3: Wim Bode was iemand van de vereniging Altius in Hilversum. En die is ermee gestart. Met een internationale toernooi waaraan verschillende landen meededen of meedoen. Nederland, België, Engeland, Italië. Deed voorheen ook een Duitse elftal mee, maar die is afgehaakt. Ja, en Wales, Wales ook. We zijn 2 jaar geleden in Wales geweest. Maar het eerste jaar werd Ria Senang meteen kampioen. 2016 in Groningen.
1: Meteen de smaak te pakken.
3: Meteen kampioen. En het jaar daarna moesten we naar Milaan.
1: Italië.
3: Italië, in 2017. En zo ben ik er bij gekomen. Er is mij toen gevraagd om dat te organiseren. De trip naar Milaan.
1: Dus je doet het al vanaf 2017?
3: Ja.
1: Wauw, mooi.
3: 2017. En toen zijn we met zijn delegatie van, ik denk ook 30 of 40 man naar Italië geweest, in Milaan.
1: Oké.
3: Okay. En het was heel leuk, ook leuk bevallen, iedereen. Leuke dingen gedaan. We zijn helaas niet, geen kampioen geworden.
1: Dat jaar.
3: Nee. Goeiedag.
1: Maar neem de luisteraars nu even mee naar deze trip. Wat jij met de groep meemaakt, hoe zijn we hier, hoeveel mensen zijn er hier, wat voor soort mensen zijn er hier en wat hebben de mensen gemist?
3: Ja, we zijn nu hier met een groep van ongeveer 45 man in Capo d'Orlando. Er zijn een paar op eigen gelegenheid daarna gekomen, maar we hebben gevlogen met 44 man. Zijn we vanaf Schiphol vertrokken. En we zitten nu in het zonnige Capo d'Orlando aan de zee. En het was heel gezellig. Er zijn een paar Marokkaanse jongens die ons elftal sinds 4 jaar geleden hebben versterkt. Toen had Ria Senang het zelf georganiseerd. En toen zijn de jongens aangesloten. En ze zijn er nog steeds. Dus, en gelukkig, want ze zijn goede jongens, kunnen goed voetballen. En dat hebben we nodig. En ja, vandaar dat we ook op de eerste plaats zijn geëindigd dit toernooi.
1: We komen nog even bij het voetballen, maar we zijn met hier een team van bijna 45 man. En ja, we zitten in appartementen en studio's. Maar meneer, dit is mijn taak. We boren bruine bonen. Hoe zit het daarmee?
3: Ja, we zitten in, we hebben totaal 8 studio's en 9 appartementen waar mensen in verblijven. En elk appartement heeft een keuken, dus je kan gewoon koken. Weet je, en mensen koken van alles. Bami, moxalees, zei je, bruine bonen, alles aan het bord, ja.
1: Okay.
3: Dus iedereen is naar zijn zin. We zijn in het verleden vaak naar hotels geweest. En mensen zeiden altijd van ja, we willen liever in een appartement zitten. Maar dan kunnen we onze eigen dingen klaarmaken. Dus dat doen we door. Dus van ja, dit slaat wel aan. Want we hadden ook de mogelijkheid om in een hotel te gaan zitten. Maar dit was wel een leuke locatie. Met aan de ene kant het strand. En aan de andere kant de velden op loopafstand.
1: De voetbalvelden?
3: De voetbalvelden, waar het toernooi gehouden werd.
1: Ja.
3: Dus vandaar dat ik heb gekozen voor deze locatie.
1: En nu het voetballen. Want jullie waren met een team hier, of jullie zijn met een team hier. Geef even aan hoe het met het voetballen is gegaan.
3: Nou, met het voetballen is het heel goed gegaan, dit keer. We zijn uiteindelijk kampioen geworden.
1: Oh, gefeliciteerd. Nummer
3: 1. Dankjewel. Dus de beker gaat mee naar Amsterdam. Die mogen we tot volgend jaar houden, die wisselbeker. En ook natuurlijk de eerste plaatsbeker die mogen behouden. Maar die wisseltrofee moeten we volgend jaar weer meenemen naar Engeland, waar we naartoe gaan.
1: Oh, dus volgend jaar is het in Engeland?
3: Ja, volgend jaar wordt het in, bij Crystal Palace georganiseerd. Zuid-Engeland. En daar gaan we naartoe.
1: Maar nog even over het voetballen, hè? Want jullie maakten je zorgen in het begin omdat er niet genoeg voetballers waren.
3: Ja. Ja.
1: Hoe hebben jullie dat opgelost om uiteindelijk toch kampioen te worden?
3: We waren niet genoeg voetballers, we waren met 10 man, 11 man. Maar niet iedereen was fit. Sommigen waren geblesseerd. Maar ze moesten wel. En toen heeft Mimoun een paar jongens weten te vinden die met ons wilden meevoetballen. Italianen, 2 geloof ik. En die hebben met ons meegedaan. En dat is goed gegaan. Goed bevallen.
1: Ja?
3: Ja, in het verleden hebben we dat ook gedaan hoor. Bij die andere toernooien. Waarbij andere landen geen spelers of genoeg spelers hadden. Hebben wij onze spelers ook uitgeleend, weet je? Dus dit keer hebben we dat ook gedaan. Maar dan aan Rias Lang komen versterken. En dat is goed gegaan. We zijn,
1: Want het is eigenlijk een vriendschappelijk toernooi.
3: Ja,
1: met om niet te strenge regels,
3: nee,
1: heb ik gezien.
3: Nee, het gaat om de gezelligheid. En mensen zijn. Het is eigenlijk een hele grote familie geworden. Want je ziet elkaar elk jaar weer terug. Weet je, dus iedereen kent elkaar ongeveer. Je praat niet met iedereen, maar iedereen kent elkaar wel. Weet je?
1: Ja.
3: Sommige mensen ken je wel, praat je mee. Maar het is één grote familie die we in Boden.
1: Maar ik hoor heel veel beste luisteraars. Ik praat dus hier met Delano Labor. Leider van de trip naar Italië. En kampioen geworden met Real Sanang hier. En ik hoor allemaal goede geluiden over jou, Delano.
3: Ja, ik hoor ze ook. Ik doe mijn best. Ik ben, zoals ik zei, in 2017 ingestapt om die trip naar Milaan te organiseren. Ja, en dat heb ik elk jaar gedaan. Dus 10 jaar lang zit ik nu in die organisatie.
1: Mooi.
3: En het is altijd goed bevallen. Het is altijd wel een uitdaging hoor, om iedereen bij elkaar te krijgen en te mobiliseren. En
1: maar het is je gelukt, 45 man.
3: Ja. Maar elk jaar
1: is een organisatie van
3: elk
1: zo,
3: jaar,
1: heb je me
3: zoals
1: niet?
3: Ik zei, is het een uitdaging om mensen zo ver te krijgen. In het begin is iedereen enthousiast, maar als het op het moment aankomt dat je moet gaan betalen en reserveren, dan is het moment om te zien wie er echt meegaat.
1: Maar als je kijkt naar het resultaat, jullie zijn kampioen geworden. Jullie zitten in een prachtig appartement.
3: Ja.
1: Het uitgangsleven, het weer, de temperatuur.
3: Ja, wat geweldig.
1: En is het toch de moeite waard geweest?
3: Het is wel de moeite waard, zeker. Het is de moeite waard. Het is ook leuk, uiteindelijk wel. Ja. Want we zouden er eigenlijk mee stoppen. Want heel weinig mensen hadden zich aangemeld om mee
1: te gaan. Dit jaar?
3: Dit jaar, ja.
1: Okay.
3: Ja, we hebben commissie die dat doet. Ik doe het niet alleen, we zitten met een commissie van 7 man.
1: Oké. Okay.
3: Ja. En die commissie was er eigenlijk mee gestopt. Omdat in het begin was iedereen enthousiast. Oh, we gaan mee, Italië, bla bla bla, je kent het wel. Maar op een gegeven moment moet je gaan reserveren.
1: Ja.
3: Je moet de tickets gaan reserveren, offerte aanvragen.
1: Dus eigenlijk zeg jij, voor volgend jaar, als mensen mee willen, als ze jou nu horen en ze worden enthousiast van hé, ik wil ook meegaan met de Riazana. Wat is jouw advies aan die mensen? Moeten ze contact opnemen?
3: Ze, ze kunnen de website van Riazana in de gaten houden. En daarin wordt alles op vermeld.
1: En dan kunnen ze reserveren?
3: Dan kunnen ze aanmelden.
1: En het is eigenlijk, hoor ik, achteraf gezien aanbevolen om eerder, zo vroeg mogelijk te reserveren, te betalen, sowieso. Zodat je op het eind geen
3: sowieso, want we moeten,
1: problemen hebt.
3: We moeten in een vroeg stadium al offerten vragen over hotels en tickets als we gaan vliegen. Of als we met een bus gaan, moeten we nog kijken. Londen is niet zo ver, dus zou het met een bus kunnen doen. We zijn ook naar Wales geweest 2 jaar geleden met de bus. Dus ik denk dat Londen ook zo'n trip wordt met de bus.
1: Oké.
3: Okay. Het vliegtuig heeft toch best wel veel voeten in de aarde.
1: Hoe is het eten hier van de Italianen? Was er normaal op in Nyang, maar aan Nyang?
3: Ja, ik ben niet iemand die van Italiaans eten houdt.
1: Nee, in de pasta?
3: Ja, pasta kan je wel. Maar niet alles. Wallo wallo Italiaans eten, hè, maar ik loop niet zo aan Nyang. Ik kan wel pasta eten. Maar daar houdt het ook bij op.
1: Ja.
3: Maar veel mensen willen wel op Italiaans eten, maar ik loop niet zo aan Nyang. Ik kan wel pasta eten.

0: heb een siesta, die winkels zijn tot geloof 2 uur open. En dan gaan ze weer 1:05 gaan ze weer open in de avond. Tot 10:00, 20:00 zijn ze dan open. Ja.
1: Noem eens een paar leuke dingen van Italië voor de luisteraars.
0: De bergen. Veel bergen hier. We hebben een tripje gemaakt. Met de bus naar, wat was het ook alweer?
1: Tormina.
0: Tormina. En dat was echt heel mooi. Je kon de Etna zien.
1: Ik heb begrepen dat daar die film van The Godfather, een deel van die film is opgenomen. Ja, daar zijn we dus geweest.
0: Begrepen, ja.
1: Wow.
0: Ja. Heel mooi dorpje. Heel veel geschiedenis, historie. We hadden ook een reisleider erbij, een reisgids. En die ging wat over het dorpje vertellen, hoe het ontstaan was, hoe de naam ontstaan was. Dus je leert ook heel veel dingen.
1: Het is ook dichtbij de vulkaan, de Etna.
0: Ja, vulkaan de Etna.
1: Daar zijn jullie dus geweest.
0: Kon je op afstand zien, inderdaad. Was echt heel mooi om te zien.
1: Mooi man.
0: Ja. Heel mooi plaatje hoor.
1: Is het aan te bevelen?
0: Ja, zeker. Sicilië, Palermo, Capo d'Orlando. We gaan morgen gaan we een tripje maken naar Messina. Dat is ook een heel leuk plaatje hoor ik. Ik ben er nog nooit geweest, maar we gaan het zien.
1: Oké. Oké, Delano, ik ga je bedanken. Heb je nog iets waarvan je denkt van dit mogen de mensen nog even weten over deze prachtige trip? Want jullie zijn kampioen geworden. Komt er een kampioensfeest hier en ook een kampioensfeest in Nederland bij Real Zernang?
0: Nou, kampioensfeest niet. De jongens gaan wel uit eten morgen met z'n allen. De voetballers. En we gaan in, als we terug zijn in Nederland, gaan we een dagje een barbecue organiseren. Gaan we boven.
1: Mooi man.
0: Ja.
1: Delano, grand dank je voor je prachtige bijdrage.
0: Yes, graag
1: en keep on going with the good work.
0: Ik doe mijn best. Ik ben okay. Er wel bij volgend jaar.
1: Oké, hold on. Oké, thank you. Oké. Dit was dus een gesprek met Delano Labor. Leider van deze trip hier naar Italië. Waarbij Real Zernang kampioen is geworden van het toernooi. Gefeliciteerd.
0: Dank je.
2: We zitten nu gezellig te eten aan de zee.
1: Hoe heet deze zee trouwens?
2: Oké, we zoeken het wel even uit. Ik zit aan tafel met de mannen van Real Zernang. En een van hen is de coach, Real Zernang in Italië. En we zitten gezellig even te ontbijten. Benny, even voor de luisteraars. Wie is Benny?
3: Ik ben Benny Blikslager.
1: Oud-voetballer?
3: Ja, oud-voetballer.
1: Voor welke club heb je trouwens gespeeld?
3: Ik heb voor Ajax gevoetbald. Ik heb voor Haarlem gevoetbald. Ik heb voor Volendam gevoetbald. Ik heb voor Telstar gevoetbald. Ik heb voor 4 van de 5 Noord-Hollandse profclubs gevoetbald.
1: Wauw.
3: Dus,
1: en nu voetbal je nog steeds?
3: Nou, nu even niet. Omdat ik een nieuwe knie moet hebben. Maar zodra die erin zit dan, en het kan weer. Ik word dit jaar 64. Maar ik voel me toch nog te jong om te stoppen. Ik Benny, hou te veel van het spelletje.
1: Benny, jij zit nu bij Real Zernang al hoe lang?
3: Hoe lang zit het? Ik denk een jaar of 6.
1: Even voor de luisteraars, we zitten dus hier aan tafel met Benny te praten. Maar er zijn ook 4 fantastische voetballers. Even voor de luisteraars, we zitten hier met nog 4 andere voetballers te praten. We zitten dus hier in Italië te ontbijten. En samen met Benny zitten er nog 4 andere voetballers. En de eerste is...
4: Arabi.
1: En de tweede is...
4: Mimoun.
1: De derde...
4: Adil.
1: Ahmed.
4: De allerbeste.
1: No. Oké. Maar ik ga jullie straks ook korte vraagjes stellen. Maar even naar Benny toe. Benny, wat was jouw functie hier in Italië met de club Real Zernang?
3: Ik was samen met Reino Loin. Zijn wij de leiders van het team. Met behulp van Mimoun. Een van de spelers hebben we het... team samengesteld. We kwamen eigenlijk zonder... Nee, laat ik het over mezelf praten. Ik kwam zonder verwachting. En we hebben gepresteerd boven verwachting. En het was echt een fantastisch toernooi. Was leuk. Was verschrikkelijk heet. Maar ja, maar, het kon niet beter.
1: Je zegt boven verwachting uiteindelijk. Wat was jouw directe rol? Want jij was een van de coaches.
3: Ja.
1: En een coach bepaalt wie waar moet spelen.
3: Reno en ik bepalen de opstelling en de begeleiding. Het verzameltijd, de kleding. We doen eigenlijk...

0: eigenlijk een beetje alles, een beetje alles en nog wat. Doen we dan samen, maar niet met, echt met z'n tweeën, maar er zijn ook andere mensen die meehelpen in de organisatie. Iedereen draagt zijn steentje bij, want we zijn één grote familie.
1: En we zitten nu in Italië. Ria Sanang heeft heel goed gescoord. Kun je iets over vertellen? We hebben 2 dagen gevoetbald. Hoeveel teams, welke landen?
0: We hebben 2 dagen gevoetbald. De eerste dag hebben we 3 wedstrijden gespeeld. De eerste wedstrijd hebben we gewonnen. De tweede wedstrijd hebben we verloren. De derde wedstrijd hebben we weer gewonnen. Waardoor we alsnog eerste werden in de pool met 6 punten. En de nummer 2 had 5 punten. Waardoor we dus doorgingen naar de winnaarspool, kun je zeggen. Mm-hmm. De kwartfinale, die wonnen we ook. Dat was de volgende dag. En de volgende dag was het nog heter dan de dag ervoor. De eerste wedstrijd hebben we ook gewonnen. En de tweede wedstrijd...
1: Dat was de finale?
0: Nee, dat was de halve kwartfinale, zo begonnen.
2: Halve finale en finale.
0: En dan de finale. Die wonnen we eigenlijk met groter gemak, ook dat ik had verwacht. Want uiteindelijk wonnen we die met 5-1. We wonnen de finale met 5-1. En het was, het was fantastisch. De sfeer was fantastisch. De spelers waren fantastisch. Dus ja, dat was, het hele toernooi was voor ons geslaagd. Je komt elk jaar kom je eigenlijk weer dezelfde ploegen tegen. Dat maakt het juist gezellig. We hebben nu 10 jaar meegedaan. De eerste keer dat we meededen, zijn we eerste geworden. En dit was de 10e keer dat we meededen. En we hebben het toernooi weer gewonnen. Dus dat is...
1: Een prestatie.
0: Ja, een prestatie.
1: En er was wel een twijfelmoment, want jullie hadden niet genoeg spelers. Hoe hebben jullie dat opgelost?
0: We zijn hier met 13 spelers gekomen. En als je een toernooi van 2 dagen hebt, dan is 13 man gewoon te weinig. En je weet hoe dat gaat met toernooien in het begin. De eerste dag valt het allemaal nog wel mee. En de tweede dag wordt het allemaal een heel stuk zwaarder voor de oude mannen. En de avond ervoor. We zijn hier natuurlijk niet alleen voor het voetbal. We zijn hier ook voor de gezelligheid en voor het samen zijn. En dus we hebben heel... Ik denk van alle ploegen hebben wij de meeste supporters mee. We zijn hier geloof ik...
1: Bijna 50, hè? 45.
0: 50 man, bijna 40. Ja. We hebben heel veel supporters. Fantastische stemming. De sfeer is goed ook in de groep. De andere ploegen zijn heel erg leuk. Dus ja, iedereen zit dicht bij elkaar. Dus je komt elkaar ook tegen in de stad. Dus het is één groot feest.
1: Mooi. En je kijkt terug op een succesvol toernooi.
0: Op een succes,
1: ja. Hoe heet het toernooi trouwens?
0: Het Wim Bode toernooi.
1: Oké. Ik zal aan de delegatieleider vragen dat hij uitleg geeft over Wim Bode. Nu wil ik het nog even hebben over jouw rol. Was jij verrast? De resultaten?
0: Ja, ik was verrast, want ik kwam hier eigenlijk zonder verwachting. Maar die jongens hebben me verrast. Ze waren ook, juist misschien omdat we met te weinig man waren, waren ze eigenlijk nog gemotiveerder dan normaal. Mm-hmm. Maar nu wisten ze dat ze moesten blijven staan. Normaal, als je moe bent of wat dan ook, dan heb je zoiets van, kan een wissel erin. Maar we hadden bijna geen wissels. Dus het was, iedereen moest...
1: Roeien met de riemen die er waren.
0: En iedereen moest een stap extra zetten. En dat deden ze ook.
1: Ja. En de laatste vraag. Jullie hebben eigenlijk ook een soort showvoetbal gegeven. Al die doelpunten die werden gemaakt. Dat was net een show. Het hele team ging naar links. En
0: doelpunten waren echt van Champions League niveau. Nee, er waren echt doelpunten bij. Die zouden zeker bij Studio Sport meerdere keren herhaald worden.
1: Ja,
0: absoluut, ja. Er waren zeker hele mooie doelpunten bij.
1: Mooi.
0: Dus dat was echt genieten geblazen. En ik ben niet zo'n snelle genieter, maar ik heb nu echt genoten.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Benny, ik ga even nog aan de heren hier aan tafel een korte reactie vragen. Ik begin bij Arabi. Arabi, jij bent volgens mij de topscorer. En jij hebt heel veel teams echt waar het bos ingestuurd. Zelfs de keeper.
2: Ja, wat zal ik daarover zeggen? Topscorer is voor mij altijd een beetje bijzak. Uiteindelijk gaat het om resultaat. Mm-hmm. Of laat ik het beginnen, het begint altijd met plezier. Als ik plezier heb met z'n allen, dan komt het resultaat vanzelf wel. En nogmaals, een topscore is gewoon een bijzak. Dat is maar altijd bijzak voor mij, dat is altijd mooi meegenomen. En wie scoort, ik of iemand anders, dat maakt allemaal niet bij voor mij.
1: Oké. En je voelt je lekker thuis, want het was gewoon één grote familie.
2: Ja, serieus, het klopt. In Yasrana, ik kom eigenlijk niet zo vaak bij Yasrana, maar nu ben ik echt, nu zit ik echt erin, weet je. Maar nu, je voelt het gewoon. Het is, ja. Dit moet echt meer van zo'n stuk van de stad, gewoon een mix, moet er meer van komen. Ja. Vooral als in Amsterdam woont, weet je.
1: Ja.
2: Dus we zijn toch, als ik eerlijk mag zeggen, zijn we toch wel een beetje afstandelijk van elkaar. Maar dat hoort eigenlijk niet. We moeten gewoon lekker samen, gezellig. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen, lekker mixen. En dan komt er heel veel rijkdom daarvan uit.
1: Ja, want jij bent de spits. Of één van de spitsen.
2: Ja, ik vind eigenlijk, ja. Zo kun je het ook noemen. Maar
1: hij is bescheiden.
2: Nee, niet echt bescheiden. Maar
0: hij is te bescheiden. Maar
2: een voetballer moet eigenlijk kunnen voetballen. En dan maakt niet uit waar hij in zit.
0: Op welke positie.
2: Als je mij achterin zit, vind ik het ook prima. Middenveld, prima. Maar natuurlijk, als aanvaller is altijd de fijnste plek natuurlijk.
0: Krijg je de meeste aandacht.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: En wat mij opviel, je werd aangespeeld door je medespelers. En je beheerste de bal alsof... Ook al kwam hij van 30 meter, ja. Je beheerste het gewoon.
2: Ja, wat zal ik zeggen? Het gaat gewoon automatisch. Het zit gewoon in je. Dus ja, het gaat vanzelf.
1: Okay,
2: dus niet
1: mooi.
2: Dat ik ga, oh ja, ik heb nu de bal, ik ga dit doen. Nee, het gaat allemaal vanzelf.
1: Mooi. Maar je ziet dus ook op een succesvol toernooi hier in Italië.
2: Ja, zeker.
1: Mimoun. Mimoun, wat was jouw positie in het team?
3: Nou, ik begon in het team begon ik als laatste man. Voorstopper. De eerste wedstrijd ging goed. De tweede wedstrijd ging wat minder. Ik heb al last van mijn knieën. Na het bespreken met de coach zijn we anders gaan spelen. Ik ben even aan de rechterkant in Vullen, die heeft me opgelost. En toen ging het weer, draaide het weer goed. Want dat was de tweede wedstrijd die we verloren. Hebben we meteen even bespreking, hoe gaan we dat aanpakken. Nou, de derde wedstrijd gewonnen. En zodoende, die opstelling ging goed. En zodoende gingen we de hele toernooi met die opstelling spelen.
1: Wauw. En ik heb jou geobserveerd tijdens de wedstrijden. In mijn ogen ben jij een stabiele factor in het veld, in het team. Dat is mijn waarneming. Want ik keek hoe jij ook een beetje dirigeerde. Zeg maar, in het veld. Je had het overzicht. Zo heb ik jou ervaren.
3: Kijk, ik ben nu op leeftijd. Ik ben 60 jaar. Benny kent me heel goed. Ik ben altijd bij Fortjes, bij TOG. Heb ik altijd als laatste man. En diegene die de boel even in elkaar heeft. Jij moet daar, jij moet daar. En natuurlijk, als er iemand jonger dan mij is en die dat ook kan, dan geef ik ze.
0: Stokje graag over.
3: Ja, snap je?
1: Ja.
3: Maar ik wil op wel een goede manier, een positieve manier. Mm-hmm. Meestal gebeurt het er nog niet. En daar kan ik niet tegen. Wil je gaan corrigeren, doe je dat altijd met een positief. En niet op een negatief manier.
1: Ja. En je zit nu ook bij Real Sedan.
3: Ik zit nu, denk naar Benny. Ik heb al jaren met hem gevoetbald. We waren eerst bij TOG. Ook al drie seizoenen. Toen hebben we die opstap genomen om naar Real Sedan te gaan. En het bevalt me goed. Het is, ik voetbal nu al 3 seizoenen bij Real Sedan, of 4. Die warme ontvangst, die heb ik nergens gezien naar Real Sedan. Je wordt echt warm, met warmte wordt je ontvangen. En je krijgt ook respect terug. En omdat Benny dat heeft overgenomen, doe ik ook veel. Ik zoek nou ook naar jongens. Als ik naar een toernooi ga, dan wil ik ook winnen. Dat is één ding die ik wil weten, die ik wil doen. Toen ik hier kwam, kwam ik erachter dat ze te weinig jongens hadden.
1: Je bedoelt, toen je hier kwam in Italië?
3: Ik ben 2 dagen later dan de groep. Toen zeg ik, Reno, hoe zit het met de jongens? Hij zegt, ja, we hebben precies 11. en twee die nog die geblesseerd zijn. Mm-hmm. Toen ging ik even ronselen. Heb ik twee spelers uit Italië kunnen regelen.
1: Mm.
3: Daar zijn we ermee begonnen. Uiteindelijk moeten we tegen Palermo. En die twee Italianen die mochten niet voetballen van die organisators.
1: Oh, omdat ze veel jaar zo lang waren uitgekomen.
3: Omdat ze vanuit hier, omdat wij ook geen jongens hadden, waren er maar 10 jongens. Dus het is een heel lang verhaal, kort te maken. Ze mochten niet meer voetballen met ons. Dus wat zeiden we als organisatie? Gelukkig, ik word altijd erbij betrokken van Benny en Reno. Hoe gaan we dat oplossen? Nou, dan gaan we even jongens kijken die ons bij ons systeem kan passen. Ik neem altijd overleg met Benny en meestal ik en Benny, we komen altijd eruit. Hij zei, die speler, ik heb hem ook in mijn oog. Die speler gaan we met die speler gaan we even verder.
1: Oké.
3: Okay. Gelukkig, drie spelers of twee spelers, Benny, waren er? Die ons hebben geholpen.
4: Drie.
3: Ja.
4: Drie jongens.
3: Eentje als finale, in die finale.
4: Ja.
3: Maar de twee jongens, die hebben ons met de halve finale en de kwartfinale, die hebben ons geholpen. En eentje in de finale, omdat we helemaal geen jongens hadden. Mm-hmm. En uiteindelijk is het... En dankzij, echt, meen ik echt serieus uit mijn hart. Ik ben blij dat ik Arabi toch heb meegenomen. Zonder hem was het echt niet gelukt.
4: Nee, absoluut niet.
2: Nee, nou niet echt hoor. Je doet dat eigenlijk met z'n allen, weet je.
3: Ja,
2: met
3: z'n
2: allen. Echt waar.
1: Met z'n allen, mooi. Dankjewel, Mimoun.
5: Maar hij is wel één ding vergeten om te zeggen.
1: En dat
5: hij
1: is
5: gekomen om te vlaggen. Hij is eigenlijk onze vlaggen, had hij ook moeten zeggen.
1: En ja. nu hoort u de stem van Ahmed. Ja. Wat zeg je over Mimoun?
5: Hij is eigenlijk onze vlaggen, grensrechter.
1: Grensrechter?
5: Grens.
1: En hij stond in het veld?
5: Ja, hij stond in het veld, ja.
2: Dat is heel knap, ja.
3: Omdat we geen jongens hebben.
5: Nee, dat is een grapje. Nee.
1: Maar Ahmed, jouw rol in het team?
5: Ik weet eigenlijk echt wat... Ik weet het echt niet. Ik heb eigenlijk geen rol. Ja, ik ben gewoon de drukste.
4: Hij is onze controleur op het middenveld.
5: Maar?
4: Nee, hij is onze controleur, dat is zijn rol. En die doet hij heel erg goed. En wat hij dus heeft, is dat hij af en toe te fanatiek is. En
2: dan krijgt hij story.
4: En dan krijgt hij story.
5: Af en toe, altijd.
2: Error.
5: Ja.
1: Maar Ahmed, je was... Ik heb het hele team geobserveerd.
5: Ja.
1: Ik vond wel dat jullie als team met elkaar speelden.
4: Ja.
1: Dat vond ik wel.
5: Het mooiste van ons, ja, we zijn gewoon één familie.
1: Ja.
5: Gewoon werken.
1: Maar ook op het veld, hè?
5: Ja, we werken voor elkaar.
1: Ja.
2: Maar weet je, maar dat is een team natuurlijk. Je kan niet iedereen zelf met hetzelfde karakter hebben. Eentje is rustiger, eentje is wat drukker, eentje is wat skeller, eentje kan coachen. Dus dat is, ja.
5: Kijk, maar voetbal is ook emotiesport, hè? Dus
1: ja.
2: Ja, nee,
5: als het niet gaat, dan...
2: Ik heb het altijd bewonderd, de mensen die echt toch rustig blijven. Ik ben een beetje ook een beetje...
5: Maar dat kan ik.
2: Nee. Maar dit is wel het punt waar wij moeten aan werken, hoe ouder dan je ook bent, weet je. Elke keer als je klaar met voetbal bent en ik ga naar huis, dan denk ik, shit,
5: ja, wat heb ik gedaan?
2: Waarom ben ik een beetje tekeer tegen hem gegaan? Waarom ben ik dat gedaan, weet je? Ik had ook gewoon rustig moeten blijven.
1: Even voor de luisteraars, want die hoort heel veel mensen praten. We zitten dus nu hier gezellig op een balkon langs de zee, of aan de zee, met de mannen van Real Zenan. En u hoorde net de stem van...
2: Arabi
1: en...
5: Achi.
1: Ja. En we zitten even te babbelen over het toernooi dat Real Zenan grandioos hier heeft gewonnen in Italië. Mm-hmm. Ahmed, je bent helemaal thuis in de Surinaamse...
5: Ik voel me zeker thuis.
1: Ja.
5: 100%.
1: Ja. Je tak Zenan tongen?
5: No.
1: Nog niet, maar het komt wel. Het
5: moet nog komen.
1: Maar je kent toch een paar woorden?
5: Jawel.
1: Welke?
5: Ja, scheldwoorden misschien.
1: Nee, die komen er niet. Geen scheldwoorden. Maar je voelt je lekker bij Real Zenan?
5: Zeker.
1: Oké.
5: Dat doen we thuis.
1: Hoe lang ben jij al actief bij Real Zenan?
5: 2 jaar, denk ik. Twee seizoenen.
3: Drie
5: seizoenen.
1: Wauw.
5: Ja.
1: Oké. En jouw positie in het veld?
5: Gewoon verdediger, de middenvelder.
1: Middenvelder. Ja. Mooi man.
5: En ik hoop dat het nog jaren kan duren, zeg maar, dat we samen kunnen voetballen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Hoop ik. Ja. En wat vind je van de sfeer?
5: Perfecto.
1: Oké, dankjewel Ahmed. Dan kom ik bij Adil, zag ik het goed?
6: Ja, ja.
1: Ik denk dat jij wel ietsje harder moet praten, hoor. Ja. Adil, wat vond jij van het toernooi? Met welke verwachtingen ben je hier naartoe gekomen?
6: Ja, eerlijk gezegd, ik was gewoon enthousiast om hier naartoe te komen. Vanaf het begin al. Maar helaas, op de laatste dag, op het laatste moment, werd ik ziek.
1: Oh.
6: Ja, ik was gewoon griepig geworden en ik voel me niet zo goed. Maar, mijn vrouw thuis zegt zelf van, ga alsnog, ga je gewoon zo of ga je niet, wat ga je doen?
7: Ja.
6: Ik dacht mezelf, nee, ik ga die jongens echt niet gewoon in steek laten, weet je wat. Ik ga gewoon, ik neem gewoon medicijnen mee, ik ga drinken. In het geval, ik doe alles aan wat om aanwezig te zijn met die jongens gewoon om te doen. En uiteindelijk heb ik het gedaan en was het gelukt.
1: Wauw.
6: En in de veld, ik voel me gewoon kort ademen, gewoon. Omdat we moeten continu natuurlijk middenvelden, moeten continu gewoon verdedigen, voorin, omschakelen. Het was voor mij een beetje zwaar, natuurlijk met die, vooral die hitte gewoon.
1: Ja.
6: Dat is voor mij pittig eigenlijk.
1: Er waren een paar mensen op de tribune en die zeiden, waarom haalt die man zijn zonnebril? Kun je daar wat over zeggen, want je speelde met je bril?
6: Ja, precies. Dat is geen zonnebril.
1: Het is geen zonnebril.
6: En ik heb die glazen, zeg maar, die worden gewoon, wanneer normaal geen zon is, dan zijn ze gewoon normaal. Wanneer de zon schijnt, en dan worden ze gewoon zonnebril.
1: Maar je ziet bijna nooit een voetballer met een bril.
6: Edgar David, ja precies.
1: Edgar David, natuurlijk. Ja. En hoe lang ben jij al bij Real Sanam?
6: Ja, ook nu drie seizoenen of toch?
7: Drie seizoenen of
6: toch? Of zeg ik het verkeerd?
7: Drie seizoenen.
1: Je gaat niet meer weg?
6: Nee, absoluut niet. Nee, ga ik niet meer weg. Nee.
1: Je voelt je ook lekker thuis?
6: Ik voel me gewoon lekker thuis. Gezellig mensen, leuk mensen. Ik had het helemaal niet verwacht, eerlijk gezegd. Maar uiteindelijk, echt gezellig mensen. Ik vind het gewoon top geregeld. Natuurlijk ook door Ben. Wij zijn nu met Wara bij TOG. Ik heb daar ook niet op begonnen bij TOG. En dan geeft mijn man, ik kwam Ben en zegt, wel jongens, hier stoppen ermee. En dan gaan we bij Real aansluiten.
1: Wauw.
6: En het was gewoon top.
1: Goeie keus.
6: Ja, absoluut. Ja. Goeie keus.
1: Ja.
6: En vooral lekker eten daar, zou ik zeggen.
1: Oh, ja.
6: Ja, ja. Goedkope eten hebben ze daar. En goedkope ook, niet zo duur. En gezellig, mensen, gewoon leuk mensen.
1: Mooi.
6: Vind ik wel.
1: Heer, ik ga jullie bedanken. Benny, je wilde nog wat zeggen? Voor de mensen die dit hebben gemist?
4: We hebben het over, ik heb gezegd, we hebben het met z'n tweeën gedaan. Dat als leidinggevende. En daarin vind ik dat we Reno Lewin te weinig hebben genoemd.
7: Ja.
4: Want die was zeker ook een hele belangrijke factor in het team. Ja, hij is eigenlijk een beetje hij is ook de oudste in het team. Rondom het team. En ook een beetje een soort vader. Ja, Reno Lewin, Benny Blikslager en onze spelers.
1: Geweldig.
4: Hebben we het met z'n allen gedaan.
7: Inderdaad. Maar voor al die mensen die het regelen, vergis je niet. Er komt heel veel bij kijken.
8: Tenzij Delano.
7: Ja, maar kijk, als je namen gaat noemen, dan doe je hem misschien tekort. Maar echt allemaal, die mensen die het regelen.
4: Als je moet regelen voor 50 mensen,
7: respect
4: voor de mensen.
7: Voor de spelers is eigenlijk gewoon je schoenen meenemen. En dan sta je op veld en denk je, ik doe het maar even, weet je.
1: En nu is het buitenland.
7: Ja, precies. Maar ook zelf ook, gewoon ook bij je eigen club Real Sanam. Ja. Mensen die achter scherm, behoorlijk wel werk hoor, vergis je daar niet in.
4: Ja.
7: Als je als speler zijnde daar bewust bij bent, dan ga je extra gas geven hoor.
4: Ja,
7: dus bij deze wil ik jullie allemaal bedanken, vooral Benny en Mimo natuurlijk. Maar dank
4: je wel. En bij jou ook.
7: Graag.
4: Je hebt een heel groot aandeel gehad in onze kampioenschap.
8: Onze sterspeler.
1: Ja, heren, ik ga jullie bedanken. Ik ga nog meer mensen vragen om een reactie te geven. Over deze tour en over Real Sanam en over de voetballers en dergelijke. Maar in elk geval, jullie bedankt.
6: Ja,
1: Benny,
6: bedankt.
1: Adil,
6: dank
1: je
6: wel.
1: Ahmed, Mimoun en Arabi. Grantangi. Wat is Grantangi in het Arabisch? Dus dank je wel.
7: Shukran.
1: Shukri is
7: Turks.
1: Ja, ook Hindustan.
7: Ja.
1: Shukran. Oké, nou, dan weten we ook. Dank je wel, heren. Yumsabi. That no-no there, yeah, arc.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Voor het Rotterpolderplein heb je 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: lekker een leuke dag van.
1: Bos Mama presenteert de Me Time Bacana Party zondag 26 juli in Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 15:30 middags. Kom zoals je bent. Kom genieten van een onvergetelijke avond vol muziek, dans, sfeer en verrassingen. Align Up City, Align Up Strak, Sabaku, Corona Band, Jan Kosje, Op Maat en DJ Peck. MC is Maarten Heid. Bij de poort krijgt iedereen een cocktaildrankje, een shotje speciaal voor jou. Special surprise, huldiging van een van de bandjes en een prijs voor de meest stralende en energieke man en vrouw van de avond. Keuken en security aanwezig. Tickets €25. Voor verkoopadressen Draver Eethuis, Boston Eethuis, Ricardo's Eethuis en bij Patteke. VIP info 06 87 04 41 81. Meetime Bacana Party zondag 26 juli Royal Party Center, Jan Rebelstraat 11 Amsterdam. Inloop 15:30. Orga Bos Mama.
2: Stap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton.
3: Oké. Dit is de stem van Ellen Nobibux.

De León. The Power Station. In Amsterdam. Word lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNSB 8840 468803. NL 70 SNSB 8840 468803.

supermarkt, a woyo, de muzuk van Amelie's Winkel. Dapper you café, alle sandies aan van nood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat naar cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat naar groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus naar red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk, diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.

0: there? Yeah, Arki Radio de Leon.
1: Open your ears by chance, no.
2: Suriname, amor sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname. Ik hou van mijn land.
3: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
4: Dit is een boodschap speciaal voor jou. Radio de Leon, meeswinger van de maand juni. Jingo McCroy met

0: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
1: We zijn in Italië. Ik zit hier ook in Italië met twee dames die volgens mij al jaren participeren met deze prachtige Wimboede trip naar diverse landen. Ik ga ze meteen aan u voorstellen. U bent?
2: Merlin Derby.
1: Merlin Derby. En u bent?
2: Gladys Valentine.
1: Dames, jullie zijn altijd betrokken bij deze mooie trip.
2: Nou, niet altijd. 4 jaar inmiddels.
1: 4 jaar?
2: Ja, het is begonnen bij Real, bij het toernooi. En toen werden we uitgenodigd, omdat ze ons zo gezellig vonden, om altijd mee te gaan.
1: En inmiddels zit jij, heb ik begrepen, in de organisatie.
2: Ja.
1: Wat doe jij concreet in die organisatie?
2: Samen met Delano onderzoek ik zeg maar de hotels en de reizen. En dan hebben we samenspraak, dat leggen we dan voor aan het bestuur. En dan kijken we wat past en wat niet past.
1: En dit keer was het niet zo moeilijk, want Italië is groot.
2: Nee, het was best wel moeilijk, want we hadden verschillende hotels. En zoals je kan zien zijn heel veel hotels in renovatie. En dat was dus ook het geval bij deze trip. Want het hotel wat we oorspronkelijk wilden boeken, die was dus gesloten. Maar gelukkig hebben we toch twee appartementen en studio's kunnen vinden.
1: Maar opvallend is dat de voetbalvelden pal naast appartementen en studio's zijn. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Was het toeval?
2: Volgens mij was dat toeval. Maar wel een mooie toeval, denk ik.
1: Ja, Gladys, jij bent ook een... hoe lang ben jij betrokken bij deze trip?
3: Hetzelfde als Merlin. We zijn bij Real begonnen. En ze vonden ons zulke goede supporters. Dat ze zeiden, nou, jullie mogen altijd mee. En we helpen ons gillen, supporten. Ja, alles zodat de jongens, zodat we het beste uit de jongens halen. Ik zit niet in de organisatie. Ik ben alleen supporter.
1: Mooi, man. En we zijn nu in Italië. Geef jullie even je gevoel door aan de luisteraars hoe het is hier in Italië.
2: Ik ben blij dat we deze keer een keuze hebben gemaakt om langer dan het toernooi te blijven. Dus we zijn hier inmiddels al sinds dinsdag hier. Het toernooi heeft alleen het weekend plaatsgevonden. Maar het is een prachtig land. Heerlijk weer. Zon, zee, strand.
3: Ja, want vroeger kwamen we maar 3 dagen. Dus dit is gewoon geweldig. Dit houden we erin.
2: Precies. Nee, het is echt geweldig. Ik heb nog nooit eerder van Capodelano. Maar...
1: En hoe is het jou ervaren, Gladys?
3: Helemaal geweldig. Daar ben ik voor. En dat we zelf kunnen koken, dat vind ik ook lekker. Want je vindt niet alles lekker hier. En de mensen zijn anders. Maar ja, daar moeten we ook mee leren omgaan.

0: Zo worden we,
1: en,
0: ja.
1: En Real is kampioen geworden van het toernooi.
0: Nee,
1: maar jij was als eerste supporter op het veld.
0: Hallo,
1: waarom?
0: Hallo. Ik heb ze echt gesupport. En ze hebben het verdiend ook, want ze hebben heel goed gespeeld. We hebben maar één wedstrijd verloren. En de rest hebben we allemaal gewonnen. Geweldig gewoon. Helemaal trots. Dat ik dat mag meemaken. En dat we de beker meenemen.
1: Oké, okay, en wat zou je de luisteraars willen meegeven die hier niet aanwezig zijn of konden zijn?
0: Nou, jullie hebben wel gemist hoor. En als het kan, boek een tripje naar, naar hier toe. Dat is echt wel leuk. Maar jullie hebben gemist de mensen die er niet bij konden zijn.
2: Maar ja, jullie hebben nog een kans volgend jaar. Gaan we naar Londen. Dus ik zou zeggen, geef je op,
0: Zuid-Engeland,
2: meld je aan.
0: Engeland, hoorde ik.
2: En we gaan er gewoon voor om alle jongens te supporten.
1: Wacht eens even, ik hoor Crystal Palace en Londen.
0: Ik hoor Zuid-Engeland. Volgens mij.
1: Zuid-Engeland is geen Londen hoor.
0: Nee toch?
1: Maar goed, dat zoeken we wel
0: zoeken
1: uit.
0: Dat maakt niet uit.
2: Wherever we go.
0: Ja. We gaan met z'n allen.
1: Zo is dat. En nu zitten jullie gezellig aan het strand?
2: Yeah, ja, met z'n allen.
1: Je hebt twee kleuren, zie ik. Laatste vraag. Delano doet het al een aantal jaren, maar hij wil overdragen. En wat vinden jullie daarvan?
0: Ja, liever niet, maar ik begrijp hem ook wel. Hij mag het stokje overgeven en dan mag hij er nu even van gaan genieten. Want mensen denken dat de organisatie heel makkelijk is. Maar nee, hij zet zijn hart en zijn ziel in om iedereen tevreden te houden. Dus hij mag met pensioen.
1: Hij mag pensioen,
0: ja.
1: Maar nog niet.
0: Liever niet.
1: Nog niet.
0: Want als hij het organiseert, weten we het is goed.
1: Ja.
0: Dat is wat we gaan missen hoor.
1: Er zitten toch meer mensen in de organisatie.
0: Ja, maar willen ze allemaal. Misschien zeggen ze allemaal tegelijk op.
1: Luisteraars, ik praat dus hier in, aan het strand met Gladys en Merlin. En er zijn twee van de top supporters hier. En, want jullie, we hebben eigenlijk de grootste groep qua supporters.
0: Klopt. Ja. Altijd.
2: Ja.
1: Altijd?
0: Ja.
1: Maar ik heb begrepen, die andere mannen nemen hun partners niet mee, want ze willen alleen mannen, ze willen een soort mannentrip van maken. Die andere landen.
0: Ja. Nee, niet hoor. Wat hier gebeurt, blijft hier.
1: Oh. Dames, ik ga jullie bedanken voor jullie bijdrage.
2: Ja, het was echt een top toernooi.
0: Ja.
1: Top toernooi.
0: Ja.
1: Okay.
2: En top vakantie.
0: En nu nog twee dagen. Geniet.
1: Geweldig. Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: Oké.
3: Hi, I'm Claude Woods.
4: Hi, I'm Tim Owens.
5: Hi, I'm Devere Duckett.
3: And we're the Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, here with Radio De Leon.
4: Keep loving, keep grooving, stay together. The power of love can change the world.

0: We zijn nog steeds in Italië. Aan de zee, langs het strand, met Rea Zanang. En een van de uitblinkers tijdens de wedstrijden zit hier met mij, gezellig, met zijn zonnebril. Alleen die oranje t-shirt begrijp ik niet, want Rea Zanang, ja, Rea Zanang is groen, maar hij heeft oranje aan. Wie bent u?
1: Ik ben Edinho.
0: Edinho?
1: Ja.
0: Edinho, jij bent met deze trip hier naartoe gekomen. Is het je eerste keer?
1: Eerste keer inderdaad Sicilië.
0: Moet je wel harder praten?
1: Eerste keer Sicilië, Palermo, Capo d'Olando.
0: En wat vind je van de trip?
1: Ik vind de trip heel leuk, maar dat komt met name door de groep. De samenstelling van de groep. Het is een hele grote groep met een leuke aanhang. En ja, ik denk met zo'n groep kan je het overal leuk maken.
0: En we zijn eigenlijk net een familie hier, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Hoe ervaar jij dat?
1: Ik ervaar het net zo, maar we zijn dus hier gekomen voor het toernooi. En we horen het ook van alle andere teams. De sfeer die we met ons meebrengen. Een hele warme cultuur ervaren ze van ons. En het wordt ook zeer gewaardeerd. En we krijgen ook gewoon veel complimenten en hopen ook elke keer dat we erbij zijn.
0: Dus. Mooi man. Edinho, het voetballen. Je was heel agressief op het veld in de zin van alert. En wat is die bezin? De man van Koiri, heb je dat altijd gedaan?
1: Nou ja, kijk, je wordt wel wat ouder, dus je probeert ook gewoon slimmer te spelen. En je moet ook kijken naar de omstandigheden, zwaar veld, het is warm. Dus je probeert elkaar ook scherp te houden van laat die bal lekker het werk doen. En niet al te veel meters te maken, onnodige meters. En zo je energie te besparen, want ja, tot aan de finale speel je gewoon 6 wedstrijden.
0: Dus, want je hebt alle wedstrijden gespeeld?
1: Alle wedstrijden gespeeld, inderdaad. En het was heel zwaar, maar ik had het absoluut niet willen missen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En ik zie dat, of ik heb gemerkt, dat na de kampioenfinale wedstrijd jullie heel veel respect kregen van de tegenstanders. In het begin hadden ze er een beetje moeite mee, dat ze niet konden winnen van Real, maar ze hebben verlies toegegeven.
1: Ja, zeker, zeker. Maar dat heeft ook met emoties tijdens de wedstrijden natuurlijk te maken. Iedereen wil winnen, hè? Iedereen gaat ervoor. En dat maakt het natuurlijk ook gewoon ontzettend leuk en spannend. Maar uiteindelijk zie je gewoon dat het een heel sportief toernooi is. En iedereen het elkaar ook wel gunt.
0: Ben je er volgend jaar bij in Engeland?
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja?
1: Ja, zeker weten.
0: En wat hebben de mensen
1: dit smaakt
0: die
1: naar meer.
0: Oh,
1: dit smaakt naar meer. Ja, natuurlijk.
0: En wat hebben de mensen gemist die niet hier zo zijn?
1: De mensen die hier niet zo zijn, hebben een heerlijk eiland sowieso gemist. Waar je lekker kunt vertoeven. Het is wel een eiland in de rust. Misschien dat het in het hoogseizoen een stuk drukker is. Maar kom je voor je rust, dan ben je hier zeker aan het goede adres. En het toernooi zelf is misschien achteraf gepraat, maar ja, je hebt gewoon een prachtig kampioenschap gemist. Met heel veel sfeer, mooie momenten, spannende momenten ook, maar uiteindelijk een onvergetelijk moment. En die cup met de grote oren omhoog hijsen met het hele team, de aanhang. Dat was echt
0: top.
1: Een onbeschrijfelijk gevoel.
0: Mooi.
1: Alsof je de Champions League wint.
0: Ja. Zo voelde het, hè?
1: De oude dag, ja.
0: Ja, ja, ja. Edinho, ik ga je bedanken voor je mooie bijdrage. En volgend jaar ben je er weer bij, zoals velen dat hebben aangegeven dat ze erbij zullen zijn.
1: Zeker, zeker.
0: Grand Tangi.
1: Dit moeten we echt koesteren. En wie weet kunnen we onze titel prolongeren. Je weet niet, de bal blijft rond, dus we gaan er gewoon weer voor.
0: Dankjewel, Edinho. Yes?
2: Dit is de Woutreus van Amsterdam, Radio De Leon. Toen was het zo.
0: Er zijn een paar mannen hier die voor het eerst deze trip hebben meegemaakt. En we gaan ze even vragen wat ze ervan vinden. En de luisteraars van Radio De Leon die zijn gekluisterd om te luisteren. En u bent?
3: Ik ben Dwarka.
0: Dwarka, ja. Vinden. En de luisteraars van Radio De Leon die zijn gekluisterd om te luisteren. En u bent?
3: Ik ben Dwarka.
0: Dwarka.
3: Ja, precies.

0: vindt, ja.
1: Nee, we hebben het ja, snijboomgroent hebben we hier gehaald. Ja. En kip.
0: Oké. Dus het is voor u de eerste keer. Komt u nog een keer?
1: Zeker weten.
0: Of bent u vanaf nu altijd erbij?
1: Vanaf nu ben ik er altijd bij.
0: Mooi man. En u bent meneer Dwarka?
1: Ja,
0: klopt. Oké, grand tangi. Ik ga naar mijn volgende Stonfoto. Gast die ook voor het eerst is hier?
2: Ja.
0: Voor het eerst. Wat is uw naam?
2: Mijn naam is Eddie. Ik ben ook voor het eerst. Maar eigenlijk wat Dwarka heeft gezegd is voor mij ook hetzelfde. Ik wil niet zeggen ik sluit me aan bij de vorige spreker, maar het komt op hetzelfde neer, eigenlijk. Ja, maar accommodatie is prima. We hebben wat strubbelingen bij de receptie, maar dat weet je ook van. Maar oké, staat erover. Ik heb net gezwommen vandaag, dus het heeft mijn dag goed gemaakt. En ik mag niet klagen. Volgend jaar ben ik weer van de partij.
0: Mooi man. En onze voetballers, wat vond je van onze voetballers?
2: Top. Ik heb eentje gesproken vandaag. En dan kijk ik vooral naar... Ik wil niet zeggen, Edwin, we moeten iets voor die jongens doen. Vooral de Marokkaanse jongens. Ik zou zeggen, bij Riaz Alaan moet een datum vastprikken om ze te huldigen.
0: Ik heb van de Lando begrepen dat er een moment komt met het team, het kampioensteam, wat wordt gedaan.
2: Nou, bij deze dan.
0: Maar wat vond je van die voetballers in het veld?
2: Ik heb net gezegd, we hebben gewonnen, dus het is top. Top! Het is top.
0: Wat vond je
2: zag
0: die...
2: me niet juichen, hè?
0: We waren allemaal aan het juichen.
2: Ik heb genoten. De voetballers waren goed. Ik had niet verwacht dat ze zo ver zouden komen. Eerlijk gezegd, met weinig wissels en dat soort toestanden. Maar het was vooral de spits en de linksbuiten. Trouwens, hij speelde links en rechtsbuiten. Maar
0: de Marokkaanse jongen.
2: Ja, top jongen. Ja. Die man heeft eigenlijk een medaille verdiend.
0: Mooi man.
2: Ja.
0: Geweldig. Ik heb hem trouwens ook geïnterviewd vandaag.
2: Okay.
0: Dankjewel.
2: Graag gedaan. Ik ben Eddie.
0: En u bent?
3: Stanley Stanga.
0: Stanga.
3: Mm-hmm.
0: Stanga. Vijf en apresi Tangano.
3: Wel, apresi Tranga. We zijn hier gekomen met Riaz Alaan voor een toernooitje. Een jaarlijks terugkerend toernooi. Maar we zijn meer op vakantie eigenlijk. Want we genieten ontzettend veel van de accommodatie en de locatie waarop wij zitten. Goed zicht op de zee. Brengt heel veel rust in je lichaam. Al winter waar rustig, we zong. Alles is kooi van tafrak, mope na song, kooi na schaduw. Maar we genieten er ontzettend van.
0: Mooi man. Mm-hmm. En wat vond je van onze voetballers?
3: Onze voetballers die hebben echt hun best gedaan. Ik had niet gedacht dat ze zo ver zouden komen in het toernooi. Maar gaandeweg de wedstrijd zag je dat de wil aanwezig was om een positief resultaat te halen. En dat is ze geluk. Het is ze geluk.
0: Ik hoorde je gillen op de tribune.
3: Ja, inderdaad. Ik was enthousiast. Want die mannen hebben me echt verrast. Weet je wel, op bepaalde momenten in de wedstrijd dacht ik van... Migara jongen, dat boy nog mikken jongen, dat boy ook klaar. Maar je zag dat ze weer opleefden op een gegeven moment. Ze veerden op en... Ze hebben elkaar, vooral in die finale wedstrijd, hebben ze elkaar echt goed ondersteund. Met het bekende resultaat.
0: Kampioen.
3: We gaan met de beker naar huis.
0: Mooi man. Staan, graag gedaan.
3: Graag gedaan.
0: Ja, oké. Ik ga nog naar nog een persoon die ook voor het eerst is meegekomen. Wat is uw naam?
4: Ik ben Glenn.
0: Glenn?
4: Ja.
0: Wat is Glenn? Soort Glenn.
4: Glenn, de echte Glenn.
0: No, Mibrada naar de echte Glenn.
4: Nee, maar je bent de echte Glenn. Ik ben de echte Glenn. Ik ben Glenn Poeder.
0: Oké. Meneer Poeder, vijf en wat valt u het meeste op?
4: Het was mij, ja, die jongens, echt, niet alleen die jongens hoor. Dat hele groep waarmee we gekomen zijn, ze hebben heel goed gedragen. Dat vooral. Want zoals je gaat precies, die takjes mij misdraagt en dat je ging, maar toppie voor ons. Ja? En die jongens die gevoetbald hebben, zo lees ik wel weer, met zo goed soef kodappen. Want we zijn toch een botronkampioen.
0: Echt?
4: Ja. Ik wist het. Ze hebben echt hun best gedaan. En toppie voor ze.
0: Mooi.
4: Ja.
0: En aan de luisteraars toe die dit nu horen, van Taksan, waarom ben ik er niet bij? Wat tip geef
4: je? Dan raad ik ze aan om volgend jaar, trouwens we gaan niet meer naar Italië, we gaan volgend jaar naar Londen.
0: Ja, oké, nu gaan we niet meer naar Italië, maar het is een relatie. We komen wel eens een keertje terug in Italië.
4: Ik raad ze aan om...

0: Om, nou, laat ze eerst maar die jongens komen steunen in Londen en dan zien we dan verder.
1: Mooi man, mooi man. Prachtig. Graag gedaan, meneer Glenn Poeder.
0: Graag gedaan.
2: Nina Erna, Agnes de Lesle, Mie Archie, Radio de Leon, Ala Freda, Jazona Bekoisi, en Archie toe.
1: Dan kom ik bij de voorzitter van Ria Senam. Dat is de heer...
3: Edwin Lieveld.
1: Mooi man. Meneer Lieveld, u mag trots zijn op een prachtige ploeg. Een prachtige supportersgroep. De sfeer, alles. Wat heeft u allemaal gedaan om dit zover te krijgen?
3: Ik ben zeer tevreden. De aanloop was een beetje lastig in het begin. Want je begint in september al met de voorbereidingen. Je gaat ver weg, dus dat is een beetje duurder. Dus je moet mensen motiveren om al vroeg mee te doen. Maar als je kijkt naar het uiteindelijke resultaat... we zijn er met meer dan 40 man. En iedereen is blij. En het resultaat, dat heeft me des te meer verrast. Want ik had gehoopt dat we ver zouden komen.
1: Maar niet zo ver.
3: Omdat we een smalle selectie hadden. Als je naar de laatste wedstrijd keek, waren er geen wissels. En dat we dan toch het zo goed gedaan hebben, dat is geweldig. En gisteren hebben... wij doen voor de 10e keer mee aan dit toernooi. Dus we kennen al die andere clubs. Je bent een beetje goed met elkaar. En ik heb alle vertegenwoordigers van de andere clubs gisteren horen zeggen... dat Real Serenang een enorme aanwinst is voor dit toernooi. Omdat wij met een grote schade supporters komen. We hebben meer supporters dan spelers. Terwijl sommige teams komen met 15, 16 man. En dus ja, wij brengen sfeer en ik zeg altijd, wij brengen ook kleur. En wij hebben 2 jaar geleden, hebben we bijvoorbeeld in Wales Cabina gespeeld. Daar was jij zelf ook bij. En al die witte mensen die keken met bewondering, sommigen deden mee. Dus het leeft bij ons. Ja, we gaan straks in augustus, september weer beginnen met de voorbereidingen.
1: Gaan de competitie?
3: Aan dit toernooi, omdat je moet ruim van tevoren weer beginnen. We weten nu dat het in Londen is, we weten alleen niet wanneer. Het is meestal rond Hemelvaartsdag, maar men zoekt altijd... kijk, wat voor hun het beste is, want dit is ook niet op Hemelvaart. Het is op een ander moment, omdat de club die het georganiseerd heeft, bestaat eigenlijk niet. Het is een gelegenheidsteam waarvan al die mannen in Europa wonen. De leider, die woont in Londen, volgens mij is hij daar hoogleraar. Iedereen woont verspreid over Europa. En daarom, ze wilden al 3 jaar geleden doen, maar ze moesten een accommodatie zien te vinden. En daarom heeft het zo lang geduurd. Aha. Maar ik zie nu ook al verbeterpunten voor volgend jaar. Dus we gaan het zodanig maken dat het helemaal soepel gaat verlopen. En een van de heren zei net dat we iets gaan doen voor de heren. We gaan tussen Kwaku en de start van de competitie gaan we iets organiseren bij Real. Dan gaan we de kampioenen natuurlijk huldigen. En dan gaan we met andere mensen samen terugkijken onder het genot van een drankje en een hapje.
1: Geweldig. Even nog, want jullie zijn kampioen geworden, maar de laatste wedstrijd hadden jullie geen wissels. Nee. Wat was de einduitslag voor de luisteraars?
3: 5-1. En we hadden geen wissels, maar we waren wel een geblesseerde speler. En toen mochten we van de scheidsrechter een speler van een ander team lenen. Alleen om op 11 te komen.
1: Oh.
3: Het is een geweldig resultaat. En het is een compliment aan de spelers. Maar ik wil zeggen ook aan de begeleiders. Reno, jouw broer. En Benny Blikslager, waarbij ik Reno zie als een soort teammanager en Benny als de coach, maar samen hebben ze het goed gedaan.
1: Die waren de leiders.
3: En we gaan ze een beetje. Ik zie in het vervolg een vaste rol voor hun weggelegd om dat voor elkaar te regelen.
1: Geweldig. En de supporters?
3: Ja, de supporters zijn geweldig. Dit zijn heren van Stoomvoeten. Stoomvoeten is een organisatie, is een sociëteit binnen Real Serenang. Komen oud-leden, ken deze mannen sinds ik bij Real Serenang ben. We al langer dan 4 jaar kennen we elkaar. En we komen elke woensdag bij elkaar. Dan vanaf 6 uur. Dan nemen we een drankje, een hapje. We hebben het over het leven en ons leven en de club. En we hebben een groep van op dit moment. Dit jaar hadden we 25 betalende Stoomvoetenleden. En de bijdrage die men doet is om iets te doen als iemand ziek is. Een fruitmand of de manier dat je... hoef je het bestuur niet lastig te vallen voor een bijdrage. En dan gaan we daar van één keer per jaar gezellig eten.
1: Want even voor de luisteraars, Rian Senang. Hoe lang bestaat Rian Senang al?
3: 1 juni 1960 is Rian Senang opgericht. De oudste vereniging en voor mij een van de weinige van origine Surinaamse vereniging die nog bestaat. En het gaat goed. Helaas hebben ze dit jaar is het eerste elftal van de club uitgeschakeld voor de nacompetitie. In de nacompetitie. Maar we spelen derde klas. En we hebben 16 jeugdelftallen.
1: Zo.
3: Dus de vereniging die groeit. Ja, groeit, ja. We hebben kleintjes, dus vanaf de jongste, vanaf de minis tot zeg maar min 16, onder 16. Dus dat gaat goed. We hebben een ambitieus bestuur. We hopen dat ze het nog lang willen blijven doen.
1: Geweldig. Succes.
3: Dank je wel.
1: En geniet van het kampioenschap.
3: Gaan we doen.
1: Van het mooie weer.
3: En we hopen dat je er volgend jaar ook weer bent.
1: Dat kunnen
3: we
1: weer best
3: kunnen doen. Dus luisteraars weer trakteren op een mooi
1: interview. Oké. Heren, geniet er nog van.
3: Ja, dank je.
1: Grand dank je. Grand dank je.
0: Ja, bedankt.
4: Wij zijn de formatie Nieuw Sensa uit Amsterdam. Dit is de Walrus van Amsterdam, Radio De Leon.
5: Wij zijn hier voor een voetbaltoernooi en voor vakantie en voor ontspanning. En over het voetbaltoernooi, het is geslaagd. We hebben gewonnen. Daarvoor zijn we hier gekomen. Ik heb een hele dure ticket betaald. Dus het is het waard.
1: Maar ik hoor heel veel mensen zeggen...
5: Ja.
1: We hadden niet gedacht dat we dit toernooi zouden winnen. Maar oei, nou maar.
5: Nee. Ik ben met de bedoeling gekomen hier om het toernooi te winnen.
1: Oké.
5: Okay. Ja. Al hadden we 8 man... Ik ben gekomen om te winnen.
1: Te winnen?
5: Om te winnen.
1: Mooi maar, mooi maar. Maar wij waren ook de grootste ploeg, hè? Qua groep.
5: Ja.
1: Dus niet qua voetballers, want we waren de groep met de minst aantal, met het minst aantal voetballers.
5: En heel veel toeschouwers ook.
1: Ja.
5: Ja, dat waren wij. Ja.
1: Vijf in de sfeer.
5: Sfeer is heel goed.
1: Mooi,
5: heel lekker. Alleen wacht ik op een biertje. Alleen wacht ik op een biertje wat ik krijg met dit gebeuren allemaal.
1: Nou, we gaan het nog vieren.
5: Ja.
1: Ja. We zitten nu gezellig aan het strand.
5: Ja.
1: En jullie hebben een appartement net bij het strand of aan het strand.
5: Ja.
1: Nou, dat is geweldig.
5: Geweldig. Ja.
1: Wauw.
5: Geweldig.
1: Oké.
5: Water is mijn ding. Ik zwem. Kijk, je kunt zwemmen aan de zijkant, maar ik zwem meestal naar het midden.
1: Serieus?
5: En weer terug.
1: Maar
5: dat is mijn doel.
1: In de haaien.
5: Ja, er zijn geen haaien hier.
1: Weet je het zeker?
5: Ja. Nee, ga googelen. Middellandse Zee heeft geen haaien.
1: Oké.
5: Okay. Ja.
1: Ik ga zeker googelen.
5: Ja.
1: Maar toch met Taki Grantangi dat je een inleiding hebt gedaan.
5: Okay.
1: Voor de luisteraars, meneer Brampie, toch?
5: Ja, Roland Alberg.
1: Roland Alberg, meer bekend als Brampie.
5: Ja, dank u wel.
1: Mooi man, Grantangi.
5: Ja.
1: Meester, heeft u ingeleid. En u bent?
6: Harold Hellings.
1: Harold.
6: Ja.
1: Een van de grote mannen hier met een respectvolle uitstraling. Want zo ervaar ik u.
6: Okay.
1: En het is altijd leuk om goed te luisteren naar zulke mannen. Maar dat even terzijde. Hoe vindt u het hier in Italië?
6: Geweldig. Eén woord geweldig. We hebben gezellige mensen om ons heen. De sfeer is goed. We hebben het toernooi gewonnen. Wat willen we nog meer?
1: Mooi.
6: Ja? En vooral de mensen. Oh, gezellig. Heel gezellig. We hebben het mooi tot een lekkere vakantie gemaakt.
1: Ook mooie discussies gehad.
6: Ook mooi, heel mooie discussies. Ook
1: ja.
6: Discussies. En wat ik het mooie ervan vond, we hebben het toernooi, we waren op het toernooi en de jongens liepen naar het veld toe en de mensen begonnen spontaan het Surinaams volklied te zingen. Dat was geweldig. Ik vond het zo geweldig, Surinaams volklied zingen in Italië.
1: Ja, hè?
6: En met de Surinaamse vlag.
1: Ja.
6: Heerlijk, prachtig was dat.
1: Geweldig, geweldig. Ja. En hoe lang doet u al mee met deze trip, Wim Bode?
6: Ik was er niet vanaf het begin. Ik denk het derde jaar. Vanaf het derde jaar heb ik meegedaan.
1: Uh-huh.
6: Ik ben niet ieder jaar meegegaan. Vorig jaar ben ik niet meegeweest. Het jaar daarvoor wel. Toen waren we naar België geweest. Dat was ook zo'n mooie trip.
1: Heb ik gehoord, ja. Was ik er niet bij?
6: Ja, dat was ook zo'n geweldige trip. En dit vind ik ook heel bijzonder.
1: Het is aan te bevelen dat mensen gaan aansluiten.
6: Ik raad mensen aan om zich aan te sluiten.
1: Geweldig.
6: Het is genieten.
1: Kort maar krachtig.
6: Ja.
1: Grand Tangi.
6: Oké.
1: Okay. Ja? Oké, okay. Heren Grand Tangi.
6: Alsjeblieft.
7: met Alasman Bigi Odi, Alfons Willingen. En mi hoop dat we dan Archie Radio de Leon. Luisteraars, stondje Radio Odyssey. Want de wang denkt, belangrijk zijn in zo'n afvanoudu. Dat dat komt abo eens ding. U kan takken overal. Nou, als man kan dat. Hé, we stop you of zo. U abo eens zijn in dat belangrijk in de communicatie.

0: Giving up is not an option. Happy birthday.
1: Tasty. We did it. Yeah. Adi.
2: If you want to dance one poco, Isabi, moet je doen naar you day. En daarom feliciteer ik u. En de mensen om de jarigen heen. Zorg ervoor, trobi of niet, jugu jugu of niet, ta verjari, am vier taka verjari. Nog een denkje van tak, nomine taka hij dus. Nee, niet doen, meneer Mekjuri. U wordt ook een dag jarig. En dat even op trobi, dan ga je het ook niet leuk vinden dat er geen aandacht aan jou wordt besteed. Even parkeren. Misschien is het ook een moment om het meteen goed te maken. Isabi, want zo lees je jugu jugu en de in familie. Maar dan kun je dit soort momenten gebruiken toch? Dus je doet alsof je neus bloedt en je belt. Amy, versteer je jongen aan ID. Dan gaat die ander denken van, wacht hier, maar hoe ben je op om te jugu jugu toch? Dat is juist het moment. Ik kan koiva jugu jugu weg. De Italiërs nog aan jugu jugu zijn benden. Dan wasting time, want if I defa nodo, dat was attacky. Maar if ander defa nodo, koop het wel punt jazen erachter. Meer versteer je. En zei je bord idee of zei je abi, dan me lomp zal later. Kan ook, Isabi, want zo lees je wakker naar een wraak, naar een wrok. Isabi, haat is niet nodig. Nergens voor nodig. Bel mekaar. Tik haar telefoon, Sinoa app. Hey, ik feliciteer je met je jaardag. En ik kan u vertellen,

Belipa. Dag papa, ik feliciteer je met je jaardag. Ik ben Apam Chitoko, maar je bent jarig vandaag. Weet je hoe goed het voelt? Weet je hoe goed het voelt als je zo een bericht krijgt of je krijgt zo een telefoontje? Wacht niet te lang. Bel je pa, bel je ma, bel je zoon, bel je dochter, bel je schoonzoon, bel je schoondochter en feliciteer hem of haar. Wacht niet tot morgen. Natuurlijk voor degenen die het allemaal nog hebben. Hè. Want ik blijf het zeggen, if je appa, ma of papa bepaalde leeftijd koesteren. Want heel veel hebben geen papa meer en geen mama meer. Dus als je eentje hebt en die is jarig vandaag. Hé, hey, mekangere, meknanging, want na één day. Isabi, anderen kunnen dat niet meer doen. Ze kunnen alleen maar zeggen, rest in peace of happy birthday in heaven, mama of papa. Isabi, want die is al een aantal jaren overleden. Maar als je die nog hebt, tik a telefoon of tik a tram of tik you wagi dat je lompsa, dat je gonna you man aan je pa met een bloemetje of een cadeau of een envelop, dat je guggo versteerding. Dat doet heel veel goeds.

0: Pikachu, Pikachu, à la baba la foutu, express la calabou, ne vous servons.
1: Alsjeblieft. Alsjeblieft, Payanti, dankjewel. Een prachtige jonge dame, een heel leuk klein meisje, ja man. Achterkleindochter van oma Jacqueline Vrede. Fijnlijk, dankjewel, dankjewel, alsjeblieft.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd, hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het 2e grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. Landelijke maatregelen om de gevolgen van corona te beteugelen kwamen in 2020 niet te laat, heeft Jaap van Dissel verklaard aan de parlementaire commissie Corona. Volgens de toenmalige RIVM-directeur en voorman van het Outbreak Management Team is het logisch dat maatregelen pas volgden nadat duidelijk werd dat ook mensen zonder klachten besmettelijk waren. Het enige alternatief was volgens Van Dissel een totale lockdown tot een vaccin beschikbaar kwam. De 49-jarige Ayada K. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat zij haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. Je kind laten recruteren als kindsoldaat is een oorlogsmisdrijf. K. reisde in oktober 2014 met haar 2 kinderen van toen 13 en 15 jaar oud naar Syrië. Daar verbleef het gezin jarenlang in door IS gecontroleerd gebied. Haar zoon kwam in 2017 om het leven bij een bombardement. Haar dochter moest 2 trouwen met een IS-strijder. En onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een oude villa uit de Romeinse tijd gevonden. De Domus stamt uit de 2e eeuw na Christus en ligt vlakbij het Colosseum. Het monument ligt volgens Italiaanse archeologen in een gebied waar grote Romeinse figuren als Augustus, Cicero en Pompeius woonden. Er gingen al jaren geruchten over ondergrondse ruimte onder de school. 6 jaar geleden werd tijdens een protest door leerlingen de villa ontdekt. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Osso, van mijn Inziva, Osso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, zij Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net, don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Adjossi Dawang. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Dawang ontneemt u alle verloop en spa-idee.

0: 586 of 828-3939. Kortom, die Adjossi van uw Lobiwang wordt perfect geregeld door Adjossi Dawang.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: Is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana naar Scheutje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van Schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890, Nel Maricitani 06271-12646 en Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje.net/surinam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinamsverbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Tiki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Amsterdam, Amsterdam.

0: dat hij lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Bericht van overlijden. De heer Leslie Marcel Elsau. Met deze troostrijke woorden maakt de familie Elsau bekend dat van hen is heen gegaan de heer Leslie Marcel Elsau. Leslie was een geliefde echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader, broer, oom en vriend. Hij zal herinnerd worden om zijn liefde, betrokkenheid, warmte, loyaliteit en de bijzondere manier waarop hij altijd voor anderen klaar stond. We zijn Leslie dankbaar voor alle mooie herinneringen die wij samen met hem hebben mogen maken. Zijn aanwezigheid, zijn glimlach en de momenten die wij met hem hebben gedeeld zullen voor altijd in onze harten blijven. Leslie Marcel Elsau is geboren in Paramaribo op 2 februari 1955... en overleden in Amsterdam op 28 mei 2026. Gelegenheid tot afscheid nemen en de begrafenis zijn op dinsdag 9 juni aanstaande. Afscheid nemen is van 10:30 tot 11:30... op de locatie Rozenburglaan 7, 1097 GA in Amsterdam. De afscheidsceremonie is van 12:00 tot 14:15 in de aula van de begraafplaats De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126, 1097 GA in Amsterdam. Na de plechtigheid is er gelegenheid om de familie te condoleren in koffiekamer Het Hofje van de begraafplaats. De plechtigheid is te volgen via livestream https://live-ceremonie.nl. De ID van de plechtigheid is 157009. Wachtwoord is FG8JBWR7EUVJ. Gelieve geen rouwbeklag. Speciale wensen, wees jezelf. Radio Mart condoleert de nabestaanden van de heer Leslie Marcel Elsau en wens hen heel veel sterkte toe.
3: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars, welkom bij het programma. En ik ben niet alleen, ik ben samen met mijn co-presentator en die gaat u even groeten.
1: Goedemiddag, Nanalando hier, ik groet in alle. En heb een mooie dag vandaag. Voel je zwakjes, ziekjes, misselijk, beterschap. En ook als je je geestelijk niet goed voelt, ook beterschap.
0: Dankjewel. We zijn tot de klok van 4 uur vandaag. En we hebben niemand anders dan Nana Evwa aan de telefoon. We hebben haar lang niet gesproken in de uitzending. En Nana, ik wil je alvast welkom heten in de uitzending bij Maat Radio W, bij het programma Black Our Story.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En ja, ik wens ieder ook een geweldig mooie dag. Eerst met jezelf, je geestelijke begeleiders en dan de rest van je omgeving.
0: Mooi zo. Voordat we gaan beginnen met het interview, Nana, gaat Nana Lando eerst een tekst voorlezen.
2: Ja.
1: Ja, zoals altijd lees ik dan een tekst uit mijn boek. Dit is vanuit mijn tweede boek, de Nana Lando quotes. En het hoofdstuk, het thema is evalueren en afsluiten. Het mooie van evalueren is dat je alles in jouw beleving weer kan herbeleven. Het nut hiervan is dat je jouw gevoelens en gedachten beter kan aangeven, omdat je nu op een rationele manier terugkijkt naar de situatie. Binnen Winti is dit onderdeel ontzettend belangrijk. Het geeft jou inzichten om in het vervolg dingen misschien anders te kunnen aanpakken of juist hetzelfde te doen, omdat het werkt. Eerste punt is, kijk naar welke mensen, vrienden of boemkompé er voor je waren tijdens jouw proces en wat zij hebben bijgedragen. Omschrijf je gevoelens die je had tijdens jouw rituelen. Wat wekte het bij jou op? Hoe betrokken is jouw eigen familie geweest en is er een sterke familieband? Snappen zij waarom je deze rituelen uitvoert en wat het oplevert? Kijk naar de communicatie en behandeling van de bono. Was je hier tevreden mee? Voelde jij je op je gemak? En wat kan beter volgens jou? Hoe reageerden jouw entiteiten tijdens dit proces? Wat waren de boodschappen? Hoe reageerden jouw naasten hierop? En waren hun entiteiten ook aanwezig? En wat gaven die als boodschappen? Hoe betrokken waren jouw partner en kinderen als je die hebt? Heb je ze meegenomen in het proces? Stonden zij ervoor open? Begrepen zij het? En wat was naast hun aanwezigheid hun spirituele bijdrage? Geld is niet onbelangrijk, dus hoeveel heb je uitgegeven? Wat was echt nodig en had alles een toegevoegde waarde? Hoe lang heeft alles geduurd? Zou je je tijd anders indelen of zou je een ander moment kiezen? Heb je alle rituelen kunnen uitvoeren zoals gepland? Heb je alles kunnen doen wat echt nodig was? Wat was jouw eigen rol? Was je passief of actief? Hoe verliep de communicatie vanuit jezelf naar je innerlijke zelf, maar uiteraard ook naar je mensen? En is er sprake geweest van nazorg? Is het proces afgesloten? Zo ja, hoe weet je dat? Is dit het gewenste resultaat? Zie je zichtbare veranderingen? Leef je ook anders? Bij elk proces zou je deze vragen dus kunnen stellen. En kan je dus evalueren en afsluiten.
0: Helder, dankjewel. Misschien hebben de luisteraars misschien later een vraag over. Nana, nogmaals welkom in de uitzending.
1: Misschien heeft Nana een vraag.
0: Misschien heeft hij een vraag over Nana.
1: Of een opmerking.
0: Of een opmerking.
2: Ik heb een opmerking, een aanvullende in die zin van evaluatie is een belangrijk proces. En onze voorouders hebben onze kinade ingesteld om te evalueren. Wat hebben we gedaan? Hoe hebben we het gedaan? Op je kinade, dus dat is je geboortedag, kijk je terug, hè?
0: Ja, ja.
2: Je kijkt terug wat je hebt gedaan, hoe je het hebt gedaan, naar het resultaat. En je maakt afspraken voor de komende tijd. Dus evalueren is een van de belangrijke dingen die in onze baskita ligt, die onze voorouders voor ons hebben achtergelaten om een goed en volledig harmonisch leven te kunnen leiden.
0: Ja.
2: Dat is wat ik wil zeggen.
0: Ja, dank u wel. Nana, ik gaf al eerder aan, we hebben u zeker een jaar lang niet geïnterviewd in deze uitzending bij Maat Radio. En ik weet wel dat u natuurlijk de afgelopen maanden heel veel heeft gereisd naar Ghana, maar ook naar Benin. En ik zei tegen Nana Lando, laten we kijken als we Nana vandaag in de studio kunnen krijgen. Omdat we natuurlijk heel erg benieuwd zijn. We zijn altijd benieuwd waar houdt u zich mee bezig. En we weten het wel, maar er is best wel veel. Op het gebied van op het gebied van spiritualiteit, op het gebied van erfgoed. En dat leek ons vandaag heel erg interessant voor het programma. Dus de vraag is, waar bent u de afgelopen maanden naartoe gereisd?
2: De afgelopen maanden ben ik gereisd naar Frankrijk.
0: Ja.
2: Om even bij Europa te beginnen.
0: Ja.
2: Frankrijk, Benin en Ghana.
0: En Ghana.
2: Ja.
0: En Frankrijk was meer voor rust, hè? Of was
2: Frankrijk was helemaal voor rust.
0: Ja.
2: Dat heb ik nodig als ik zo bezig ben in West-Afrika.
0: Ja, precies.
2: Wanneer ik terugkom, moet ik opladen. En dat doe ik liefst niet in Nederland.
0: Nee, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. En Benin, want u bent natuurlijk vaker naar Benin geweest. En bent u weer geweest voor, met een groep mensen voor het Filmfestival?
2: Ik ben dit jaar... Ja, ik ga zo vaak dat ik het niet eens meer weet. Ja, volgens mij was ik dit jaar ook... Ja, ik was ook in het voedselfestival, of niet? Ik weet het niet eens meer, hoor.
0: Ja.
2: Maar goed, Benin is een belangrijke ankerplaats voor mij... voor het beleven van die traditionele Afrikaanse spiritualiteit.
0: Ja.
2: Omdat in Benin het hele leven... alle facetten van het leven verbonden zijn met die traditionele voldoende spiritualiteit.
0: Ja.
2: En daarom is het belangrijk. En dat is een aantal onderdelen uit die voldoende spiritualiteit zijn we ook terug te vinden en denkwijzen in onze Winti. En ik vind het van belang dat wij als Winti-mensen in staat moeten zijn om die verbinding te maken en begrip te hebben en kennis te hebben over de basistraditie van een van onze vooroudergroepen. Want de Afghaan is ook onze vooroudergroep. Weet je?
0: Ja, zeker.
2: Dus het is belangrijk, vandaar dat ik me ook daarop concentreer. Maar het gaat ook om de waarde van de geschiedenis. Historisch, dat wij als Winti mensen in staat moeten zijn om die verbinding te maken en begrip te hebben en

0: naar het continent, die kunnen ons helpen in ons geestelijk herstel. Want wij moeten herstellen, we moeten genezen van een aantal dingen die wij hebben meegemaakt, die onze voorouders hebben meegemaakt en waar wij vandaag ook mee te maken krijgen.
1: Ja, ja.
0: En jullie zeiden dat jullie het woord erfgoed gebruikt. Het valt me op dat in onze gemeenschap erfgoed als belangrijk ding nauwelijks aandacht heeft. Weet je, we hebben het af en toe erover. Maar als je het met mensen hebt van, hoe ga jij om met erfgoed in je familie? Dan lijkt het alsof je een vreemde vraag stelt.
1: Yeah, yeah.
0: Want wij zijn niet grootgebracht met erfgoed. De koloniale misdadigers, die hebben zich niet gericht op ons om ons te trainen om erfgoed te waarderen. Mm-hmm. Maar in Europa hebben zij het wel ontwikkeld. Ze houden het in stand. En willen wij erfgoed ervaringen hebben, moeten we een duur museumkaartje kopen.
1: Ja, absoluut.
0: Terwijl wij in onze eigen familie, in onze eigen omgeving, is het belangrijk dat we aandacht hebben voor erfgoed. En daarom organiseer ik deze erfgoedreizen ook. Daarom geef ik trainingen. Hoe ontwikkel je erfgoed? Hoe ga je met erfgoed om? Wat is erfgoed? Etcetera, etcetera. Omdat ik me realiseer dat als wij geen erfgoed achterlaten, hebben we niks voor onze kinderen.
1: Ja.
0: Want erfgoed creëer je voor de toekomst.
1: Ja.
0: Dat de mensen van de toekomst iets hebben die ze zien, waarover ze kunnen praten en waarover ze trots kunnen zijn.
1: Ja, en dat is, je ziet ook dat Nederland, maar niet alleen, maar vooral Nederland, echt is gericht op erfgoed in alle facetten, in musea, in rijksfondsen, in events, in festivals, in exposities. En het is gewoon een belangrijk onderdeel van de Nederlandse samenleving. En je komt het gewoon overal tegen.
0: Ja.
1: Dat is zo. En als we denken aan, kijk, heel veel mensen, ik heb wel eens discussies van mensen gevolgd op social media, dat ze zeggen van ja, iedereen gaat naar Ghana, Ghana dit, Ghana dat. Maar en iedereen is natuurlijk heel erg bekend met Ghana, omdat er natuurlijk heel veel Ghanese mensen hier wonen. En wordt er altijd gezegd van ja, Surinamers komen uit Ghana.
2: Komen niet alleen uit Ghana?
1: Nee, dat hoor je vaak. Surinamers komen uit Ghana. Dat hoor je vaker bij mensen. Oh, we komen uit Ghana. Ik moest het vaak dan corrigeren van nee, een deel. Hoe zou u de mensen nu luisteren? Hè? Want mensen horen meer dingen over Ghana altijd. Hoe kunt u Benin voor onze luisteraars herschrijven als het gaat om spiritualiteit, als het gaat om erfgoed, als het gaat om historie?
0: Benin is in West-Afrika de enige staat die gesticht is op basis van de mensenhandel.
1: Ja, ja.
0: Ik ga het herhalen. Benin, het heette vroeger Dahomey, is de enige staat die de reputatie heeft in West-Afrika dat gebouwd is op mensenhandel. Dat betekent dat die mensenhandel en de gevolgen daarvan belangrijk zijn, zeker voor Afrikanen in de diaspora.
1: Ja.
0: Want er zijn duizenden, tienduizenden mensen vanaf Dahomey vervoerd. Ze kwamen uit verschillende landen. Die koningen, de meeste koningen die in Dahomey regeerden, hebben heel veel oorlogen gevoerd, hebben heel veel mensen gevangen genomen en voornamelijk verkocht aan Portugezen en iedereen die mensen wilde kopen, die Afrikanen wilde kopen om ze uit te buiten. Benin is een heel mooi groen land. En Benin is spiritueel georganiseerd op de Afrikaanse traditionele denkwijzen over hoe het leven is ontstaan en hoe de mens leeft. Met de alle belangrijke winti of voldoen, zoals zij dat noemen, in de natuur.
1: Ja.
0: Met de voorouders als belangrijke plek. De voldoenreligie is eigenlijk de staatsgodsdienst in Benin. Ze hebben ook hun eigen dagen. Weet je, het hele leven is op die tradities. Marktdagen, geboorteprocessen, huwelijken. Alle dingen zijn gebaseerd. Als de president van Benin ingezworen wordt, wordt hij niet op de grondwet ingezworen, maar hij wordt door de voorouders ingezworen.
1: Ja.
0: Bij de voorouders legt hij de eed af dat hij dat land gaat besturen. Dus die voorouderreligie, die voorouderspiritualiteit is heel erg belangrijk.

0: belangrijk. En het is een mooi land. Met heel veel strand, heel veel cultuur, heel veel kunst. En de mensen, oké, het is Franstalig.
1: Ja.
0: Het is heel erg Franstalig. Maar er zijn genoeg jonge mensen die Engelse tolken zijn. En de mensen zijn vriendelijk. En ze hebben natuurlijk ook op onder leiding van de UNESCO... hebben ze ook dat hele diaspora-ding en het slavernij, de route... hebben ze ook aangepakt. Want uit Brazilië en Haiti komen er heel veel Afrikaanse diaspora-mensen naar Benin. Er is zelf een heel grote Braziliaans dorp... met mensen die uit Brazilië teruggekeerd zijn en in Benin wonen.
1: Zo, oké. Want daar zijn we niet geweest, hè, in die buurt. Daar waren wij niet geweest.
0: Ja. Nee, jullie niet.
1: Oké.
0: Jullie zijn ook te kort gebleven, bang.
1: Ja, klopt. We waren te kort. Ja.
0: En het is een... Het is een vriendelijk land. De traditionalisten, de priesters en priesteressen... zijn heel open in wat ze doen. Zijn trots op hun religie. Alle kinderen in het dorp bij een voodoo convent. Alle kinderen hebben hun eigen rol. Als die kip geslacht wordt, weten ze precies dat ze die kip kunnen pakken. Ze weten precies welke kralensnoer ze moeten meenemen. Ze weten precies welke kleren ze moeten aandoen. Want het is een deel van hun dagelijkse opvoeding. Het is niet wanneer je hoofdpijn hebt, dan ga je een loekoe doen. Nee, voordat je hoofdpijn krijgt, ga je een loekoe doen. Want je wil weten wat er in de toekomst gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Bij elke activiteit worden de voorouders en de voordoen geraadpleegd. Want het hoofddoel is het vasthouden van harmonie in het dagelijks leven.
2: Ja, is dat dus de reden waarom ze echt al vanaf kinds af aan beginnen?
0: Ja, want als je dat... Kijk, wij hebben als Afro-diaspora mensen hebben we een probleem met continuïteit van onze spiritualiteit.
2: Ja.
0: Omdat wij het niet als omdat de meeste van ons het niet als basis spiritualiteit gebruiken in ons leven. In ons opvoeding, in ons denken, in ons handelen, in ons weten, in ons voelen. We nemen het nergens mee. De meeste van ons nemen het niet mee. Terwijl in die voldoen religie, in die voldoen spiritualiteit, vanaf de zwangerschap begint het al. Het begint bij volwassen worden, weet je, en alle fases. Alle fasen hebben hun rituelen, die worden uitgevoerd, omdat dat het uitgangspunt is. Wanneer je naar het mensbeeld kijkt, wanneer je naar het beeld van de natuur kijkt, is het allemaal gebaseerd op de voldoen spiritualiteit. Van eenheid met elkaar, verbinding met elkaar, harmonie en vooral groot respect voor de aarde. Groot respect voor moeder aarde. En dan voed je iedereen daarmee op.
1: Ja.
0: Want dat is de basisuitgangs, dat is de basisgedachte.
2: Ja.
0: Dus ook de baby, wanneer de rituelen gedaan worden. Als het nodig is, krijgt de baby op zijn tong ook een tipje bloed.
1: Ja, oké.
0: Of een beetje maispap. Een stukje cassavebrood. Die baby krijgt het ook. Wanneer die rituelen gedaan worden en moeder raakt in traan. Blijft de baby gewoon bij moeder gebonden op de rug. Niks, niks, zangapje.
1: Ja, wat ik mooi vond van Benin is toen we naar de verschillende plekken waren gegaan, is dat gewoon kinderen zijn gewoon onderdeel van de rituelen en de ceremonies. Het was zo mooi om te zien. Het was geen schade, niks was er. Het was gewoon heel normaal.
0: Ja, het is ook normaal.
1: Ja.
0: Want als je dat niet doet, heb je mogelijk een kans dat je geen continuïteit hebt. Want als die kinderen het niet weten, gaan ze niet meedoen.
2: Ja.
0: Want wat gebeurt er in onze community? Omdat wij het onze kinderen niet leren, zijn ze niet in staat om het te begrijpen. Die kinderen van die priestervrienden van mij in Benin, ze kennen die hele filosofie van wat ze doen.
2: Ja.
0: Ze kennen de volgorde in de processen bij de rituelen. Want vanaf ze geboren zijn, en dan zijn ze nu 10 jaar, en dan gaan ze op school, en dan zijn ze heel intelligent, heel knap. Maar ze weten wel de belangrijkste dingen van hun voldoen. Ze weten ook welke voldoening hun beschermt.
1: Ja.
0: Ze weten ook welke voorouders ze moeten aanroepen. Ze weten ook van, als ik iets met gezondheid nodig heb, moet ik mami Wata aanroepen. Dat weten ze. Want zo worden ze grootgebracht. Ze zien van als iemand ziek is, gaan hun priester en hun fellow conventgenoten, die gaan naar de zee om mami Wata een offer te bieden.
1: Ja,
0: of ze gaan naar Sakpata, of ze gaan naar Ogun. Ze gaan naar de verschillende posses om genezing, om de wind, om de voldoen van genezing te mobiliseren.
2: Ja.
0: Dus dat is een heel ander uitgangspunt. En daarom hebben wij een lege basket, wij hebben lege manden. Onze manden zijn niet gevuld met dingen die we moeten overdragen, want wij hebben discontinuïteit.
1: Ja.
0: Wij hebben onderbreking, omdat het ons lukt om steeds de andere dingen van de andere mensen tot van ons te maken. En we verzuimen om te zien dat die dingen voor ons niet werken.
2: Ja, ja.
0: Want als je je basket, als je je mand vult met je eigen dingen, dan heb je je eigen referentiekader. Dan heb je je rituelen, je voorwerpen, je gedachten, je filosofie. Die hebben bewezen dat ze voor jou werken.
2: Ja, maar wordt het dan niet moeilijker als je in een land als Nederland woont? Omdat je dan ook nog tegen een ander systeem moet, tegen een ander systeem moet gaan.
0: Ja, je functioneert in een ander systeem.
2: Ja.
0: Maar en je hebt, naar mijn mening, hebben wij, als wij onze winti-spiritualiteit of de voldoen-spiritualiteit, als we in ieder geval onze Afrikaanse spirituele normen hanteren, onze levensvragen op basis van die filosofie willen oplossen, dan kan je ook in Tibet wonen.
2: Ja.
0: Dan kan je overal op aarde wonen, because you are grounded in your own philosophy.
2: Ja.
0: Dan ben je geaard in je eigen filosofie. Je hoeft het niet met anderen hun filosofie te doen. Want je kan natuurlijk ook in IJsland gaan wonen. In IJsland heb je ook moeder natuur. In IJsland heb je ook de voorouders. Dan ben je in het systeem omdat je daar woont, omdat je daar geboren bent. Je hebt je education daar gedaan. But you have to make everything your own. Je moet alles zwart maken.
2: Ja.
1: Ja.
0: Je moet het Afrikaans maken. En in die Afrikaanse spirituele vormen hebben wij die mogelijkheden. Want die Afrikaanse spirituele vormen gaan over de schepping, gaan over de natuur, gaan over mens, gaan over mensen, mm-hmm. gaat over moeder aarde, gaat over iedereen die vandaag geboren is, morgen nog geboren moet worden en gisteren geboren is geweest.
1: Ja.
0: Dus je hebt in principe, heb je geen beperkingen van andere systemen. Want die systemen zijn gemaakt voor die andere mensen.
2: Ja.
0: Wat ons moet lukken, is het systeem inzetbaar voor ons te maken. En je moet vanuit jou denken. Kijk, ik heb altijd vanuit mijn zwart denken. Ik heb 33 jaar bij het Mondriaan gewerkt. Toen ik bij het Mondriaan gewerkt heb, heb ik gezegd, ik ben Marian Markelo, ik ben een traditionalist. En alles doe ik op die manier. Ook de benadering van mijn studenten is vanuit mijn traditioneel Afrikaans-Surinaams spiritueel mensbeeld.
1: Ja.
0: Mm. En dat heeft mijn leerlingen altijd geholpen. Want ik heb ze omdat ik dat deed, heb ik ze als volledige mensen gezien. Heb ik altijd naar hun potentie gekeken. Heb ik altijd gezien van, wat kunnen ze echt? Waar moet ik ze ondersteunen?
2: Ja.
0: En daar konden ze christen zijn, ze konden moslim zijn. Maar wanneer je met mij kwam praten, hadden we het over de Afrikaanse spiritualiteit.
2: Mm-hmm.
0: Ik zeg, want daar put ik mijn kracht uit.
1: Ja.
0: Dat heeft mij geholpen om hier op deze plek, als de baas van de studieloopbaanopleiding en docentencoach te zitten. Daardoor, omdat ik alle basisdingen had, de moraliteit, de ethiek, omgaan met mensen, omgaan met de natuur en de medemens zien en ervoor zorgen dat de medemens menselijk blijft.
2: Ja,
1: ja. Duidelijk. Nana, is er ook connectie met Benin en Suriname? In de zin van, we weten dat het een historische en spirituele connectie is, maar is er ook een connectie op mensheid? Bijvoorbeeld, we weten dat er is bijvoorbeeld ambassadeur van Suriname. Er is een Surinaamse ambassade in Ghana. Anna. Maar is er ook een bepaalde politieke of economische of connectie met tussen Suriname en Benin?
0: Officieel tussen de twee staten?
1: Ja.
0: Nog niet. Nog niet. En ik, we moeten eraan, wij moeten eraan werken. Want wij komen dus steeds vaker en zijn bekender en we gaan en wij doen bewust allerlei contacten.
1: Ja.
0: En Kenneth en ik onder andere. En maar de regering, diplomatiek is diplomatie, hè, en dat moet ook. Dat moet ook aangepakt worden. Ik bedoel, Kenneth en ik zijn ambassadeur van het Koninklijke Huis. We zijn opgenomen in het Koninklijke Huis van Dahomey.
1: Ja.
0: En Kenneth is ook opgenomen in het Koninklijke Huis van Alada.
1: Ja.
0: En wij zijn officiële ambassadeurs namens de koningen van de Fodun.
1: Ja.
0: Maar dat is op particulier, dat is op particulier niveau. Dus de overheid moet nog wat gaan doen. En we zien zelf dat de overheid zelf zich op Ghana concentreert.
1: Ja.
0: Weet je, en eigenlijk begrijp ik het, want de infrastructuur in Ghana over het slavernijverleden is iets helderder dan Benin, Senegal en Nigeria.
1: Ja. Ja.
0: Dus in die landen moet het zich nog ontwikkelen. En waarom hangen de meeste mensen in Ghana? Omdat het verhaal van die mensenhandel via Elmina, Nederland, en Cape Coast, Engeland, zo de wereld gegaan is.
1: Ja.
0: En in de dagelijkse praktijk zien we nog heel veel delen van de Akan-cultuur in Suriname.
1: Ja. Ja.
0: Maar het is niet goed om te zeggen dat we allemaal uit Ghana komen.
1: Nee,
0: want Ghana was een belangrijk verzamelpunt van landen waar mensen geroofd zijn om naar de Amerika's te gaan.
1: Ja.
0: Dus je zal mij nooit horen zeggen, iedereen komt uit Ghana. Nee, Ghana was een belangrijke verzamelplek.
1: Ja.
0: En je kan uit Sierra Leone komen, je kan uit Mali komen, je kan uit Senegal komen. Je kan uit Burkina Faso komen, uit Togo. Je kan uit heel West-Afrika en Midden-Afrika gekomen zijn.
2: Ja, ja, klopt.
1: Toen ik een aantal jaar geleden in Ivoorkust was, Côte d'Ivoire,
0: ja,
1: toen heb ik de historie zelf gaan onderzoeken. Gelukkig hadden wij, het was echt wel erg Franstalig, maar onze choreograaf was mee en die ging alles ons vertalen. En overal waar we kwamen, de plek waar we kwamen, gaven ze aan dat het in Ivoorkust waren er geen slaven voor. Er was wel een slaaf, waren wel slavenkampen. Daar zijn, zijn er twee geweest. Eentje is niet meer tak, je ziet alleen maar bos. En die andere hebben ze een gedenkplaats gemaakt. En zij gaven dus aan, er waren ook in een bos waar iedereen wandelt. En daar is een hele historie over de slavernij. En daar gaven ze echt aan dat in de mensen in Ivoorkust, die moesten echt dagen lopen, weken lopen naar Ghana. Om daar bij Cape Coast verhandeld te worden. Dus dat was wel heel interessant om te horen.
0: Ja, maar dat is niet geschiedenis. We komen uit onze mensen uit de Amerika's, de Afrikanen, geboren in diaspora, komen uit verschillende delen. Kijk, en ik ga het nog herhalen. Die infrastructuur in Ghana is door Jerry Rawlings, die president die intussen is overleden. Hij heeft het Afrika, het diaspora-ding en het slavernij-ding goed op de kaart gezet.
1: Ja.
0: Hij heeft de diaspora goed in beeld gebracht. Dus die structuur is makkelijker, want die structuur is er al. Benin moet het ontwikkelen. En wat is Benin nu begonnen? Benin is begonnen om het Fodun Festival op overheidsniveau te tillen.
1: Ja, precies.
0: Dus dan is het weer, dan is het ook alvast iets anders geworden. Er zijn pleinen gemaakt, de ingang van de Python Temple is veranderd, de Port of No Return is veranderd, maar ook een belangrijk heilige tweelingenbos is verdwenen, want er moest een grote weg gemaakt worden.
1: Zo.
0: Dus ja. Ja,
1: dat is zo.
0: Dus. En toen ik aan de koning vroeg waar die belangrijke boom is, heeft hij gezegd, toen ze hebben geprotesteerd, heeft de regering gezegd, die boom gaat teruggeplant worden. Toen dacht ik, maar jullie zijn geen Nederlanders. Nederlanders verplaatsen oude bomen.
1: Ja.
0: En ik heb die boom laatst toen ik er was niet teruggezien. Dus ja. Ja, weet je, het pleit bij de Portugees huis van die crimineel da Silva. Die ook zoveel mensen verkocht heeft. En zijn eigen museum heeft, weet je?
1: Ja.
0: Dus dat soort dingen zijn er. Dat soort dingen zijn nu pas in ontwikkeling.
1: Ja,
0: desondanks is het belangrijk dat we daar ook kennis van nemen.
1: Zeker. En in Ghana, een voordeel wat je wel in Ghana hebt, dat mensen Engels praten.
0: Ja,
1: dat het iets makkelijker is om te communiceren, ja. En met mensen in contact te blijven. En wat ik wel zelf merk persoonlijk, is dat er wel best wel connecties worden gemaakt met instanties, met organisaties, met mensen in Ghana. Ja. Wij doen het ook heel veel natuurlijk. Waardoor Ghana natuurlijk in het zicht van veel mensen blijft. Nana, ik was vorig jaar met een groep. Iteunt had een reis georganiseerd van een groep jonge mannen naar Ghana.
0: Ja.
1: De meeste waren met 15 jongens. En 13 daarvan gingen voor het eerst überhaupt naar Afrika, naar het continent Afrika.
0: Ja.
1: En ze waren helemaal verkocht toen ze in Ghana waren. De manier, ze vonden het zo geweldig, maar ook, ze zeiden ook van, iedereen deed gewoon echt aardig tegen ze. Weet je, het was. We hebben ze gebracht naar Cape Coast, naar Elmina Castle, naar Cape Coast Castle, maar ook naar Asimanso. En ook naar allerlei andere plekken. Maar wat er het meest heeft bijgebleven, was ze echt. Waar ze ook emotioneel van werden, sommigen, was Asimanso.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat vonden ze. We zijn best wel lang gebleven, langer dan normaal.
0: Ja.
1: En de gids kwamen, die heeft ons ook echt goed begeleid. En wat ze ook geweldig vonden trouwens, is de painting van kapitein Graham Ambrose.
0: Ja,
1: daar waren ze heel trots op toen ze dat zagen.
0: Ja. En het werkt bij de QR-code.
1: Het werkt heel goed. Ja.
0: Iedere keer als ik daar ben, zie ik mensen hem scannen en die mensen lezen het, hè?
1: Ja. Ja.
0: Iedereen die daar gaat staan en hij is de enige die het heeft, hè?
1: Ja, ja, precies. Dus dat vond ik, en dat vonden zij echt geweldig. En zo zie je dat onze kinderen, waren allemaal jonge mannen in de leeftijd van 18 tot en met ongeveer 27 jaar. Zowel Ghanese als Curaçaoënaren trouwens. Curaçaoënaren als Surinamers.
0: Ja.
1: En het was gewoon, deze reis vonden ze gewoon echt geweldig. En deze
2: het is heel goed dat we deze reizen doen.
1: Ja.
2: Maar wat ik nog belangrijker vind, is wat na die reis gebeurt.
0: Okay.
1: Ja.
2: Want hoe wordt deze informatie verwerkt? Wat gaan ze er verder mee doen? Hoe heeft dit hun identiteit versterkt? Kunnen ze dat ook gewoon aangeven? Of, is het proces gestopt of zijn ze nog bezig met het vormen van die identiteit?
1: Nee, we zijn nog bezig. Dus we komen één keer in de zoveel tijd bij elkaar. En dan hebben we allerlei onderwerpen die we bespreken met elkaar. Dus we doen het in de vorm van bijeenkomsten.
2: Ja.
1: Zodat het niet alleen maar bij de reis naar Ghana blijft. En aanstaande vrijdag, hebben ze dus een soort van
2: presentatie. Heel veel mensen gaan ook naar Ghana.
1: Ja.
2: Maar dan is het inderdaad het ervaren van wat toen daar is gebeurd. Maar mijn ding is meer, wat doe je met die informatie? Hoe verwerk je dit? En wat doe je er echt daadwerkelijk mee?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik denk dat
0: Nee, gaat u gaan. Ik luister ook natuurlijk naar Wada Kodjo.
1: Ja.
0: En dat kwam bij mij op. Want als we die jonge mannen die ervaring bieden, hoe begeleiden we ze verder naar volwassen mannen, naar mannelijkheid?
1: Ja.
0: Hebben we rituelen, hebben we inwijdingen, hebben we trainingsmomenten? Wat doen we met ze?
1: Ja.
0: En dat is belangrijk, hè? Want dat ontbreekt in een heleboel. Dat soort dingen hebben wij afgeleerd.
1: Ja,
0: wij hebben afgeleerd om onze zonen en dochters bewust te maken van de weg en op de weg naar volwassenheid.
1: Ja.
0: Want die weg naar volwassenheid heeft obstakels, het heeft uitdagingen, maar vanuit onze Afrikaanse spiritualiteit en die hele filosofie hebben we allerlei morele en ethische afspraken die we in de opvoeding kunnen gebruiken.
1: Ja.
0: Maar alleen doen we het niet.
1: Ja.
0: En dan gaat de jeugd naar Ghana en dan zijn ze emotioneel en dan zijn ze blij en dan zijn ze trots. Maar die energie die zich heeft vrijgemaakt, die gaan we niet nurture. We gaan het niet voeden om werkelijk te werken in de geest van die jonge mensen. Ja. En daar heb ik, dat vind ik eigenlijk een vraagstuk.
1: Ja, wat
0: dus
1: wij...
0: er zou eigenlijk een heel bewust programma moeten doen om de jongens van boyhood naar manhood te brengen en ja, de girl van de girlhood naar woman.
1: Ja, absoluut. Wat wij nu hebben gedaan, wat we mee bezig zijn, dat ze dus om zoveel tijd komen bij elkaar. Ze hebben trainingen. Binnenkomen ze ook een training Menping. Worden ze begeleid door Rai van Heinigen en even de naam van de psychiater vergeten. Dus we werken wel met ze door. Maar dat doen wij met deze jongens. Maar ik weet dat er meer mensen naar Ghana gaan. En dat is een hele goede vraag. Wat doen we daarna met de energie? Dat is wel een hele goede uitgangspunt om daar goed over na te denken.
0: Ja, want de reizen die ik doe, ik blijf me gewoon bezighouden met die mensen.
1: Ja. Ja. Dit is een goeie.
0: Ik nodig ze uit voor lezingen. Ik zet artikelen op de app. Elke groep heeft zijn eigen app. Ik zet artikelen. Ik nodig ze uit voor lezingen. Ik geef affirmaties. Ik ben met ze bezig. Ik bel sommigen, want je voelt aan in Wasanet Saja. Ik bel ze, ik heb contact met ze.
1: Ja, ja, dat is heel belangrijk.
0: Een aantal mensen komen thuis bij zichzelf.
1: Daarom.
0: Mensen vinden zichzelf terug.
1: Ja.
0: En dan moet jij op de achtergrond zijn als er vragen zijn, als er emoties komen, als er dingen loskomen.
1: Ja.
0: Iedere keer wanneer je naar het continent gaat, ben je, als je het nou wil of niet, met je voorouderlijke energie bezig.
1: Ja. Ja, en dat heb ik teruggezien bij ze. Het was gewoon... Ja, kijk, mensen, u kent het gevoel. U ziet het ook, landen ook. Van als je met mensen weggaat naar veranderde land in Afrika, in West-Afrika, in Centraal-Afrika, dan je ziet dat er iets met deze mensen gebeurt.
0: Ja.
1: Ja, dat zie je dus. En wij, wat u al zegt, want dan ook zeggen, wij moeten ervoor zorgen dat we... Dat we niet alleen bij de reis van Ghana blijven, de reis naar Ivoorkust, maar dat er meer wordt gedaan.
0: Ja,
1: maar anders is het alleen maar een reis.
0: Ja, na de reis begint het pas.
1: Ja. Ja.
0: Want na de reis gaan mensen mogelijk transformatie ervaren.
1: Ja.
0: Want daar veranderen ze al. Daar gebeurt er al iets met ze.
1: Ja. Ja, nee, precies. Even kijken, we hebben nog ongeveer 6 minuten. Mensen mogen even bellen. 020-471-4291. Kunnen ongeveer 2 luisteraars erin, als u dat wil. Ik zie dat mensen ook whatsappen. Nana, Kitty Kotti komt eraan. Nee, het is dezelfde maand van Kitty Kotti maand. Mm-hmm. Wat gaat u allemaal doen?
2: Wat niet.
1: Wat gaat u niet doen?
0: Nou... Ik heb een hele volle agenda.
1: Ja.
0: En onder andere bij de GGD.
2: Zo.
0: Bij de GGZ. Bij het ministerie van Defensie. Bij Kitty Kotti Haarlem. Bij Kitty Kotti Den Bosch. Kitty Kotti Den Haag.
1: Ja.
0: Cabranetti Rotterdam. Dus er is Theater Rotterdam is er ook. Leiden, ga ik het buurtproject koken met Slavlika. Dat is die aan de Curaçaose verzetste heldin.
2: Ja.
0: Daar is er een themaavond. Dus ik ga heel veel doen gedurende deze maand.
1: Ja, ik hoor het al. Maar dat is sowieso altijd, hè. En wat ik wel mooi vond van Kitty Kotti maand, dat het groeit. Het groeit steeds meer en meer.
0: Ja.
1: Wij worden natuurlijk ook overvraagd om tot Black Harmony. Dus zoveel mensen vragen ons, maar we kunnen niet overal tegelijkertijd zijn.
0: Klopt.
1: Dus dat is ook lastig voor ons. Dus, maar we doen ons best.
0: Maar dan moeten die mensen leren om vroeg te plannen.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Dat is waar. Maar ja, we hebben echt wel een paar dingen moeten aflezen.
0: Ja, maar het is niet ons probleem.
1: Ja, dat klopt. even kijken, Nana, als de mensen met u mee willen gaan, wat is de volgende reis? Heeft u al een volgende reis in zich van, oké, ik ga dan naar Ghana of naar Benin?
0: Ja, wil je het echt weten?
1: Ja, zeker.
0: 7 oktober tot 22 oktober gaan we naar Ghana. Daar zijn er nog 2 plaatsen. 8 januari vertrekken we naar Benin.
1: Ja.
0: 8 januari 2027. Dat wordt een 16-daagse voldoende tour.
1: Ja.
0: En februari en maart vertrek ik ook naar Ghana.
2: februari.
0: Februari en maart. Februari wordt door een jongere groep georganiseerd, waarvan ik de raceleider ben en het programma inhoudelijk ga doen.
1: Ja.
0: En in maart is het de eigen groep die ik weer organiseer.
1: Oké, en waar kunnen ze zich aanmelden? Wie kan ik op? Wie is er een telefoonnummer of is er een persoon?
0: Ja,
1: waar...
0: ze moeten mij gewoon bellen.
1: Ja.
0: En dan als je wil gaan, dan krijg je het nummer van het bedrijf dat mij faciliteert.
1: Oké, helder.
0: En, dus... een aanmeldformulier en de voorwaarden. Dus iedereen moet mij gewoon een app sturen.
1: Ja, de 7 tot 22 oktober Ghana, 8 januari Benin. En de jongerenreis van februari, is er al een datum voor? Wordt het
0: daar ben ik afhankelijk van de jongeren, maar ik weet wel dat het februari is. En wanneer ik de datum heb, laat ik het weten, zodat je het kan vertellen.
1: Okay.
0: Als het openbaar wordt hoor, als er andere mensen kunnen gaan. Want ik weet niet hoe ze dat gaan organiseren.
1: Oké, ik neem aan dat het krokusvakantie wordt, waarschijnlijk als het met jongeren gaat.
0: Geen idee.
1: Ja.
0: Maar ik zei wel, als ze op school moeten toch?
1: Ja. Dus.
0: Ja,
1: helder. Ja. Ik wil u bedanken voor dit interview.
0: Ja,
1: voor deze informatie. En we zien elkaar sowieso heel gauw.
2: Zeker.
0: Ja. Zaterdag is het toch de Heritage Festival opening?
1: Ja, is opening. Ja, ik ga u even alles sturen.
0: Ja. Oké,
1: dank u wel. Ja hoor.
0: Dag.
1: Ja, het is bijna tijd. We hebben nog 1 minuut, 2 minuten. We gaan naar de muziek. En na de muziek komen we terug met Ryan LaRose. We hebben 1 keer in de zoveel tijd een gesprek met Ryan LaRose uit Suriname. En wat we gaan bespreken hoort u zo meteen. Gaat u even rustig naar wat u moet doen. Even een korte pauze. Een orchard drinken, gimba drinken of een kopje thee. En dan zijn we zo weer bij u terug bij het tweede uur van 3 tot 4.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De drie rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Romeinse erfgoedcollectie. Daaronder waren drie armbanden en de beroemde helm van Cotovenesti. Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. Een Oekraïense zeedrone is per ongeluk in Roemenië terechtgekomen nadat het vaartuig door Russische elektronische oorlogsvoering van koers was geraakt. Dat heeft de Oekraïense marine bevestigd. Later ontplofte die drone in de havenstad Constanta aan de Zwarte Zee. De Roemeense autoriteiten ontruimden daarop delen van de stad en enkele stranden. Maar het gevaar is volgens de autoriteiten nu geweken, de maatregelen worden opgeheven. Eergisteren werd er in Roemenië nog een zeemijn gevonden. En de doodsoorzaak van bultrug Timmy is nog niet vastgesteld. Na autopsie op het Deense eiland Anholt is wel duidelijk geworden dat het een vrouwtje is. Deskundigen hebben monsters genomen om te onderzoeken of een virus of een visnet een rol speelde bij haar dood. Volgens de onderzoekers wordt dat lastig omdat het dier al ver ontbonden was. De resten van de walvis zijn inmiddels van het strand verwijderd. Ze komen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum van Denemarken in Kopenhagen. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.

na donateur Stonfutu Worokowang noso vertrouweling voor Mart. U deed een vakantie in Israël en u zie wawagi naar een sticker voor Mart na een skin. Actie als chauffeur naar een alle respecti voor rij je go bij je wani in een foto voor Israël. Dat is na een extra abrawatra service voor Mart. Speciaal tot die u, lek Krakawang voor Mart. Nende tu, speciaal tot die u, dat is

0: Langa jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid. Nou, wiering ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futan Eugenie toch? We jere, if you want sharing, wiring e bayeng, me if you want ye me gwa mooi ketiping, wa ye silinga, iya! Julier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, maar ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Weddenbosstraat, 27 tot 29. Anno voor 20 moen, anno voor 20 wiki, na voor 20 jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Amsterdam, Amsterdam.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise & BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise & BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: aanbieding is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkade Steiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuur bagan scheutje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T.
1: Telefoonnummer 06515-08985.
0: Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaamsverbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars, welkom terug bij Mat Radio, het tweede uur van het programma Black Hour Story. We hadden zo net Marianne Marklo, Nana Evwa, en we hebben gesproken over Benin en Ghana. In historisch oog, oogpunt, spiritueel oogpunt, maar ook in historie. De connectie met wij hier in Nederland. En alles daaromheen. Daar hebben we over gesproken. Maar ook over Kitty Kotte even, wat allemaal gaat gebeuren. En Nana Evwa gaat midden reis organiseren naar Ghana en Benin. Dus 7 tot 22 oktober naar Ghana. En 8 januari naar Benin, het Voldoen Festival. Wat ik heel mooi vond van Nana is dat ze ook echt ging uitleggen over Benin. Waarom voldoen heel belangrijk is. Voldoen is dus ook de staatsgodsdienst van Benin. En ook dat voldoen is echt goed spiritueel georganiseerd. Dus dat soort interessante...
1: En verweven in de maatschappij.
0: Juist, dus dat is heel belangrijk. We gaan zo meteen met Ryan praten. Maar Nana, had je nog iets over een toevoeging over Ghana en Benin?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké. Dan gaan we naar de tweede spreker. En u mag zo meteen bellen. Ik blok even de lijn, zodat we even goed met Ryan kunnen in gesprek kunnen gaan. Ryan LaRose, welkom in de uitzending.
2: Brandtang, hoe gaat het daar met jullie in de studio?
1: We mogen niet klagen, alles verloopt goed.
0: We hebben mooi weer in Nederland, dus we kunnen zonder jas lopen. We kunnen sommige dagen met korte broek lopen. Dus ik, als Nederland altijd zo was, dan zou het echt prettig zijn. Heel erg prettig. De kou kan ik echt missen als kiespijn. Om het zo aan te geven.
2: Ik kan me voorstellen.
0: Hoe gaat het met jou, Ryan?
2: Ik mag niet klagen. Het regent veel. Mm-hmm. Maar dat hebben we ook nodig. We mogen niet. Ik mag niet klagen.
0: Okay, ja. En hoe is het met de overstromingen? Want ik heb gisteren was donderdag nog. Nee, eergisteren heb ik met mijn nicht gesproken. En zij reed, ze was op vakantie. Ze is op vakantie in Suriname. En ze gaf aan dat de wegen zo slecht zijn qua water. Dat je moet oppassen dat je niet de aanrijding maakt of dat je die ergens inrijdt. Hoe gaat het nu in Suriname met het water?
2: Het is echt een groot probleem. Er zijn heel veel gaten in de verschillende belangrijke wegen. Mm-hmm. Ook de niet belangrijke wegen, zou je ook kunnen zeggen. Mm-hmm. En het water blijft in bepaalde gebieden toch wel langer staan. Dus dat is nog niet veranderd. Er moet echt nog een oplossing komen voor dat stukje. Want bij het geringste waarbij het nu regent, zijn de gebieden zo snel onder water. Mm-hmm. En het duurt toch wel soms een dagje of twee voordat het water is weggetrokken. Dus Anigo eten naar een apisori dat hoor. Tot zover nog niet.
0: Ja. Maar ik heb begrepen dat het eerst is dat het zodanig een overvloed aan water is. Want het gebeurt vaker in Suriname. Maar men zegt dat dit wel de ergste vorm is van al die jaren terug.
2: Nou, nee. Ik kan dat niet beamen. Mm-hmm. Ik ben die mening niet. Omdat we 2 jaar geleden en 4 jaar geleden, dan was het wel echt erg. Ik kan ervan meepraten dat je dan aan de hand van de regen, aan de hand van de jaren, dan merk je dus dat ik eigenlijk soms gewoon 3 dagen of 4 dagen thuis moest zitten, omdat ik gewoon niet uit huis kon. Dit is van het jaar is dat niet het geval geweest. Maar je merkt wel dat de afwatering in bepaalde gebieden slechter was. Het ministerie was toch wel begonnen met het ophalen van de grote de rioleringen, waardoor je merkt dat het water ergens wel in bepaalde gebieden sneller wegtrekt.
0: Ja.
2: En dat was niet goed genoeg gebeurd de afgelopen jaren. Dus het wordt nu wel systematisch aangepakt. Maar het is nog niet wat het wezen moet.
0: Maar wat is de oorzaak, even voordat we naar het onderwerp gaan, wat is de oorzaak dat het zo...
1: dat het water blijft.
0: Ja, wat is de oorzaak eigenlijk?
2: We gooien te veel, er wordt te veel troep gegooid en mensen, Surinamers hebben nog steeds niet de gewenning om hun zaken niet gewoon over straat te gooien. Het ministerie vindt vaak genoeg ook weer koelkasten, oude wasmachines in de grote intrense. Dus hoe je draait of keert, het ligt gewoon aan onszelf deels. Mm-hmm. Maar er moet ook een beter afwateringssysteem gebouwd worden. Dat is punt 2. Maar veelal ligt het gewoon aan wat wij zelf doen.
0: En hoe zit het in het binnenland? Want ik ben een paar keer in het binnenland geweest, waar we vaak moesten uitstappen omdat er te weinig water was bij de Soelas. Is dat probleem nu al opgelost? Tenminste, het was een probleem dat veroorzaakt wordt door de mens, waardoor klimaatverandering ook.
1: Maar als er nu veel regen valt, dan heb je dat toch niet.
0: Ja, maar is dat echt zo dan, dat je dat niet hebt? Dat je...
1: Heeft dat niet te maken met app en vloed?
0: Ja, mensen zeggen dat het te maken met klimaatverandering of zo. Van dat is het laatste wat ik had gehoord in het binnenland.
1: Nee, maar toen wij moesten uitstappen, ja? Dat heeft te maken met app en vloed. Als het water laag is, dan inderdaad zijn die rotsen zichtbaar.
0: Ja.
1: Maar als het water hoog staat, dan kan je gewoon varen.
0: Maar een van die bootsmannen gaf ook aan van in het verleden hadden ze eigenlijk niet zulke problemen in het binnenland als ze gingen varen op de rivieren.
1: Ja, misschien omdat de droge tijd dan wat langer duurde.
0: Hoe denk jij daarover, Ryan?
2: Dat zijn ook zaken die zijn aangekaart in gesprekken. Dat het toen niet zo erg was, maar nu merk je duidelijk wel dat er sprake is van klimaatverandering. De gebieden die zijn lopen ook langer onder water. De rivieren treden echt vaker uit de oevers, waardoor je merkt dat soms het langer duurt voor het water weer wegtrekt. Er was ook nog een issue in 2024 met het spuien van de Afobakadam. De gemeenschap was niet goed voorbereid. Er gebieden waren voor langere tijd ook onder water. Maar het heeft allemaal te maken met de neerslag dat steeds veel meer komt. In grotere mate is er veel meer water die neerkomt. En dat zorgt er eigenlijk ook voor dat er een overvloed is aan water, waardoor gebieden langer onder water lopen. We gaan straks richting de grote vakantie.
0: Ja.
2: Waarbij je ook zal merken dus dat de rivieren droog lopen tot een bepaald moment.
0: Ja.
2: Het duurt soms, de afgelopen jaren heeft het langer geduurd, tot meestal januari of februari. En daarna komt dan weer de regen. Maar je merkt dus dat de seizoenen zijn gaan verschuiven en dat dingen, gaat om de grote regentijd, dat het veel langer duurt dan normaal.
0: Helder.
2: Dus dat gebeurt er.
0: Ja. Ryan, waar het net over met Marianne Makelo naar Eva, even gaan kijken naar, want zij reist heel veel naar het West-Afrika vooral. En we gingen haar vragen over haar ervaringen en waarom ze naar landen als Benin en Ghana reist. En waar ze ook aangaf over hoe voldoende de staatsgodsdienst van in Benin en hoe dat verweven is in alle facetten van iemands leven. Ik weet dat er een aantal jaren geleden voor mij vorig jaar of twee jaar daarvoor waren zowel hoge plaatsen uit Benin, maar ook hoge plaatsen uit Ghana in Suriname. In hoeverre is men in Suriname bezig met die connectie met onze mensen in West-Afrika en Centraal-Afrika?
2: Ik kan niet zeggen of beamen dat wij ver zijn of dat we stappen hebben gemaakt.
0: Ja.
2: Onlangs is er wel nog een MOU getekend tussen een van de universiteiten van Ghana en Suriname, dat studenten van hieruit kunnen gaan studeren in Ghana.
1: Okay.
2: Dat is een van de stappen. Maar we nemen nog niet genoeg over, of we kijken nog niet genoegzaam af van wat er gebeurt vanuit Afrika als het gaat om ontwikkeling, als het gaat om de wetenschap. We kijken nog steeds naar het Westen en we nemen nog steeds veel over van het Westen. We zijn nog niet genoegzaam bezig daarmee. Dat kan ik zo beamen.
0: Ja, terwijl er wel een Surinaamse ambassade in Ghana is gevestigd, in Accra.
2: Ja.
0: Ja, en hoe zit het in het onderwijs dan? Wordt in het onderwijs wel geleerd en de connectie gemaakt, historisch qua erfgoed, ook met landen in Afrika?
2: Als docent dan moet je dat gewoon zelf doen. Er is nog geen curriculum ontwikkeld waarbij het goed genoeg is geïmplementeerd in het onderwijs. Dat is er echt nog niet. Er moet nog heel veel gaan veranderen, want dat zie ik niet heel snel gebeuren. Simpel om het feit dus dat je nu in een soort strak systeem moet werken om gewoon je leerstof af te ronden. en dat te toetsen. Maar er is nog geen verandering gekomen. Er is nog geen connectie gekomen met West-Afrika of met landen in Afrika. Dat is er echt nog. Ik doe het, omdat ik dus zelf doseer, dan maak ik wel die connecties. Maar er zijn niet heel veel mensen die dat doen. Dus dat is nog een dat is nog even koffie te kijken over hoe dat nog zou moeten werken in de toekomst. Maar ik doe het wel, maar anderen doen dat niet. Simpel omdat ze soms de informatie niet hebben, of dat ze geen affiniteit voelen daarmee. Maar als je er bewust over bent, dan doe je het wel. Maar heel velen niet hoor.
0: Ja. En zijn mensen zich bewust van dat ze... Want ja, als ik in Suriname ben, af en toe praat ik met een familie erover. Maar hoe is het met het bewustzijn als het gaat om de Afrikaanse identiteit? Weten mensen dat of snappen mensen dat mensen van de Afro-Surinamers... dat ze een Afrikaanse identiteit hebben? En koppelen ze dat ook echt aan West-Afrika en Centraal-Afrika? Wat weet je daarover?
2: Het is niet zoals ik het heb mogen ervaren in Nederland. Hier zijn we nog steeds met elkaar aan het vechten. Mm-hmm. En we letten niet genoeg op over wie wij zijn. We investeren geen tijd in om met elkaar goed samen te kunnen werken. En te praten over wat onze identiteit is. Het gebeurt wel, maar het gebeurt in kleine groepen, in kleine verbanden. Het gebeurt niet breedvoerig. We durven niet te praten over bepaalde zaken. En bepaalde mensen vinden en voelen zich geen Afrikaan. Mm-hmm. En daarvoor komen ze er ook gewoon voor open. Dus hier zijn we niet... We zijn nog niet genoeg bezig met identiteit. Ja. We praten wel heel vaak over reparatie, over herstel. Maar we praten niet over het Afrikaans zijn.
0: Ja.
2: Het komt nog niet goed... Of is nog niet goed op gang gekomen, vind ik.
0: Ja. Maar als mensen zeggen van, hey, ze voelen zich geen Afrikaan of ze zijn geen Afrikaan, dan denken ze ook anders over Winti. Want Winti is ontstaan in Suriname, maar de bouwstenen zijn West-Afrikaan, Centraal en ook Centraal-Afrika. Of hebben mensen niet deze verklaring daarvoor?
1: Nou ja, ik zag een fragment voorbij komen van een welbekende man in Suriname.
0: Ja.
1: Die dus ook al echt daadwerkelijk zei van als je Winti praktiseert.
0: Of hebben mensen niet deze verklaring daarvoor?
1: Nou ja, ik zag een fragment voorbij komen van een welbekende.

0: Weet je, bepaalde gesprekken kunnen wij nog niet voeren. Of we durven dit soort gesprekken niet te voeren als er bijvoorbeeld één wordt weggehaald. Of één wordt weggelaat dat het impact zal hebben. We willen niet geloven of wij willen er niet over nadenken. Nee, laat me het anders zeggen. Wij zijn vastgeroest in dat wat ik geleerd heb en dat zo moet zijn, zonder dat er goed genoeg over is nagedacht wat het woord betekent of welke betekenis het woord heeft, welke kracht het woord heeft. Mm-hmm. We staan er niet bij stil. En wanneer je in gesprek gaat met mensen, dan merk je dat we vaak genoeg struikelen tegenover. Maar ja, dit mag me bedoel zo om een lange baan. En ik noem me pure one word toe. Dat zijn nog delen van moest dit. Maar we vergeten dus dat wat wij energie geven, dat gaat groeien. Waarin wij tijd in investeren, zal groeien en zal impact hebben op ons, ja, of op onze generaties die zullen volgen. We vreden voor taxontorie. En wanneer je die discussies wil aangaan,
1: ja,
0: dan merk je dat je steeds weer met mensen praat die een muur gebouwd hebben om verder te willen denken over zaken. Mm. Om te gaan evalueren over zaken. En het moment zij iets niet kennen, of zij vinden dat ze het niet zo geleerd hebben, dan is het niet goed.
1: Ja.
0: En dan past het ook niet in de straat en dan hoeven ze niets meer van je te horen. Want dat wat zij weten, is dat wat zij weten. En daarbij blijft het bij. En daar kijk ik tegenaan.
1: Ja, hoe kijk jij dat tegenaan, Nana, als mensen zo'n opmerking maken in Suriname? Want ja, Winti is gewoon, het is de bouwstenen zijn,
2: nou ja, kijk,
1: het is Afrikaans.
2: Kijk, sommige gesprekken kan je voeren met mensen.
1: Mm-hmm.
2: Maar als men alleen maar gaat praten vanuit ego en niet vanuit feiten,
1: ja,
2: dus echt dingen ook goed kunnen onderbouwen, dan heeft zo'n gesprek geen zin. En ja, het heeft geen zin om een gesprek te voeren met iemand die geen onderzoek verder heeft gedaan dan alleen wat jouw mensen je hebben geleerd.
1: Ja.
2: Want ja, als mijn mensen hadden geleerd om anderen steeds te beroven, ga ik niet zeggen dat dat opeens goed is. Omdat ze het toch maar hebben aangeleerd en hebben overgedragen aan de generaties daarna, wil niet zeggen dat het goed is.
1: Ja, precies. Precies.
0: Uh-huh.
2: En daar moet je open voor staan om jezelf ook dingen af te leren. En dat is ook het belangrijk gegeven van het decoloniseren van je eigen brein, je eigen mind, je eigen ziel. Dus dat is wat wij ook gewoon doen met Black Harmony. Als we onze nummers maken, zijn we ook die nummers vanuit onze kennis aan het decoloniseren.
1: Ja.
2: En we hebben tot nu toe nergens opgemerkt dat je barco, Winti barco en tegen dat je het mag niet, het klopt niet. Juist zie je dat mensen gewoon nog steeds in trance raken of gewoon nog echt plezier hebben in wat wij doen.
1: Ja.
2: Dus het gaat niet per se om dat ene woord, maar meer de intentie en hoe je het zingt en wat je overbrengt.
1: Ja. Maar even vraag aan jullie allebei, Ryan en Nalando, heeft ook te maken met het feit van, kijk, wij die hier in Nederland wonen, wij als Afrikaanse Surinamers, we komen hier natuurlijk heel veel andere culturen tegen. En vooral mensen uit West-Afrika, Centraal-Afrika, maar ook mensen uit Zuid-Afrika. We zijn, omdat we niet in het continent Afrika zijn, hier in Europa, zijn we toch dichter bij Afrika dan mensen die in Suriname wonen. Dus we leven hier ook met andere culturen, zoals Marokkanen, Turken, met zoveel culturen, waardoor we leren van andere culturen. We passen ons aan waar nodig, waar het moet, en waar het niet moet, passen we ons niet aan. En wat ik al zei, we leren echt dat het meer is dan alleen maar Suriname, alleen maar Hindustanen, Javanen, Chinezen. Dus we leven in een andere continent, in een andere realiteit eigenlijk. Mm-hmm. Nou, zeg niet andere realiteit, maar een andere samenleving.
0: Ja.
2: Ja, dat zal zeker wel meedragen hoor. Absoluut.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik denk wel dat we in een tijd leven waarin informatie ophalen echt niet een ver van je bed show is. Het is ook meer hoe je erin staat en hoe,

0: jezelf openstelt om dingen daadwerkelijk te leren.
1: Ja.
0: Dat is echt jezelf openstellen.
1: Maar als je checkt naar de Surinaamse samenleving, in Suriname zelf, is dat... Ja, we gaan vaker naar Suriname en je ziet dat heel veel mensen niet bezig zijn met hun Afrikaanse identiteit en die koppeling niet echt willen, wel kunnen maken, maar niet willen maken.
0: Ja.
1: Dat is wat ik opmerk, Ryan. Ja. Sorry Ryan, ga maar door.
2: Je merkt, maar ook, er is een probleem en dat probleem is zwaar genoeg. Als je niet de wereld ingaat om te kijken wat er is en wat er zich afspeelt, dan kan je ook geen visie opbouwen of kan je ook geen inzichten krijgen en hoe het soms werkelijk werkt. Want blijven staan op één plek en maar schreeuwen en maar roepen, terwijl je het niet weet, zal niet maken dat je wijzer wordt. En heel veel mensen die mindset hebben van ja, dat samen gaan doen naar Holland of samen gaan doen naar een soort kondre. Ze hebben geen breder inzicht over wat er allemaal te vinden is aan informatie. Wat er allemaal gebeurt. Omdat ze vasthouden aan... Terwijl, als je op zoek gaat naar informatie, die is er ook. Je kan het ook gemakkelijker vinden nu. Dan leer je ook dat dingen anders werken. En dat wanneer je meer in contact komt met... mensen die kennis hebben, je gaat in gesprek met mensen, dan leer je veel meer, dan zijn je veel meer open voor dat wat spiritueel jou krachtiger kan maken. Maar je merkt ook, het moment dat iemand beperkt is in zijn of haar denken, dat die ook niet verder kan op het spiritueel gebied.
1: Ja.
2: Want dan
1: ja.
2: kan je ook een koppeling maken met hoe mensen anders denken en waarom mensen zichzelf anders hebben geprogrammeerd om anders te functioneren en dat ze dus niet alleen maar in dienst zijn van, maar dat ze ook werkelijk de kennis en kracht kunnen gebruiken ten voordele van zichzelf.
0: Ja.
2: Dan gaat het moeilijk. En dan krijg je mensen begeleiden, kan je ook niet snappen waarom mensen anders reageren en bepaalde rituelen anders uitvoeren.
1: Helder. Ik heb iemand die wil bellen vanuit Zwitserland, maar alleen heb ik maar één lijn op mijn WhatsApp, dus ik moet even kijken, onderzoeken hoe dat kunnen programmeren. Ik ga het even uitzoeken. Even geduld, Benjamin. Ik ga het even uitzoeken. Even kijken. Suriname. Suriname 2026. Als ik... naar de landen wil even verder gaan.
0: Ja, maar ik heb wel een vraag vanuit het gedachtegoed van het decoloniseren van ons brein. Of van jezelf. Kijk, in Nederland hebben we echt de maand juni uitgeroepen tot de Kitty Kotti maand. En er zijn er heel veel activiteiten waarbij men bezig is met de bewustwording van dus wij als Afrikanen in de diaspora. Hoe zit dat in Suriname dan?
2: We doen niet genoeg. Afgelopen week was er wel een Ubuntu-beurs. Twee dagen waarbij alle Surinaamse ondernemers bij elkaar zijn gekomen in het congreszaal. Er waren ook momenten van netwerken met ondernemers onderling. Dat was een van de initiatieven. Het kan nog veel meer gebeuren. En we moeten dingen niet mediocre aanpakken of organiseren. Wanneer we iets doen, moeten we het doen met de puurste intentie van we halen dit eruit en we gaan dat doen en we gaan het zo aanpakken. Ook nog een moment met jongeren en meneer Erwin Vient over ons slavernijverleden. Hoe gaan we verder praten over herstel, reparatie en heling? Dat was ook nog de week daarvoor, maar er gebeurt niet genoeg. De mensen die de voortouw hebben gepakt de afgelopen jaren, die gaan vaak genoeg, of die hebben projecten geschreven, die krijgen geld, maar je ziet niet waar het project wordt uitgevoerd. Je hoort er nauwelijks van. Dat is het afgelopen jaar ook weer gebeurd. Mannen vragen dat geld aan. Op een gegeven moment begrepen dat ze maar het minimale hebben gevraagd. om maar voor een momentopname iets te organiseren en daar blijft het bij.
0: Ja.
2: En het is niet duurzaam. Vaak genoeg heb ik ook mijn stem laten horen van ja, maar ik vraag niet altijd naar geld om bijvoorbeeld de MC te zijn of een lezing te doen.
0: Ja.
2: Maar benader ons. Betrek ons bij de processen waarbij wij ook een steun en bijdrage aan zouden kunnen leveren.
0: Ja.
2: En er blijft genoeg, want die mannen gaan ervan uit. Je wilt geld van ze nemen om iets te kunnen doen.
0: Ja.
2: En dan denk je, en hoor je ineens komen zaken weer naar buiten. Maar Steve, hier wist het al van, bepaalde mensen zijn niet puur op bezig met het beter maken van de gemeenschappen, van onze gemeenschappen. Ze zijn daar in eigen belang, ze doen dingen in eigen belang. Maar ze willen wel gebruik maken van jouw diensten en jouw krachten.
0: Ja, dus, want ik moet zeggen, hier in Nederland...
2: Ik zie niet te twijfelen.
0: Ja, want ik moet wel zeggen, hier in Nederland merk je wel dat het zich echt verspreidt over heel Nederland.
1: Ja.
0: Waarbij dus verschillende kitty-kotty-activiteiten, workshops, optredens hebt. Van zowel in Groningen, in Venlo, Brabant, noem maar op. Door heel Nederland begint het nu al wat groter te worden. Dus ik vind het eigenlijk een beetje frappant dat het dan in Suriname dan niet zo breed wordt getrokken dan alleen in Paramaribo. Dus dat je in bijna in elk district bewijzen van activiteiten hierover zou kunnen.
1: En de hele maand, hè, is ook heel erg belangrijk.
2: Ja, ik heb vaak genoeg toegezegd van weet je wat, als er hulp nodig is, ik ben er ook met andere collega's. Ik zeg van we zijn er voor. Voor kennisoverdracht, we zijn er om het ding samen te kunnen trekken.
0: Ja.
2: Maar het blijft gewoon bij, wij willen het doen en we willen niemand anders betrekken, want Amoni Mustanami bijvoorbeeld. Het gaat niet om het geld bij mij helemaal niet. Bij mij gaat het erom, als we iets kunnen doen voor de gemeenschap, laten we het samen doen, laten we de handen in elkaar staan en laten we iets productiefs doen voor de gemeenschap. Maar het blijft uit.
0: Ja.
2: Het blijft echt.
1: Ja, als we toch daarover over deze activiteiten, is er al iets bekend over de SUMS-gelden voor slavernijverlening? Want met zulke gelden kunnen we heel veel dingen in Suriname organiseren als het gaat om erfgoed, als het gaat om spiritualiteit. Is er al iets bekend over?
2: Ik heb het laatst gevraagd en jammer genoeg moest ik aanhoren dat wij er niet eens kunnen krijgen de verschillende groepen of de personen die praten namens de verschillende organisaties, dat zij het maar niet eens kunnen zijn met elkaar over wat er moet gebeuren, wie in die commissie moet gaan zitten om te gaan beoordelen wie in aanmerking komt voor die commissie. Er is want waarom moet die erbij, waarom moet die niet erbij? Tindangano is er dus geen duidelijkheid over wanneer die commissie opgezet moet worden, wie allemaal erin zou moeten zitten, want die mannen kunnen het maar niet eens krijgen, vinden met elkaar. Dus ik weet ook niet wanneer dat tot stand komt. Dat is mij verteld, ik heb het gevraagd. En daarom duurt het ook nog zo lang.
0: Ja.
2: We krijgen geen antwoord. Het blijft maar ergens zitten.
1: Was je daar op de hoogte naar Nalando? Ja, maar kijk, wat het is, Rai, hier in Nederland, op Curaçao is het al begonnen, in Nederland ook.
2: Ja.
1: Je kon voor verschillende categorieën geld aanvragen. Dus hier is alles al in volle gang. Het geld is wel te weinig hoor, want er is bij categorie 3 en 4 is er voor 100, volgens mij of voor 50 miljoen of voor 150 miljoen, maar ik denk 50 miljoen aan aanvraag ingediend. Maar er is maar 6 miljoen beschikbaar. Dus er zijn maar een paar organisaties die geld krijgen. Maar het is in ieder geval al begonnen. Terwijl in Suriname is er gewoon nog niks. Ik heb wel begrepen dat de Nederlandse ambassade, ze gaan het neerleggen bij de Nederlandse ambassade, maar het kan ook oud nieuws zijn, dat niet meer klopt. En dat is wel jammer, want kijk, als die gelden worden vrijgegeven, dan kunnen we wel weer werken aan onze bewustwording en aan onze erfgoed.
2: Ja, maar er gebeurt nog niets. Ik blijf het steeds weer vragen. Er gebeurt nog niets waarvan ik zou kunnen zeggen dat we stappen kunnen maken. Er worden mensen geplaatst, of er werden toen mensen geplaatst op een bepaalde positie. En die hadden helemaal geen affiniteit. Die voelden zich niet eens als ik het zo, gewoon zo kan zeggen, gewoon zwart, of ze voelen zich niet zwart bewust. Ze zijn niet zwart bewust, maar ze zaten dus in die commissies om te helpen bepalen wat er met de stad moest gebeuren. Maar ze hadden zoiets van, ik ga dat niet doen, ik ga dat niet regelen voor de groep. En tot zover is er nog niets van de grond gekomen. Het is op eigen initiatieven dat ik werk met bepaalde organisaties, dat ik bepaalde dingen doe. Maar er is verder, er wordt verder niets gedaan. En dat is jammer.
1: Ja. En als we het hebben over spiritualiteiten in Suriname en Winti, wat ik heel vaak, ik volg heel veel programma's. Ik volg echt van alles over Suriname. En ik merk dat het land als Suriname, ook Curaçao trouwens hoor, heb ik het ook gezien. Alles is zo politiek verbonden. Maar wat niet nieuw voor ons is, ik vind het altijd heel interessant om te zien hoe men daarmee echt zo mee bezig is. Maar ik mis altijd in Suriname kennis over, educatie over erfgoed en historie. Maar ook informatie en, bewegingen als het gaat om Winti, als het gaat om spiritualiteit. Men is daar, het lijkt niet als het, het echt op de achtergrond is.
2: Het is ook op de achtergrond. Laatst was er wel een lezing van Rosita Leeflang over de Banyabangi.
1: Ja.
2: Ze heeft er onderzoek naar gedaan. Ze heeft dus de presentatie georganiseerd in het Nationaal Archief. Het is een van de weinige momenten dat er een presentatie is over onze spiritualiteit, onze voorouders. Je ziet niet heel veel gebeuren. Ik blijf nog schrijven natuurlijk, ik schrijf de artikelen. Ik ben binnenkort staat ik weer met de uitzendingen van mijn podcast. Maar je merkt dat er niet genoeg gedaan wordt. Ik zoek wel de mensen op om in gesprekken te gaan, om te kijken waar we staan, wat kunnen we anders aanpakken. Maar er gebeurt niet genoeg om steeds weer Winti ter sprake te brengen en vragen te stellen en met elkaar in de discussie te gaan over wat verder te doen. Wat moeten we anders doen om Winti een plek te geven die het verdient? We praten niet genoeg daarover.
1: Ja, want als ik goed naar Suriname kijk, hoor, je kan me corrigeren, maar alsjeblieft als ik het niet goed zeg. Als het gaat om Winti, dan heb je verschillende Winti-groepen, zoals die bezig, zoals Kwaka Kriore, zoals Sangrafu, die echt bezig zijn met Winti spelen op Winti Prees, maar ook op andere momenten. Daarnaast heb je dus je hebt het instituut van meneer Zalman. Ik ben even zijn naam vergeten, die op Para zit.
0: Maknak.
1: Ja, van meneer Maknak. Je hebt Nax. Nax is er ook mee bezig. Is er geen samenspraak, is er geen vergadering met in ieder geval de organisatie en groep in Suriname die bezig met Winti? Want het lijkt echt op een versplintering wat er gebeurt in Suriname.
2: Het is ook werkelijk een versplintering. Groepen willen niet met elkaar samenwerken. Er is sprake van ego's. En dat maakt het ook nog moeilijker om met mensen samen te werken. Want iedereen vindt dat zij groter zijn dan een ander. Mensen durven niet met elkaar naar elkaar te luisteren. En met elkaar in gesprek te gaan om dingen anders aan te pakken. Het blijft nog steeds uit. En het ligt echt gewoon aan de ego's van de mensen. De mannen die het voortouw hebben gepakt om Winti op een bepaalde positie te plaatsen. Het gaat daar goed mis. En daarom kunnen wij er niet overheen, kunnen wij geen een punt bereiken waarbij we sterker gaan staan, waarbij we duidelijk maken dat dit is wat van ons is. En dat niet ons kan bevragen over waarom wij Winti praktiseren en waarom wij Winti niet zouden mogen praktiseren. Het gebeurt niet. Er is een Jahari Otrusu en dan willen enkele opvallen en doen de raarste dingen, waardoor we niet kunnen werken aan het verder verdiepen, het wetenschappelijk onderzoek doen, in gesprek gaan met elkaar over bepaalde zaken. Je wordt ook soms niet uitgenodigd naar bepaalde momenten. Ik word soms ook niet uitgenodigd van, hey, ik zou er wel bij willen zijn. Van welke is de organisatie? Wie staat erachter? Wat zou kunnen betekenen? Het blijft vaak ook uit. En En dat soort dingen demotiveren van genoeg. Heb ik zo, weet je wat? Ik doe toch al eenmaal mijn ding.
1: Ja.
2: De mensen waarmee ik in gesprekken kan komen, dat doe ik graag met ze. Ik werk graag met andere jonge Surinamers die wel het nut inzien van samenwerken en samen opkomen. Dat doe ik heel graag. Ik moet denken aan de Yassir Linger. Ik moet denken aan de oude Jezus die bezig zijn in Nederland. In Suriname zit ik vaak genoeg met Rita Chanawai. Met Audrey Wayakana. En met andere personen. Om te schrijven, om onderzoek te doen. Om gesprekken te voeren. Om informatie te delen. Want we doen dat niet genoeg.
1: Ja. Ja. En als ik kijk naar het onderwijs, hè, misschien is het een moeilijk onderwerp, maar als je in Suriname bent, we hebben wel eens met scholen gewerkt in Suriname, dan zie je dat mensen toch heel erg bezig zijn, wat natuurlijk, we snappen het wel, met het christendom. Men start met gebed met Jezus Christus, men start met christelijke liederen soms in de ochtend. In hoeverre is het mogelijk dat je zegt dat je op een school in Suriname zegt, hey, wij gaan met een lied over een winklied gaan wij zingen? Op school in Suriname?
2: We zijn nog niet zo ver. Want de mensen die de leiding hebben vragen over de scholen, die zijn christen. En ook al zou jij denken dus dat de persoon de winklied leider is, de persoon zou er 10 keer voor kiezen om niet te laten weten dat die Winti praktiseert. En die zou het nog steeds doen achter gesloten deuren, zoals we dat kennen.
1: Ja.
2: En die zou bang zijn om zelf te uiten dat die Winti praktiseert. En het moment dat bijvoorbeeld iemand zou zeggen, ik was nog op een school om voor te lezen in het Sranang.
1: Ja.
2: En hun distantse meneer adviseert wan Krioros Malik Unu. Maar wat is nou blauw? Wat is er nou blauw? Omdat die zei van ja, je neemt zoveel energie op van die kinderen van die school. Wat is king? Is hij schreven? En die vrouw was die like, nee, ik geloof in Jezus. Ik kan me dat niet zo zeggen. En ik stond erbij en was like, oké. Dus een helisaar moet ons nu komen uitleggen dat dit hoeveel ik ons king hebben of onervierboom. Dat was aan haar blauw, op dat kan ooseren. En die vrouw was direct. Amanda, ik kan leggen uit. Wat ik ben in die gado. Ik kan leggen uit dat ik was aan haar blauw. Mijn mama doet maar mijn nood doen. En mijn nood doen en mijn nood doen. Ik ben zo. Weet je al hoe ver we zijn?
1: Ja, ja.
2: Die Hunistan is zichzelf trots erop. T.O.O. Gowasi, Anna Shing, Egona Glenn, Ego Bayesani, en die zat met ze. Ik zei, ik vond het niet dat van mijn wasi. Maar ablaka mo tape EFSI, wat is maar een wasi dat Agon Glenn voor Gobaye, wat u zani voor Gowasa Sting, voor Sita Sting, wat het is, is gewoon niet goed. Dat is wat ik vaak genoeg opmerk. En wanneer ik mee zou gaan, dan ben ik niet met de auto, ik pak de bus. En dan luister ik naar waarover wij praten. En wij praten vaak genoeg niet over de positieve dingen, of we praten niet over zaken die ons kunnen versterken, maar we denken wel voor de Sandino Bungunu.
1: Ja.
2: En ook als ik zou stappen in Glen, dan kijk ik mensen van, maar hoe zo stap? Ik heb te maken, ik ga mijn ding doen, ik kijk naar mensen. Maar andere mensen leven nog steeds op het idee dat als je Glenn in zou stappen, of Mahabir zou instappen, moet het kibri-kibri gebeuren. Of wanneer het niet druk is op door de dag heen. En dat kan niet. Dus dat zijn de dingen die ik ervaar. En als je bezig bent met onderzoek doen, met observeren van mensen, dan merk je dat wij nog steeds achterlopen op wie wij zijn. En we zijn nog bang om onszelf te uiten. En te staan in die kracht waarin we zouden moeten staan. Dus dat is nog een probleem, hoor.
1: Ja, dat is wel heel jammer om te horen. Ik wil even luisteraars oproepen als ze willen bellen. 020-471-4291. 020-471-4291. U kunt nu bellen als u een aanvulling heeft, vraag wil stellen of met ons in dialoog wil gaan. Dus u kunt nu bellen. Ryan, om dit te horen, kijk ook naar de Lando. Want kijk, we weten dat dit nog steeds speelt. Hè, maar om het van iemand te horen die in Suriname woont, is wel zorgelijk eigenlijk. Of nog steeds leven in, ik noem het altijd mental slavery. Want het onderwerp wind die komt niet vaak naar voren, hoor. Als ik mensen vaak hoor, ik hoor mensen vaak alleen maar praten over politiek. Het gaat altijd over politiek. Ook Surinamers die hier in Nederland wonen hebben het veel al over politiek. Met allerlei beredeneringen waar zij denken van hoe het beter moet. Alleen ja, de regering luistert niet naar ons hier in Nederland. Dus je kan je mening hebben, maar we kunnen er niks mee bereiken als het gaat om... het bereikt de mensen in Suriname niet. En natuurlijk, en op Curaçao maak ik ook hetzelfde mee. Curaçao zijn ze nog verder van huis. Want daar moet je niet praten over Montemente of Broer, want dan kijken ze je helemaal gek aan. Maar je zou denken in een land als Suriname, we leven in 2026, er is zoveel informatie, zoveel kennis is er. En toch blijft men in een soort van mental slavery staat. En, dus dat is wel zorgelijk om te horen. Zijn er oplossingen voor? Ik kijk ook naar Nalando. Zijn er oplossingen voor we weten dat het lang gaat duren, maar zijn er oplossingen in zicht?
0: Ja, ik denk dat wij die er open mee zijn en wij die het gewoon praktiseren en beleiden zonder enige beperkingen. Dat je dat gewoon moet blijven laten zien. En dat je... You must lead by example. Je zou het moeten laten zien. Zodat men ook gewoon kan ervaren en beleven van dat het gewoon normaal is.
1: Ja.
0: En ik denk dat hoe meer voorbeelden er komen van dat het normaal is, des te meer mensen ook zoiets gaan hebben van oké, nou ja, laat me maar ook gewoon vrij en open hierover zijn. Het is echt, bij de mens is het echt meer dat er voorbeelden moeten zijn, zodat zij ook in die beleving meegenomen kunnen worden.
1: Ja.
0: Maar ik denk ook als zij die het gewoon openlijk praktiseren, het ook nog misschien minder in de open doen, dan blijft het zo.
1: Ja.
0: Het christendom en alle andere religies die zijn ook gewoon groot geworden door, ik noem het altijd een hele goede marketingplan, die marketingplan die ze hebben. Hun marketingstrategie werkt gewoon. Hier, als je elke zaterdag op Amsterdam Zuidoost in de Belmen, aan de Amsterdamse poort gaat, zie je standjes van de christenen, zie je standjes van de moslims, waarbij ze boeken, waarbij ze brochures uitdelen, waarbij ze mensen echt het woord geven van hun religie.
1: Ja.
0: Dus ze zijn er open mee bezig. Je ziet hoe mensen zich ook kleden. Je ziet hoe mensen zich ook uitdragen met rozenkrans aan hun nekken. Dus het is een lifestyle wat gewoon in de open is.
1: Ja. Ja, ik hoor wat je zegt. En hoe zit het met de mensen, onze broers en zussen in het binnenland? Want ik ben een paar keer in het binnenland geweest.
0: Nou, ik maak geen onderscheid tussen mensen in het binnenland en mensen op plantage. Want het is, we komen allemaal van dezelfde boot.
1: Ja.
0: Dus wij hebben, wat ze in het binnenland zouden ervaren, ervaren onze mensen ook die van de plantages komen. Dus het is echt ook dat we al die groepen, alle mensen die van diezelfde boot zijn gekomen, dat wij, we need to lead by example.
1: Ja.
2: Klopt.
1: Ja, inderdaad. Ryan, wat is jouw oplossing, denk je?
2: Daarom ben ik ook gewoon begonnen met mijn podcast, om mensen te spreken en hun verhaal te vertellen over hun spirituele journey. Hoe is het voor hun aan toegegaan om en daarover open en eerlijk over te kunnen praten. En dat te delen. Het is dat we moeten durven. We moeten nog meer naar voren komen, net zoals wat Nana zegt. Dat we echt nog naar voren moeten komen. En dat we nog meer aandacht aan moeten besteden. Want ook wanneer ik in gesprekken heb met mensen, dan met Darfandi, als je begint aan je in elkaar zoeken, en je hebt naar Dorothy, dan kijk je niet eerst naar jezelf. Waar sta je in het leven? En hoe kijk je naar het leven?
1: Ja.
2: Het zijn dingen die wij bespreekbaar moeten blijven maken. En we moeten nog beter met elkaar gaan samenwerken. Ik werk eraan. Er is een Haitiaanse voodoo-priester die woont in Amerika, die wil graag een community-congres organiseren. Hij zegt van, wij hebben dat daar buiten dan, maar waarom hebben die hier niet in Suriname?
1: Ah, interessant.
2: En hij vroeg mij direct van, waarom doen wij niet iets samen? Ik zei, prima, ik sta er klaar voor. Laten we bellen, laten we praten, laten we iets regelen. Want dat zelf doen wij niet, om Winti eigenlijk een podium te bieden waarbij mensen genoeg informatie kunnen halen, waarbij we kunnen gaan in gesprek aan een social apoku de van Oudu. Want alles dat we bijna organiseren, dat apoku moest doen.
1: Ja.
2: Wanneer we iets moeten doen om kennis over te dragen, moeten we de ruimte daarvoor ook creëren. Unaf komt voor apoku, maar laten we komen om ons geest te verrijken met informatie.
0: Yes.
2: Om met elkaar in gesprek te gaan. Krien taki, krien libi. Laten we de kaarten openspelen. Dat doen we niet genoeg. En op het moment wel elkaar tegenkomen ergens. Dat we gaan zitten, dat we gaan praten. Maar hey, ik ben dit aan het onderzoeken. Kan jij een bijdrage leveren? Ik wil altijd een bijdrage leveren. Ik sta er altijd voor open. Maar willen we wel met elkaar werken, is een van de vragen die niet genoeg beantwoord kan worden.
0: Ja,
1: ja. Tijd zit erop, Ryan. Het is heel snel gegaan. Ja. Dus ja, dus de uur is alweer voorbij. Ik wil je bedanken. Ik hou ons echt op de hoogte als het gaat om de Winti-congres. Als we het op tijd weten, kunnen Nanne Lanne ik ook even naar Suriname komen. Het kost wel geld natuurlijk, maar we kunnen ons moeite doen om te komen. Maar dat is wel interessant. Dus ik wil je bedanken.
2: Ja, ik zie jullie ook bedankt. Ik laat jullie sowieso weten. Ik ga deze week nog in gesprek. En als ik zaken kan vastleggen en als we het kunnen afronden of kunnen plannen, dan laat ik jullie ook gewoon vroegtijdig weten, zodat we een samenwerking kunnen starten op verschillende gebieden, waarbij jullie ook je expertise kunnen delen.
1: Absoluut.
0: Zeker.
1: Dankjewel.
0: Thank you.
1: Ja, oké. Okay. Dank je.
0: Ah, boom. Rattani.
1: Ja, Nanne Lando, even, is bijna tijd, maar wat ik nog wil zeggen, het is 20 jaar Black Harmony, dus het lijkt me goed om een van de vrijdagen, ik weet niet wanneer je kan, daar een hele programma uit te besteden. En misschien kunnen we de jongens allemaal ook uitnodigen in de uitzending. Dus laten we dat even inplannen. En daar Black Harmony praten, 20 jaar erfgoed, 20 jaar historie, 20 jaar muziek. Dus dat wordt dan wellicht binnenkort een van de items. We gaan eruit, luisteraars. We hebben 2 uur programma voor u gemaakt. Ik hoop dat u daar wat van heeft kunnen opsteken.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verzet zich tegen een voorstel van de Europese Commissie om begrotingsregels tot 2028 te versoepelen voor groene energie-investeringen. Minister Heijnen noemt dat onverstandig en vreest dat landen zo verder in de schulden raken. Het voorstel kwam na druk van de Italiaanse premier Meloni. Volgens Brussel is er extra financiële ruimte nodig om sneller af te stappen van fossiele brandstoffen. Nederland zoekt nu samen met andere kritische EU-landen naar steun om het plan tegen te houden. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De drie rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Romeinse erfgoedcollectie. Daaronder waren drie armbanden en de beroemde helm van Cotofenesti. Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na drie maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende vier jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van zes maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aalbersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crises. Maar voor een crisis die het hele land raakt, ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Nou, dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn inzifa, Oso, Schrijf de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Adjossi Davan. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi. Adjossi Davan ontneemt u alle verloop en spa-idee van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten. De bekende themakisten, zij het een Iggy Kissie, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani-kist, tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. eenmaal 24 uur ophaalservice. Een dragersgroep. Livestreaming, compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, tevens showroom, staat aan de Kasaba-Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die adjossi van uw Lubiwang wordt perfect geregeld door adjossi Dawang.
4: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkade, Steiger 14, achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana, scheutje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinaams Verbond onder vermelding van Schuitje Varen Botoch. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat neteri. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T.
1: Telefoonnummer 06515-08985.
0: Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaans-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.

0: Lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boei voetant eusje niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering e buying, me if you want ni, ye me gua mooi ketiping, wa ye silinga, iya. Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat 27 tot 29. Aan een fortenti moong, aan een fortenti wiki, na fortenti jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: Amsterdam, Amsterdam.

0: Laat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: We hebben 8 minuten over de klok van 4 en we zijn terug met Tori en Chatori, verzorgd door Lucia Vanenburg. Harry is standby en mevrouw D is ook standby. En Dara Bosina is ook standby. We zijn live nu, hè, Lucia? Dus zeg eens wat, Lucia.
1: Even, wat ik heb het niet op, even. Ik was met gesprek met iemand. Luisteraars, we gaan naar 2e uur. En 3e uur voor Tori en Tatori, want ook is het wel euro. En normaal ben ik een bekende programma, een reclame, dat over de 3 uur. Dus ik wil vragen, als er mensen thuis zijn die niet kunnen komen, hoe kan doneren? Harry Okara nummer dadelijk, maar vrouw D had iets te zeggen.
2: Ja.
1: Vrouw D.
2: De vrouw D, ik wil even naar dame.
1: Oké.
2: Laat dat vrouw D, want dan over 4 dagen.
1: Ja, is goed. Kom, schat.
0: En misschien is het ook even leuk om te weten dat u via WhatsApp ook berichten kan sturen en eventueel bellen. Ja. Dan bent u ook live in de uitzending.
1: Ja. En Harry gaat
0: en er was... komt iemand aan tafel zitten, die gaat ook wat vertellen. Mevrouw, hoe heet u? Hoe heet u weer?
3: Elina.
0: Dag mevrouw Elina, hoe gaat het met u? Hoe lang bent u al lid van Radio Maart? Hoe lang bent u al lid van Radio Maart?
3: Ik ben geen
0: lid van Radio Maart. Ik zie al... Maar je mag even hier plaats nemen, want ik wil u wat vragen stellen. Mag je even hier zitten, toch? Nou, nee, lieve mevrouw, die wil het niet. Maar het zou leuk zijn als ze even vertelt hoe ze Radio Maart ervaart. Want wij, maar Sina ken ik al jaren. Sina wil nooit voor de microfoon zitten. Vrouw deze echtgenoot van Harry, toch?
1: Vrouw D.
3: Nee.
0: En Sina, wil jij dan wat zeggen?
1: Die mensen in Suriname van Sina. Mevrouw Japa, je de broer en de zuster. Groet ik. Ik hou van jullie, hoor, schatjes.
2: Ja, mevrouw Sina, laat jullie allemaal groeten. Allemaal als aan Sabe, hij takt ook niet alleen.
1: Alleen Bradang is er.
3: Hij heeft de nummer
2: bij. Hij vrede heeft
0: kon naar telefoon. Ik zal jullie eerlijk zeggen, zolang als ik bij Maat kom, ken ik mevrouw Sina. Dus dan lukt hij de toer.
2: Dan zijn we mevrouw Sina voor de telefoon. Maar na het hebben we gedoord, we gaan de rekenen nummer.
1: Ja.
2: A rekenen vakkenbouw, Bradang.
0: Stilte alsjeblieft.
2: Bradang is a rekenen vakkenbouw. Uno mekwe begi begi uno tumsi. Asana walis inwa yari epot 50 euro. Uno sano abama so breed. David went 10 of 12 yari epot 600 euro. Amoni na len ye len mart amoni. Amoni an of mart, an of me, an of Lucia, an of no one's man. Amoni na fubai wa kobou. En a kobou, you can come ek presidi nini. Jup chinka komek presidin ini, you grab chinka komek presidin ina mawan. Te uno no demoro, uno sabi sa omit denja, uno we shik ba de problem sa wakamiti. Wat una no, a presid go tak ukagos don takangos de verhader. Dus me begu uno bradagasa, upot wano grit wano tapu borsu, u denki den grab chinfunu na galem chinfunu. Uno gwe, uno deregwe so mada ulip dem china, uno lip next girem chabaka. Is abi me kuli bis wan kobo gire na baka pere kan gos don chele mek de huiswerk if don gos don gitori na de de gos don gitori do wan dance dape da de dance dape mala a wan presi fu go gos don da de masanda oso kan de tevreden rust dat de sapere de wan te rekorda pe de normal du de sansa de da strati wan jo abigi wan da peso takanga de leer de tak fare mus challenge refi. Want de jonge vrouwen van later, de andere jonge vrouwen van later, de accident zag zij wat tron. Je wat tron mooie mevrouw of je wat tron, je weet de wat kan straten doen al over de. En ik denk dat wat loopt ook kiezen dat de wat aan bully be.
1: Zeker.
2: Dus koop pina pina, unaba maas op radi, maar koop pina pina poti en money. Zorg dat de pchinkan per wan presi fugos dom. A nummer me kara nummer du uno me begu uno skrifa man u sena mon avis feit to kol u potama if you try it at iman potwa mani poti and skrifi sa you poti Want te asano kong dat iwan yu money bakata gebouw die iwan yu money dat tellen we alles wat je betaald hebt, tellen we bij elkaar en dat bedrag kan je dan terugkrijgen. Ik weet niet hoe als er rente bij is of wat dan ook. Rente no de bij je kies je money wang. Isabi. Maar met begunu kost ko denki boom. Ko denki boom, ko denki dem ching. Want uno inserna, uden wa heer frame kondre. Dus ko denk je dat je nog liep dat je zomaar aan baka met de waka doe alle weer de.
1: Een nummer.
2: Met karan nummer die al de nono inserna, u de nwa heer frame kondre. Dus ko denk je dat je nog liep dat je zomaar aan baka met de waka doe alle weer de.
1: Een nummer.
2: Met karan nummer die al nummer na NL 04.

0: put the, if you want it, if you don't make the weight master that you start money, they put the Tory Echatory development after gebouw. Those are that money that nafa gebouw. But you sabi that now you start a money that it is that you must work administration for you bay. Ome money you start gonna mark. What alasar woman she was she sorry my money ko akmoto fu meaning the most that in a hari put a money this from uno de. You kissi money baka, and if you no kissa money, you ching of you gram ching. I want a money that we gain a money. Ma komek ubau akubau. Anemon nat ete walis me karen junu. NL 04 Rabo. Anemon na 0370184866. De naam van Stichting MCC Mart. Me begunu, uno mekis ma, uno mek uru e begi begi was sma san su mar wat asan naf unu ano gitras ma nagi unu srefi unu senama unu srefi ru sref senama nagi unu wo mekama. De stiga wat teti wa wet ma tei dat ina wak saja so. No nak no naf no go feti no go du no wa ogri of go du sani. Drai pasi gua mart marta wa teti go luku sa de ma organise dape go dans dape. If you come for dancing, you're dancing. If you come for make trouble, the potia strategy. And me, when I call them not them more, but the more potia strategy. And I come back with the get uno, just uno come for the next, uno come broken next, go or a man.
1: Natchez.
0: Or a give them chin. Just stay you go, you did the go. You grab chin, say come back, must man go in attenti, ete attenti, must de ete. Me beguno, udenki boom. Urefu alu tapu borsu tapi ati en du sai man.
2: En alle mensen san dena oso ete sama redding. Ze liep in de buurt kan ko ete wat u de ja tv fiuru ete. Des e fasme de en na oso des ma san dena oso hari kara nummer u mar doner ook. Mis na €50 efu pot derbij. Tori et tori a gebouw. Des wat net bij jere voor administratie dat we los ma start. Tapa rekening. Dus des man ook komen wat los stort. Dus mij hoop dat morgens was dat stort.
3: We bedanken alle dus maar die stort doen.
2: Ja.
3: Want hij loopt storm daarbij. Uno de DC administratie de natrasie.
2: Ja.
3: We net weer wat kap samen. Zie een vrouw het enorme net hem het aks maar het noen era tap WhatsApp.
2: Ja.
0: En wat zijn we wat ik wil brada nasa. Zo namen. Minus as my finances na ma go unde elak na makandra. If you have one problem, you must mataka mananga mi. So under fi igua os iere dat atori de dag deg deg ba os. Wat yanga hari be takama utakama bemre iga os ishama os. Go forgive the society. Go unde ko una usrefi. Tewas matagi wasani orasani juna as mauang. That you must go leri. En ik heb broodjes zoals Matthijs, wat hij vertelde, dat hij met hem doet. En dat hij een blackout schreef ook toe. Als wij met vordering in Libië naar Nederland, gunning met een vordering. Als hij verdient wat money, gunning met een verdienen money. Als hij dat hij met een inzet kan, toevallig wel eens in een money bloot, kan een inzet kan je wel 50 kolen op dat de koron de kolen is, want hij met money. Maar de verplicht voor die. Maar if I go shooting nanga in, as I see that ye mene nanga ye jack crack di fam me kwam pchi money. Dat ta fe no money SF, et SF, SF, di wam pchi muscle. Des ko go nanga stand, fo go go fast stand per dati. Ko no script brief, ko no black a trawa, ko no go for tia trawa, sani o for trawa, konkuru, konkuru, ko libi den san dat u bigik ba. Dem pchi say ka bako umule dem pchi mbo sani. Unom le dem chira dem go konkru trawa go fetanga de trawa unom dodo unom dwa mang koli bi shwiti na go trefi ete wale isme tay gunu un de in wan frame kondre de ma nga de pa u tak na dem ching en dem pa sa e waka sumar mine tak ye waka sumar mai ne ye pa fro me begi dry luka baka. Draai luku sai lib na baka en yep afro.
2: Maar de late tap die trouwens aan in de maatschappij. En je wou komen biggie, ja.

0: Na mi boy.
1: Ia.
0: Na mi boy. Da bon tu futbalist ne gen fata.
2: Ia resta me begunu. O drai lu kuna baka. Uno liba sa ja fro
3: uan. Dominator baka na presi.
2: Zabi to.
3: Domine idoro sou mane na presi baka.
1: Domine pibe de be dade damas.
3: Robete com a. Abe com freire.
2: Ne wan solis solis te lu kuna sa te de damas se tak dat lu kuna. Mi wan go tam mi wan mi no wan no wan mi sei. Da me fena ma era. Ma te go den katori bunda si dat desma ableti. Desma ableti om dati Uno ne libi buna ales ma luko no mi den mi tana nga wasa na fro mi sa on do en krak wale si luko fa ai go atwe te mi da de were de ma mi sa
4: mo fo bi ji so
1: yesu ku tro bi baka
2: yere no mi mi ba adam ma fro de ota kan uno wan e go se nu go furu
4: ai taka tak ma no ka te ku wasa na fro ale Até qual?
1: É chuva, era na mais chuva.
2: Dime quando é nele lá. Moleque,
4: dime na mais era not. Dime na mais era net.
2: Mas
4: placa frau vende.
2: Passando já o meni de.
4: Dungro frau vende. Dungro frau vende. Sabe
2: que a dança já. Eu não mexi isso na frau, sou mal de dança. Desbabe com o costumeiro, ou desbabe do uma traçada. Tem igual uma dança, que a gente tem de ofor, ser nas mãos. Só só vai ter uma MD. Da nossa, só vai uma MD.
5: Check with me when I'm picking for Monsen and I'm
2: picking for Monsen. Picking for Monsen, you're going to attack you. Latin dance and that call.
5: Yeah?
2: Picking for Monsen, Latin dance and that call. Na so so dancing with me, picking for Monsen, but they're just
5: on. What's your job, that?
2: But I'm here to say for them, but I'm here to say for them. Picking for Monsen, but they're just on. That's my play, picking for Monsen. Hello, brother. Na latri yele na na Cosmo combo five.
4: Ana Cosmo fade kar. Wash machine, wash machine. Fade kar. Beer kar. Errol be. Na errol be.
1: Yeah, yeah, yeah. Ande da kano bedete.
4: Na wash machine.
2: Marco latri da bi combo.
6: Lipo iho da. Lipo iho anga.
2: So na barat bede.
5: Je marat bede on bi combo.
6: Yeah.
1: Mane je no na.
2: Lipo iho na bede ja. Dogo dana ngade trafola, dogo pina uno, dogo dusana uno, dogo koso dogo. Hey, mama la, dogo lo so nap chips. Uno no sabi, sa dena ngade vetman. Accident de bigita ki sa de vetman ite ki de dena. Accident make de update. Dora make de opore mo vetman ite. De vetman kes kes de kadeng. That me yet to di fado. Yeah, de vetman cost the way. Se ada ngom blaka man. E la blaka man make pina blaka man wa so bien. Eu não vou ter respeito por outra coisa que está camada lá e vou te mandar esse orgulho. Mas até ver mandar esse orgulho para esse orgulho de estar bem na casa.
3: Mas Harry, eu vejo isso, mas há dias que esqueci tudo. Não é sabe se aí tapo uma. A fato me chiou.
4: Aqui mami, há um problema na de fake by de a mo for de vengri. At what a problem. De mai rei ra rukolous na nga a fat bike mi hope lanti kan duan sani na nga tori dati but anakang
3: masande you ne buy on fat bike
4: dab no mi no ma potin na skir van no ma open
3: enough open re
4: name na ma open poten ne
3: ko pero te re on fat bike
5: nee nee nee no poten ne no poten
1: ne no poten ne
4: Mas se um gangster coincide, não é tatacode, um gangster. gangster. Want gangster voor geen. Sam. A vrouw wakker kon, achare
3: en verloppe.
4: Achare en verloppe, pote en verloppe, goes doom.
3: Wie is die gangster?
4: Aye. Want gangster wakker kon stay. Goedemiddag, mevrouw. Ik zei, wat mevrouw Broko kon zei? Is dat niet toch borst vooruit?
1: Maar moest je dat even doen?
4: Ai.
0: Wat dame kon hij zei?
4: Borst vooruit.
6: Sapero, love
0: you. Oh, dat is die borst man, dat is die borst man.
4: Borst vooruit, mevrouw kon zei, joep, joep, joep. Hup, als ik het doen. Maar bij deze, welkom.
0: Wie is je nog zei?
1: Is absoluut niet.
3: Would you want you for to know? Oh, you're a go.
1: Yeah.
4: Nee, me tak over the fat bike. The boy, the land him do one sand nanga the fat bike.
1: But you need nama de verhoog alas
4: ane. Yeah, ma. If you den a winkel center, if you gonna foam at the bakana, ala den boy, so big man so lazy too. Knafa nga de fat bike. Bene na ma waka. Ina ma waka psa. Bene na ma waka psa. Yeah. And yo, yere sa upsa dalek nanga vakansi de kondap, eh? Yoshi, om en op een land in na atoto.
1: Welkom in de uitzending.
7: Een goede middag nogmaals met de heer Seder voor de tweede keer.
1: Ja, meneer Seder, ja.
7: Directeur, ik groet u ook. Ik had hier laatst nog gezien dat de directeur...
3: Hij zit een beetje ver van de microfoon, hoor. Dat gaat er niet aan toe.
7: Amai is de Farafa Studio.
3: Ja,
7: qua microfoon.
3: Ja. Waar gaat u gaan?
7: Mijn kapa bij Bara, meneer, een technisch, u bent een technisch man, hè?
4: Ja, Eetjen.
3: Nog steeds.
7: Maar ik kan het vergeten zo net naar Ajuro.
3: Ajuro?
7: Ajuro, u bent dat tanga voor intensieerde immunity.
3: Oh, ik wist niet dat ze een uur extra hadden, dat wist ik niet.
7: Ja, maar vaak kan dat niet, daarbij wel, maar dat jullie dat niet
3: hebben. Ja, maar de Dushana Tegi, met toch, Dushana Baas.
7: Oké, dan.
3: Het is haar programma, het is niet mijn programma. Ik wist het echt niet.
7: Maar in ieder geval, het maakt niks uit. Jullie moeten het blijven herhalen, hè. Met dit makong, wat ik denk dat het dan nog een half uurtje is, als ik het goed heb.
3: Ja, klopt.
7: Is nog een, ja, nog een half uurtje. Dus met dit makong, en Annemie, ik ben waar bij daar, hè. Wat los dat maar bel me, die me bel, wat los maar bel me. En ik geluk, als dat niet goed bezit, kaba. Langer te bij Kwaku, we moeten bij halve bepaalde bedragen al op. Maar ja, zo maar aan mee. En nu met dat je ook door alle de voetbalvelden bij Sternamai train op geweldige spelers, de man van de toekomst. Is dat niet toch? Dat die man zit er niet, dat die wat geen brede dragen ook door wat wel leuk jong spelers voor ons. Ze verdienen toch ergens toch wat geld, hoor.
1: Maar meneer Seder, mag ik u wat zeggen?
7: Ja.
1: Het is namelijk zo, kijk. Norman is elk jaar op Kwaku, dus Radio Waard.
7: Ja.
1: Maar die praat die flyers. Dus dat ik een beetje trolleet voor Radio Waard. Maar wie vind ik, Norman is pijn voor kopieer dingen. De papieren voor trolleet. Maar wat denkt u? Als je het niet gaat gebruiken, je gaat geen lid worden, moet je het niet nemen. Dat iets laten dat je wakker bent, dat je trouwing. Zeg gewoon nee, ik wil geen lid worden. Maar waarom neem je het en dan gooi je het weg?
7: Nee, maar dat is het. Dat je gewoon nou een pressie of wat maar je aan nyang. Nee, dat kan nyang. Dat je kijk of dat je dat aan nyang. En dat je nyang dat je springen kwijt. Dat is het ook. Dat kan ook niet. Dus vandaar, maar meneer Norman, dat is altijd meisje. En nog altijd meisje, meneer. En nog altijd. Maar ik ben nou een man persoonlijk mee aan jou, meneer.
1: Ja, die iemand missen.
7: Persoonlijk.
3: Ja, we gaan afronden, want ik heb nog een beller, meneer.
1: Seder.
7: Maar is goed, maar in ieder geval nog een
1: dank u wel.
4: Dank u wel,
1: meneer Seder. Dank u wel. Welkom in de uitzending.
8: Goedemiddag,
1: Glenn.
8: Ja, ik heb een kleding opgemerkt van u, Suus.
1: Ja.
8: ALM is twee keer uitgeweken. Tenminste, één keer door Trinidad, door het Koloniënlanden vanwege de verkeersleiders. Mm-hmm. En twee, KLM maar weinig kerosine op Sanderij. Moeten ze bijtanken in Trinidad.
1: Nee.
8: Surinamse regering en die gasten, die moeten daarop letten.
1: Mm-hmm.
8: Want uitwerken kost allemaal geld met Trinidad voor de Parijsjes ook. En vanuit Suriname nog nooit is het gebeurd dat KLM moet kerosine vanuit Suriname was te wenen, moest Trinidad weer bijtanken. Dus die nieuwe regering van NDP, al die soort dingen zijn slecht voor NDP. Af en toe is het opzet in het spel, weet ik niet, met de verkeersleider en door dit kerosine tekort. Dus soms vind ik me eigenlijk sinds André van mevrouw Simon heel veel tegenwerking voor NDP.
2: Dat moet je zeggen. Dat moet je zeggen.
3: Ik wil even hierop terugkomen, want ik las was het vrijdag in de krant dat er een hele rechtsprocedure wordt opgestart voor het brandstofprobleem. Heb je het gelezen?
8: Ze
3: hadden kerosine wel.
8: Ja, oké.
3: Er was wel kerosine, maar minder Sabière, ik weet het fijne er niet van. Moet er wat dieper
8: altijd veel kerosine, 5 jaar geleden. Kerosine was volop. En ineens, door het strafverhoor moest het kunnen tekort. Maar je hebt ook de staatsolie. Dus minder Sabière, nog een kleine, maar ik vind het jammer voor de regering NDP. Want heel veel dingen op NDP, NDP kon daar. Iedere keer mensen daarop kijken van, zoveel van NDP. Dus mensen letten daarop in Suriname.
2: Dank je, dag.
9: Als aan samen is, ik bereken dat je vanaf mij geboren. Nou, maasma het reizen na. Maasma het reizen na. Zo maasma bij de president. Nu afrouw is kon. Alla de maasma bij de bifo, want de no one afrouw. Want de one go fufuru. Is it ook? Dus de alla fast de my bokot afrouw. Alla fast do doing. Kerosino no de, dat no de. Afrouw na vertaf de sanati. En de san bij de bogo bogo. Maar fa afrouw kon don. Doe alla sanifu agwe. Want afrouw pot bepaalde na strafu. En dat de no wani. Dus doe alla sanifu boycott en fu ano sla. Fu agwe baka. En dat me meteen altijd.
3: Maar de onderwijzer staat samen.
9: Maar na afrouw na paiden.
4: Vandaag.
9: Maar na afrouw na paiden.
3: Vandaag gaan ze staan.
4: Vandaag, ja. Vandaag.
9: Ja, maar na afrouw na paiden. Na vorige regering na paiden sma.
10: Ze hebben
9: vergadering. Goed, mevrouw.
4: Alle bonden zouden bij elkaar komen.
3: Heb je het over Nederland of hoe zit
9: het? Mijn tak Nederland, hoor. Nederland, wala mala jaukas. Dan ook ik hier. Zeg, ze met tak senang. Mijn tak Nederland, hoor.
3: Nee, omdat Nederland een staat, toch?
9: Dat mijn Nederland zaak, mijn staat, mijn euro.
10: Het gaat niet door.
3: Jawel, 21.
9: Amai, go door.
4: Onderwijsbon.
3: Nou, vervoer, alles.
9: Alla des aan het tapu.
4: Ja, maar ik denk dat het als een Parijs doet.
9: Ja, nou.
4: Ja.
9: Ik demand wel, maar minder spanning aan Nederland. Ja. Omdat Nederland.
3: Nee, maar Luko, omdat je niet kan wei naar Vadekara Trasani, dank ik keur afgezien. Als de man gaat naar Wanjari, weet je wat dat wil zeggen? Naar binnen Wanjari, nee, kies niks morgen, ja, bij sociale dienst.
9: Luko, no, Nederland.
3: Dat je ook kan 50 jaar.
9: Nederland namoro guru kondre grond tapu.
10: Klopt.
9: Nederland namoro guru kondre tapu. Maar de wetman is greedy.
4: Maar vraag je hoe?
9: Ja, de sasare voor nu.
4: De belasten die de naki.
9: Ja, en ook toen de sanatie. De ook toen
3: de sanatie.
9: A belasten zijn we pij. Dat bij de wapen go feta Oekraïne aan of unu.
3: En voor Oekraïne dan?
9: Dat is mij toch. Zijn die Israël met Israël ook in Palestina?
3: Dat is grappig.
9: En dat is mij toch.
3: Ja, no?
9: Ja, tuurlijk. Europa en Burden samen voor kon gistras mama kering. Omdat de. Look hoe mooi lekker was aan het kijken.
3: Ano mi wan wan de.
9: Agent Arki. Agent Agu Arki. Europa is rijk geworden.
4: Door
9: Afrika en Amerika, door de Ingi, naar de Blakaman, Gudu, de Mante Kompodja.
3: Oké, maar de Maba op Indonesië toe, de Maba bij Maleisië toe.
9: Indonesië.
3: De Maba Australië toe.
9: Indonesië, na. Pigment, naar de Sostanda, bij Uno, naar Goud, naar Diamant, de Mabe Konte.
3: Jongen, Indonesië op Goud, tomorrow, heel groot.
9: Ja, maar dat aan de fem next up, man.
10: Ja, maar ook cocaïne, hè? Want ze hadden een cocaïnefabriek.
9: Ze zijn eerst begonnen met.
3: Mevrouw Sinowiki?
9: Ja, die mevrouw Sinasani. Die mevrouw Sinasani.
10: Nee.
6: Hoe neem je dat voor eens aan de dood op radio?
10: Maar dat is zo.
6: Op jullie woorden
9: letten. Nee, luister.
3: Je mag toch zeggen hoe je overdenkt?
6: Op jullie woorden letten.
9: Nederland is de eerste land die begonnen is met cocaïne.
10: Ja.
9: De Charingi is niet in de Charingi, alles is de Charingi. De bouwfabriek in Antelo ook toe en met cocaïne. De netak is aan dat, maar de dwing.
2: De lukunasen nang. De mai rigeta. Ja, de man is hier drugs. Is al men Nederland en voordien jan nang drugs. Wajari. Al viri wa ache de Nederland. 5 miljard abe afsa. Da e voordien jan. Men kunu dwene yo sanat tegen.
10: In de startkast.
2: Men kunu dwene yo sanat tegen.
10: De
2: promesse
10: pay om 8 miljoen. Waar gaat het geld naartoe?
3: Nee, maar kijk, dat is.
2: Ja.
3: Maar dat is de eis, het is nog niet. Wat is
10: de eis? Ze gaan het zo houden.
2: Maar vrouw, alleen die Oeros hebben niet.
3: Nou, maar ik ga in beroep, dus hij kan nog. Alles kan nog kwijtgespeeld.
2: Ik ga gewoon in beroep. Oeros hebben. Terwijl we het maar voor was aan de ene dat om.
3: Maar ik vind het wel erg.
2: Dus hij wil jouw pijf.
3: Maar zie dan, kijk, ik ben blij dat je het aangaat. Want Aboy, nog bij Abdesan is van. Hij was al rijk genoeg.
4: Oh, I'm in Cali, promise.
3: And AC.
4: Promise.
2: You know.
0: Me no want to go to Miri.
4: Ne famiri.
1: Ne nef.
4: Ey, ay, la molito.
6: What big stake has to nefere?
4: Carina, ay, la molito.
6: Que sienta pa...
2: Ane pichime. Epa sutaboy na anep daki saboy mo. Aboy mus go dwe wansani.
3: Aye tak sohari.
2: Ano taboy go dwe ma wansani.
3: No, he fout ma, he fout.
2: Yere, yere,
3: Jere, wie is nou mijn brada? Ik mis ook mijn brada. Omdat mijn brada neemt me, ben ik fout.
2: Hallo, je brada.
3: Maar ik ben fout, punt uit.
2: Ik ben fout. We don't forget to start. We begin with a story. We talk about what we can make. We don't forget to go for a party. We don't forget to start. We begin. We don't forget to start. That today we deja for a party. We talk about all the story. We hear all about all the story. We talk about. We think it boom. I go for Unu. But no man not do next to Unu. If we don't talk small to start Unu.
4: Dat aan ons recht moest denken.
2: Dat we een jaar gratie.
4: Aan ons recht moest komen van gebouw.
2: Ja, ons recht moest doen alles aan je. Zabie? De man bij jou money voor steden, de man bij jou money.
0: Ja.
2: De man zijn bij de nyama money. Maar mij het aan taki. If mij is money, dan moest go tegen eetje en dat jama mij bij gihari. Maar dus ook mij de jou next morgen. Nee. De gorokoro naga eetje en doe kusa eetje en doe. They live Hari, in a Rokomoro na Hari, what you see Hari no for my renya money. They are Rokona HN. Ma, you can eat on that me, nya money, that scary, it read over income that ya, asosana mande. So, uno no de. If you sub one senama, you sub boom, you sub one senama boom, but they can know it, you tag that senama, laggy of senama, do that. Er zijn enkelingen die dat doen, maar het merendeels voor Surinamers zijn levenvredend mensen. Dus maar dat jullie bij boer naar jou. De jaren naar jou, de drink naar jou. Trauma of voor jou, maar alles zijn naar man de zo.
4: Nee, en alle mannen naar Harry.
2: Ja, ik kan het niet de zo, maar de ene de zo, Luciano de zo, Pero no de zo, Walosmano de zo. De Sahari doet. Uno mus go puren tap den trasma u puren tap hari on na hari do aman dat mi want tell you this u libi buna on srefi u libi shwiti de man san benya de money before de man at outu kon pay den pay man de man libi unu an problem no u den one problem una next gi no want chin for uno de ko uno makandra san feni dat uno no wakai na passive de man dati. Go uno poti spina pina pot chim chim pota monu ba presi. Dat na mistrei fo.
1: Stay.
10: Hey, what is it on?
3: Duitse. Harry zo zit te preken van Makandra.
4: Harry zit op zijn
3: van Harry.
4: Harry zit op zijn praatstoel.
3: Is dat je voorbeeld, Makandra? Allemaal moet je die van Makandra.
2: Ja, maar moet met de kolibisje te gaan
11: zitten.
3: Mooi, Tori. Dat was eventjes een intro.
2: Ja, draai morgen in de intro, helemaal.
3: Ja, ja, ja. Kan dat,
2: draai in de intro.

0: Welkom in de uitzending.
1: Ja, de heer Seder voor de derde keer, als ik het goed heb.
0: Ja.
1: Een mooi pokoe, mooi salam pokoe, met Jere Jaso. Maar ik wil terugkomen op een onderwerp. Harry, ik ben takke jongen. Een padamans kogudu Jaso. Vanaf wanneer de man met de geer kogudu zo? Harry, dat is mijn actie.
2: Sosali?
1: Je bent ook over Panama's goede jas in de konde, toch? Een van de rijkste landen, toch?
2: Ja.
1: Namoro goede konde, dat is aan jou tegen mij.
2: Dat is aan de.
1: Oké, maar Panama's begin, ik denk hier.
2: Vanaf de mango, ik ben van Afrika, dat is aan het begin.
1: Oké. Dus aan de mede, apisten die de man bij roof, de man tapse.
2: Nee, de man bij roof, de man dat de man bestaat, dat de traman bij motor, de blakaman, de ingi, dat de man bij roof, de man tapse. Maar dat is aan de man bij vetgi.
1: Ya wa de mabe tranga tapase.
2: Ya da de be fufuru.
1: De mabe be roof ala de mabe de roof.
2: Ya.
1: Si sabito?
2: Ya.
1: A peu dat ino gar kontong di Amerika wa kino.
2: Nei min afkan ala peu ki mus di mus de ki ki so tutok.
1: Ya me da don mi be
2: don. So kwari. Ya no mama bu.
3: Ari sab dry den tori mo.
2: Ya mama bu mi no foteri ala sa ni mus de ki tu.
1: Nei mama sa se tak sa se tak na sama de.
2: Ya.
1: Ko me harap. Ko wa
2: Mamé de pirate, mamé rope, mamé strata. Ja, mais pas peur,
1: mais
3: pas peur, c'est Jaco, mais pas peur. Ja, wat de mamé, c'est
1: war gewoon de sterkte op de thé. Voor alle de tramantitali, alle de mannen de mamé. Ja, maar Spanje, want de mamé, de kolonie voor Spanje. Oh, maar toch.
3: Het staat ook in het volkslied, hè, de koning van Spanje.
1: Oké, maar ja, dan. Kokoli pato dat wa no sobo na fiesta clase ma dat is in de bode is dat iets
3: anders. Nee, oké. Het
1: mag net uit mijn geval. Dit was mijn derde keer, dus ik wil echt helemaal af. En ik zou het sweet net niet.
2: Mooi man, dank je.
3: Dank je wel.
2: Ja.
1: Doei.
3: Ja, zo zie je dat ik... Hoe dan aan mijn kandera?
2: Om libine na makandra.
3: Wie is van je draaien? Hoe dan aan makandra?
2: Hoe de man om libine na makandra?
3: Daar begin je bij 100 euro.
2: Isi, luka, dit is die vossen na matang. Ja, isi. Dit is die vossen na matang. De van mij begint te gaan hier, kogels, linia, oa restaurant. Ama begint, ama om het 100 kolu. Ja, no. Maar het dank dat die oa om het 100, voor een wango jamen, een wango steken. Een jaar in een debombezen.
3: Nee, maar ik kan ook wel misschien wel deze toch?
2: Ja, dat kan, maar nog zo lekker.
3: Nee, je een baatje.
2: En nog zo als een goede kern.
3: Ja, met ferie gewoon.
2: Ja, misschien dat ferie voor je. Maar dan een euro toch?
3: Nee, die was Victoria wel deze. Die was Victoria.
2: Ik denk.
3: Ah, Gitoy.
2: Ik kon nog zo'n asma. Ik kon ook wel begrijpen dat ik moest hebben in een straatje.
3: Ja. Goedemorgen, goedemiddag.
2: In een dag goedemiddag voor zeker eerder gewoon. Dat lijkt je wat dat maakt voor de dag.
3: Ja.
2: Kom beginnen aan zijn dat die.
3: Vriendelijkheid.
2: Ja, kom nog beginnen dat als mij kon je beginnen langer in mijn voor naast. Kom beginnen vriendelijkheid naar mijn kandra.
3: Ja.
2: Dat me denk dat die weer komt morgen dicht bij mijn kandra.
3: Hier is dat dat de man staat bij rijbus voor zich. De man met de neem hier van wat met die mikankaraman en ze. Maar dat de enige smaak hebben tak ooit de konen naar bus naar Saranas man. De man dat de baggerij wat heeft zij zo.
2: Nee, nee, nee.
3: Maar altijd. Goeiemorgen, meneer.
2: Nee. Je hebt ook Surinamers die dat niet doen. Je hebt ook Surinamers die dat niet. Eigenlijk nog
3: meer. En de man begint een chauffeur voor je ook toe.
2: Dat je de beetje hier, dat je bereid bus die de beetje.
4: Ik heb nog tegen iemand aan, ik ben Rocco. Dat is Kavroko. Dan ben ik goedemorgen. Johan van den Lepik, hierin is een vorm van beleefdheid.
3: Ja, toch?
4: Ja.
2: Ja, nou. Maar Sanda, look at me, wat is het? Ik heb een connectie. Op het moment dat ik een connectie heb, dan ben ik hier op de tafel.
3: Ja.
2: Waar rond de tafel en waar lange tafel?
4: Blakama is daar, want bij mij is
2: daar. De blakama is daar rond de tafel. Want je tafel is de
3: maat. Maar weet je, het is typisch hoor, een minuutig partij in de wans, maar even dan moet door de zee. Maar even dan door de zee konden. Je ziet bakkara goes ko bakkara op. Amerika goes ko Amerika op. Het is menselijk, denk ik. Het is menselijk.
2: Maar in een middagje
3: hier aan het doen. Ik niet aan de andere konden, misschien aan het raam, maar lang, weet je, papa. Hé, va.
2: Ja, maar nee, maar ik vind dat ik
5: even.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. Vier bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De vier Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. Het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aalbersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crisis. Maar voor een crisis die het hele land raakt, ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

en catering is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana schuitje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekeningnummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaamsverbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu. Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boy futant Eugenie toch? Weere, if you want sharing, Wiering heb bayeng, me if you want ye me gwa mooi ketiping, wa ye silinga. Ja! Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Ferdinand Bolstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.

0: www.zfm.com. Odi, odi!
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedemiddag, trouwe luisteraars. Goedemiddag. Mijn naam is Raymond Dalfour. En ik zal uw gastheer zijn tot de klok van 7 uur. U bent nu beland in het programma Maart Gevarieerd. Radio Maart, uw familiezender, is gevestigd in Amsterdam Zuidoost aan de Woud-Riegemstraat nummer 8. Radio Maart is via de ether te beluisteren op de 107.90 frequentie, dat is Salto. Wereldwijd kunt u Radio Maart ook beluisteren en dan surft u naar www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze studio is 020-471-4291. Ik herhaal, telefoonnummer van Radio Maart is 020-471-4291. Nadat ik u heb gegroet, wens ik ook van harte dat het met jullie allen heel goed gaat. Dat is misschien wishful thinking, maar dat hoop ik van harte, met alle respect, naar jullie toe. Jullie die zeg maar nu zijn afgestemd op Radio Maart. Ik zou zeggen, wees u van allen welkom. En ik wens u een fijne luisterstemming toe. Ja, vandaag is vrijdag. Het weekend is begonnen. Het weer is mooi buiten, dus zo mag klagen. En ja, wat gaan we allemaal doen vandaag? We gaan naar toe toren naar Oosterivi. We gaan draaipokken ook toe. En je kan bel ook toe. Next no fout. Next no fout, man. Next no fout. Net wat ik al zei, vandaag is 5 juni. 5 moet het zijn, wacht hier. Bepaalde zijn het, soort 4. Het trouwens, soort 5. Misschien wel een computer, die 4. Maar die andere 3 computers hier, die geven gewoon 5 juni. 5 juni, dus, maar ja. Even jongens, hebben een juiste ding, een juiste datum. Dan heb je dongo naar je smartphone. Naar je smartphone, Nelly. En hij joku. En sorry, precies, stak die de naam. Vivi voor juni. Ja. Nou, de baga. Wa Archie man. Bij actie met ik te mijn start met moestak. Ik groet u allen. Maar Mr. RT. Mijn karaman uitgebreid. Maar de initialen van mijn RT. Om Rudy. Om Rudy te zeggen, dat is de start. En moest je doen, die ben ik naar de Kuusestraat. Drapen van elkaar en apparatie drapen naar Amstelveen. Buitenveldert. Maar gaan we ook naar Buitenvelder drapen naar de Kuusestraat. Dan te mijn coincide met Bar Alasmaudi. Dan zeg ik, groet u allen. Maar RT Lobator, Palek. Hij Archie nou, vader nou nou, hij plata. Maar goed, wat zijn de saipsa in komendere jaar, naar komendere en naar grotapa long toe, naar Zwitserland, naar alle den collega's, alle maite kwam op chimpisi, en alle nem chimpisi, alle nem chimpisi, hij tron one big pisi. If you hear asowe moksi den kawang walofu ja say woroko ji mart en no ya so da wan kolega fu da sernang mevrouw Maureen Held da sernang no de en ja there is no place like home like sernang ya bisma di tak no Sernang anami presi de dongo kon ya di de tawan tu antal yare de defenta ki no na jana mi kondre meluku ala lespechi mar ibri wang musap fin serefi una kan doing no wama shot kondre lobby kebaka di kebore drape shot kondre no lobby
milop ala tu kondre mara fo nam kuang na pemi kumba te bere and that na grong that na sernang and mi no yo yere motaki tagrufu apres pe mi mi sison as apres pe mi kumba te bere nooit mo mi sa tak tagru nooit nooit no mi grokong temi tapu koluku mi bri ya mi deng mi konja na mi sirf na sap morare ma mi sap tak mi bad ne artak yar dim konja ide yo dat da de lifte dati ma mi tang mi was koro mi blon pri mi dansi mi ontspan mi guakino i was koro mi alas koro pembe gona dif kopa na mi strat sa mine sap den nyu nef den strati mine sap efna lachman strati de karma mi gwetang ane ouro nen kopename straat je begrijp rust en vrede straat biri strati weedi dus je begrijp grafu strati ponte werf strati de strati abtraning maar mi no legere mi ne grokang ane nyu nen tok dus in mi mofo etang de nensa om mi sabi aleka opolanyi presi drape. Ja, maar nee, Johan Adolf Pengel, nog een boontori, maar Pengel ben een biggie man. Een biggie man, een woord en dat. Maar in mijn moe voet met dat op een landje, dan kan ik gewoon zijn de rij. Maar ja, de wang, de sernama toe, de naam is nog minder. Alles maar sap zei dat ik het vier. Kan de wang, ja... De wan die geboren baka onafhankelijkheid. Kan de wan het sap de nyuning. Maar mina nga yo die geboren omelangak ba. Voor 60. A de orune uzabi. Je begrijp. Maar ja, next no fout. Mi ben si wan... Ef me luku akrantif sen nang. Na me si taki en... Farekar de man. Esa lemo... O kan wan soort spaarplant baka. Zo boem, een spaarplan. Dat want dat ik tegen te gaan opalanje. Go naar een principe SLM free go. Je begrijpt. Guyana, Brasjong, Franse, Corso, Aruba, Miami. Je begrijpt. Holland ook toe. Dan SLM kan aan een nieuw plan. Een plan dat bedekbaar. En maar ze zijn er aan het kiezen, ook niet op mijn telefoon. Maar ja, natuurlijk heeft mijn kontje mij bereid me voor ook toe. En toevallig ben ik ook aan krant in Starnieuws, dus dan ben ik chateau ook toe. Maar en, toch met dat ik grand tang in maar ze zijn. Ja, je lukt dan zijn, mij lukt dan zijn. Even toen aan Amoros, mij lukt dan zijn Amoros beter. Dus grand tang in maar ze zijn. Ja, SLM. Oh, kan wang, ano wang yung sa niya, eh? Ato dat bedek ba? Before, SLM ba wang system tak tibe wang free gora depresi, samkari, dan, ano kan takle kwa cash money, ma ibe kan, ibe kan paya teken in 3 termijn, ifiri, in da, atan ne hebi ji so many fu paya wang, paya teket, in wan slak if hieri dus je bijvoorbeeld die wan ka de mafsenan die wan kondisie minus hebben men wan ticket in SRD maar ik zeg maar wat oh je wan voorbeeld in euro kan de ticket na kan de vanuit Suriname kan de 1100 euro daar kan SLM taki ik kan pijn nu in 3 termijn if hieri en SLM tak ook toe rente naar daar in hier, hè. Je hebt een 3 tron en in een paar rente schreef hier. De man dat hij naar voos leest die op een PC-fat ticket, dat in begin bij 20,5% van haar bedrag van ticket. Je begrijpt. En de rest, je hebt een Tumu zei Libi ete, if hieri. En, maar hij zal hem tak ook toe. Voorzie, ik is haar ticket.
Da aier moni in mo spike in pai de man. An aier moni in wan te in wan slag. Ba if you pay a ticket in drie tron, pas na derde tron te yo pay a laste termijn, dan vos de moji a ticket. In shabito. Ja, en de man tak ook toe. Na vispresie die zie, als spaarplan die zie, zou de man herintroduceren. Als spaarplan die zie, na in eerste aanleg de man, als aan dat na die des, maar zou reizen voor Sanderij, Komitskepol. Dus zo boem, tata. Ik kan de later de man lukken, tak, kan de man. Zoeken we vast ook toe gide wansen vrije wat Brasjong, Guyana, Miami, Kerso, Karkong, Ifiri. Dus na dat na zijn op chinsen voor SLM. Dus SLM taki ook toe tak naar een pistoor die zie. Den, des maar die abi, vier voor reizen en vooral voor kona naar Tatania, ja. Nou, de man hoopt dat als hij de flexibel die ding. En vooral de betaalmogelijkheden die deed, op een in drie moen. En dan is hij komen horen aantrekkelijk, je begrijpt. Dus dat is een beetje in die starnieuws, je begrijpt. En zo heb ik wel een mooie item hier. Alles wat zijn geschreven in de krant hier, maar het is aan een jongens in zijn tongo. Jongens in zijn tongo naar de moende, je begrijpt. De moende. En je ziet ook assemblee. Parlement of Farekaring, de man komt toe tron, de kona makandra, one of the leaders die de kona makandra bij de taki, de botak overatori voor de drie man, de man Lexu Moharjo, Nur Mohammed, na Fatrawan en Hoefdraad. En atralis die de kona makandra ook toe na bij de. Dat de go over atorifu nou falk tori en no wa konta pa tori en temota ka tori temik bata ka tori dan mi hop taki walo mo belkon wat nou tori di no kan ifiri en at sambe wa taki at alesi di parlement kona makandra ook to be go over ator dat die dat be go over a fasifa omen kilo quick Lassi, aan de tak Lassi. De man boeren in een jaar voor papa Lanti, aan de Lanti, school toe zo boem, camera de, regio bijstandsteam drapen ook toe. En ik heb regio bijstandsteam aan een lolo afdeling voor school toe. Nou, afdeling tak, de man had een kooi kan gedok, de man had een takkie, de man troon van mannen, ik ben een acteur Amerikaan. Eva Clint Eastwood no, Eva. Waarom de cowboy kino man? Man tak, if you shoot, you have to shoot. Don't talk. Eva Clint Eastwood, Eva Suma, Eva Jack Palance, Eva Suma, Lee Van Cleef, je begreep, Bud Spencer. De man had bij play cowboy kino toch. Ja. Yeah. Dus in Beringa dat ga ik je bijstand teams review. De drapen ook toe, dat paar jaren voor school toe. Na geest vleet. Want dan draap je een quick bedding want in een container. Je vier. En dan. A Tordisi, nou een serieuze story. Meneer Sampa Uno en Praxer van Tordisi, je begreep. Want samen tegen. Na 503 tenti, na 7 kilo. Quick. Toch? Dat drapen maar op haar bedden. Tapa jaren voor school toen naar Gersvleet. En stel je voor haar, hè. Hij kwijt een beetje bij na huisje Asiana, naar zijn Albertine. Of na Sousus. Nee. Hij kwijt een beetje bij. Onder een ei voor de man, zijn moest lukken. Mina ga je. Wet dinaren. In vierde. En. Atodis muslugu, de musluga tortena dipifatori. Atodis na cantanso. Anom de sotak baka wante uno yere next factor disi. Wan mi kan tegi, e factor disi gosribi, of ago chibri,
dat want daar kun je een exfemoro. Dan u egisma alle mogelijkheid voor speculair. Dan heb ik alweer gered, dan heb ik bij speculaas, want dan heb ik speculair. If you en in atodisi en anatodisi wang, walotori in mag ab speculaties. If you in mag kwet kweti. 500 retent in een sibi kilo kwek. Zijn bij de tapa jari voor school toen een kerstvleet. Nakang, anakang las zomaar. Anakang, anakang. En look, in Afgwa is korara. In Afgwa Amsterdamse universiteit. Of naar sociëteit. Of een soort tijd. Of een ware tijd. In Afgwa een vallig score. Je hebt gewoon. Tibegwa. Ik moet op popjes scoren bij de eerste klas, tweede klas en de wanati. Eerste klas de rebellerie 1 en 1 is 2. If you be. So you didn't go to school, gewoon I can break and take a year, no. If so men quick lassie, that one take attendi a quick froish mop of a presi. Want a quick kiss foot anga anu, kan de band is regim. Attend je aan kwek kies voet aan aan hoe dat long agweliba pres drapa kers vleet. We vier ik basa moet takie. Dat want takie. Mang die da ai. Even na nachtdienst de man bij abe. Even na middagdienst. Even na avond. Even na dagdienst. Mij de bende drape. Mij lees dat door in Starnews. En staan nu eens naar een betrouwbare site, zei je ze naar jongens. Mijn ego nog een TikTok, nog zo'n TokTik, even TikTok. Of nog zo'n Facebook, mijn baron nu. En om lukken de sanat voor jongens, naar zo'n rotzooi. Tegen een tek boon jongens. In uno geval in Sernang, de hele koe. Staan nu eens, if je daar Holland, de hele koe. NOS, even Amerika, de hele koe. CNN, if je daar Engeland, de hele koe. BBC. No wang Tinder of voor elkaar in San in mijn kan tegen wat mijn op de sanat met smartphone ja mijn elke gezegd niet echt mijn attempt de sanat zo dus die akwe kies voet aan anu longwe is het al dat want taki de man die bij oroko de man die bij daar oroko attend dat die in een kan zijn allemaal gewoon een optiek. Zijn optiek bij de wang. Zijn optiek naar wang. Varegaren. Naar wang prespeer. Mek bril. Fuchimoro betere. In een tijd met haak naar de man aan gwaas zijn optiek. De man die bij oorlog bedrapen. Of de man kontrong Stevie Wonder. Naar zo'n kleine skater. Of José Feliciano. Dat de man Brini. Not ook. No. Een kontrong Stevie Wonder. Naar zo'n kleine skater. Of José Feliciano, dat de man Brini. Not ook. No. Nee. Dat zijn gewoon simpel. 1 en 1 is 2. Brada, zo min.

0: like to come the wear one groom gary of black black groom gary like the uniform for your land. That's not conclusion. Simple set. If I quick kiss foot on anu, that the man they were going to happen, na ding. They must have in a tori. If you read, corrupt chef, meneer Pinas, nanga in team, the man must suka tan this is tena grong fatori. And a minister for justice no complain more wear. And I've complained no one more wear. Want je begrijpt. Je begrijpt dat die Tanshana naar om Kobi. No aba kwek van no do se ta tamka. No zo van dek. No zo latour, no zo bekoisje of a sorgu. Om Kobi naar Tanshana no ab a kwek van no do. Wat die boem zijn met takkie. Want de me Jimmy Tori. Altijd me going naar richting. De one die verstaan me, die grap me. Je vindt het ook. Tanshana, om Kobi, dan heb ik kwek van Odo. Kwet. Zo many, no talk. Zo many kwek, de van Odo, toch? Antje boom. Zo many kwek, de van Odo. Teer wat op zee, of minus op soort zee. Maar teer gua, even naar Bilo. Maar ik weet dat ik nu doe voor zorgen dat ik kan vinden. Diamond, een diamond. Go to. Morgen stond heeft goud in de mond. Jij nu. Miyoko? Heeft Miyoko kan bellen? No. A telefoonlijn op. 020-471-4291. Noti to noti for CB1 4291. If you read. A quick. Vijf jaar kwek is voet aan u. En de man zei ook wat moes. Je hebt een kwek. Dat is voet aan u. Het is niet anders. Dat we een takkie. Een kwek. Nou een biggie partij. Of een biggie man. Aan mij van noodu. Voor wat opzij. Of naar oppo. En naar bilo. Bilo naar kust. Tegenwoordig. Oppo naar het zuiden. Je ziet het dan. Naar oppo verkondere. Naar kwek. Je vindt go to. En meneer Mano Rat. Heeft soort rat. En we gaan afkangen naar 1-2. Ik stop het door even. Want ik kies een lobby van Karkong. Goedemiddag. U bent nu live in de uitzending. Weet je van harte welkom.
1: Ja, dank u wel meneer. Daarvoor met Jan.
0: Dag Jan.
1: Meneer, je hebt een kantoor van kwek.
0: Ja.
1: En je hebt een kwek die mij gebruikt. De man die is ook go to.
0: Ja.
1: Maar ja, bedrijf is ook go to. Illegaal, de man die illegaal is ook go to. Maar mia, maar in begin denk ik. Suma sente ka go to a quick. For she gonna demand a dicky go to the madref, then be a drive no go by a go to a quick that he. My him be a loco, the demo undersook, the maner pinas, nanga maner manorat, nanga ogo undersook. Erse instancy, o lata quick lassi. Suma be de dape, suma be coach chief, and suma importera quick. Dape in begin want if me importere 500 so fel kilo. Na now I'm boom begin money me pipe, sente king, motor no sape, canena, china, of pedeng, minus a pedes and de. Take them quick. Maar dat doet er niet toe. Je begint luku een relatie dat hij.
0: Ja.
1: De je onderzoek want over je na horen zo dat hij. Je begint luku een

0: a day, a datum, date.
1: Mm-hmm.
0: Pe afurupsa.
1: Mm-hmm.
0: And bisa no wasan de me kasar nang, bisa no boyo of bara diwe me kasar nang.
1: Hmm.
0: Bis na quick ting moto na buitenland.
1: Peru.
0: Dus je moet zo begin luku, een relatie dat die een bedrijf die zijn te koop van man of vrouw, die zijn te kakwek.
1: Ja.
0: En zomaar ben je naar dienst, en go luku de man dat libi, om je de verdien, om je auto dabi, om je mi osso dabi. Zo in begin traceer akwek die zie.
1: Ja. Weet je, meneer Jan, als een vreemd, wat even kwek naar bij voeren, nooit een volk bezapt om een kwek bij drop donderapen. Nou, later olesi taki, de kwek dat is verdwenen was eerder in beslag genomen. Bij wie? Bij de importeur. Maar er is nooit wat met takwan staan tak, hey, utek 500 kilo kwek in beslag.
0: Nee, maar daarom met taki, dat we om begin lukken.
1: Precies.
0: Bij een kwek lasi, zomaar. Voor zo'n kwek lasje, als kwek kon na kondere.
1: Zuiver toch.
0: En een man die zendt, of een vrouw, of een bedrijf.
1: Mm-hmm.
0: In begin luku, en in begin luku tap internet.
1: Mm.
0: Tap aan mij bestellen, Sani. Want die nog kwamen met kwek moeten uit buitenland zonder in contact met een bedrijf dat hij. Dus een bedrijf in het buitenland in begin luku, hé, meneer. Je belde me van konderen dat u een luku.
1: Toen een bestelling.
0: Een bestelling kon uitzenden. Geem de adres. Zo, geem de bank. Per money no pay.
1: No pay.
0: Dus dat na de sami. En if dat is nog een vromu. Dat kan bij een luku tak de man. Die ben daar wakti. Meke tap de ai. De schrift nog doe, maar de tap de ai.
1: Dat
0: er allemaal gewoon een kwek. En dat paar kwek, want dat kwek 500 kilo kwek. In een kastje hoe het tapie bakken.
1: Nee, in een kastje hoe het tapie. Het japon toe aan, 500 hoeveel.
0: Nou, 10 kilo alleesie of 10 kilo kwek.
1: Voer ook baar, heb ik baar.
0: In een man show waar je gewoon bijna.
1: In durf.
0: Ik kan zo even voor koekeroe, of voor bakajari.
1: Ja.
0: Maar nog maar afvaren, dus
1: nee, 500,
0: 500 kwek. En belangrijk, want Olaat die me ontdekt, dat ik kwek we. En tussen dat die ontdekking, dan ating die ik kan constateren, dat ik kwek ben de eten. Dus de man die ben de rondom maar kwek. De man dat in begin lukken dat ram. Mijn karuan en gewoon. Hey, ram, ik ben daar dienst. Vauwaga. Ik ben daar kwapching, ram tahal of ik ben een black cat.
1: Ja.
0: Ja, want zo lees ik tegen de kantoor. Ik zei, wat zijn dan? Dating, netie of dating. De mij bedring. Maar je praat zo naar koffie, de mij drinken naar een koffie.
1: Kwet,
0: maar la, praga drinken, de mij drinken. Dat toest op de toerif, de man de kantoor als zo lang. Ook ja zo.
1: Ja.
0: Tegen je aan mij drinken koffie, man. Koffie, wat in een zin smoke, ik moet uit dat koffie. Maar anyhow, meneer Ramon Manorat. Tangan no so problem sen sa mantro minister dama metak tay de ma uno test me we no de mai te sebe na la de
1: so
0: as na mi aksi pe ma mare ma norat de e plus ye si taka de problem asenang a problem centre na wan group een aantal onbetrouwbare politici die altijd hebben miluku is de net die manting 10 voor 1:30 ben 3 ex-minister a parlement ben te kwam besluit
1: zuiver
0: voor onthef want dat omtak de man onthef immuniteit voor de man de man no veroordeel de man maar zo'n partij tak ja na politieke politiek zijn het ik die man. Dus de no stem mee, de onthoudingsting, trouwensting tegen, want toe. Dus alle mensen die stepsa. Ik geef dat je als een lang visie in grond tapu, want in een praxeer dat de mensen die hebben als een lang. Den trakondre peye go sukuye pi gor las mafrou na presin go na Brasile na nga Dominican Republic Darfora be go na wantu tarawang i praksetak de telemante ikan o MOU na nga yu e mai luku fayu kondre a rechtstade tukunem bigi bedreif na problema wasi wan kiro Honderd smala day. Van mijn kon ik kon er aan mij lukken dat geen voordeel. Aan mijn afpij belast in 10 jaar. Aan mijn afpij alle soort zijn. Aan mijn kan horen money naar buitenland. Dat is you go to of you say je dikke uit die grond. Dus alle die problemen die zich aankonderen. Volgens mij meer heet ik aan het begin lobby konderen of van je karen. Maar een lobby, zo lees je praxer dat lobby is. Maar lobby, je moet onderhouden. Want als je nou onderhouden aan lobby, een lobby operatie.
1: Precies dan.
0: En ze dan een bestuur, sinds mijn brief. 1977, die jaren wie na tweede verkiezing.
1: Ja.
0: Is het ook kon er meerderheid in een atide. Want toen lees je Venetiaan proberi, Bosje proberi, Sankar proberi, Bas proberi. van een atrawang dat er tussen bouwen toe, dictator, president, Genassen. Kraag, alle de man proberen. Bijna tangen om drie op 10 minuten president ba.
1: Ja.
0: In de 10, alles maar weer praxer, oké, de negi, ben de man, de bochara kondre moro, de nochara kondre boom, no wajari, bijna wajari, wabuwa vrouw. Maar vrouw no manjo, no wabuwa begroting, nanga wan plan. Fa outchara kondrelek tega buitenland go tekena MOU de mau tekena nga yo main tega unu fesi takiret benen 3 of 4 jari one on twekel 3 sani dis na plan so men ay kos amo up ten 3 plan wo abis len money na bank of buitenland da ye gi desma ter zake deskundigheid die de abi nanga afvolk af vertrouwen. Maar dan gaan ook, dan kon er een abon plan en een begroting. Dan gaan ze aan je, zoals na bakawoyo je handel. Is dat bakawoyo te je handel? In een factie, een man of een vrouw of de passie woyo na Saramakastraat die wan BTW bon.
1: Ja.
0: BTW gewoon geen bon meer.
1: Kijk eens aan. Ja, man.
0: Dus daarom vind ik ik ben teleurgesteld in deze president dat ze niet met een goede plan en begroting komt. Heeft de partij ook tegen een partij dat je dan het ding met in de tramon heeft als aan de we saka junta me golukuan trafasi fu chara kondere of we skrifan un
1: farkise
0: of we skukuan trakobi koalitsi in de duidelijk nanga de sandati mamma farao de president adjeslik at er sansa chan vedu efreik go her en der my meyer en ex Dus dat ben ik mijn meneer.
1: Dankjewel, hey. Mooi man.
0: We beginnen aan kwek. Maar kwek, nou een voorbeeld met die vaak onder de wakker nu.
1: Ah, boom. Oké. Okay. Bedankt voor de informatie. Ja. Mooi man. Thank you. En dat was de heer Jan Ram Kisoen. En die heeft ook het een en ander naar voren gebracht. Atjama Toussaint K. Fissi. About a kwek. En ook toevoeg... een vergadering, ik kom ook andere in het parlement over Bronto, Nur Mohammed, Fatraman en Hoefdraad. En je ziet ook toe dat meneer Gayadin voor VHP Bari naar het parlement. Vooralsnog is nog niemand schuldig. Ja, we zijn benieuwd. Goedemiddag, u bent live in de uitzending. Wees u van harte welkom.
0: Goedemiddag, meneer Dao.
1: Hey, meneer Adjoja.
0: Ja, maar goedemiddag. Met baan alle de luisteraars, Odi.
1: Mooi, Tori.
0: Ja, en ik ben dat vaak kwijt, hè?
1: Hey, man.
0: Pardon, tap grongai long, toch?
1: Hey, longai.
0: Ja. Dus, aan dat dona, ik kon aan de onderhanden voor de veiligheid en de school te team, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Het is goed toe, hè? En je weet wat onderzoek had. Dus daar kun je dat je mamluku, dat wat ik achter weer, en tot wanneer ze daarachter zijn gekomen, daar weer.
1: Nee.
0: Met dit zakbaar. Isabi. Dus het wordt een moeilijke onderzoek, dus dat wat ik achter weer, en zijn niet. En dat de onderwang beveiligde groep. Dus, waar ga je het zoeken? In dat groep. Isabi toch?
1: Ja, ja.
0: En dat bedrijf, zoals er ook weer is, maar een bedrijf dat nou die zomaar neemt, dat meneer Jan of meneer Klaassen bestellen als hij niet kwek en dat dergelijke, is dat niet ook?
1: Juist.
0: Ja, en ze gaan het niet zeggen.
1: Nee.
0: De mannen beschermde eigen privacy toe toch.
1: Dan gaan de belangen ook toe.
0: Ja, gaan de belangen. Want dan moet je ook zeggen dat hij bijna aan mij. Want dan laat je ook aan mij toch.
1: Zo.
0: Weet je?
1: Ja,
0: en dan kwek nou, dan niet. Ik ga naar Agbouto, aan Agbouto apart aan de trots, dan is hij al de karing, de materiaal. Ik weet het, ze zijn niet met de kwaad apart. Je begrijpt
1: dat? Ja, klopt.
0: Ja, en ik ga naar bloed aan wie nog kan gebruiken.
1: Nou, ja, het is mancheri.
0: Oké, dan. En is dat een kwik van zo'n tapak grond?
1: Hij
0: long?
1: Vooral heeft nog een graad grond, toch? Minus aan poesant, die mag gewoon gratis stom. Hoe long?
0: Ik heb het niet gekregen, dat ik als je niet al lotto af een kwartje daar, dat je niet kunt daar, mijn brengtje.
1: Hai.
0: Dus onderzoek busy.
1: Zo.
0: Al de hoi, heb je onderzoek en je gaat al nooit erachter komen, zomaar bestelling en. De akkwik lore weer.
1: Zuiver.
0: Kijk, ik heb het zwaar.
1: Oké, dankjewel meneer Adjoja.
0: Oké,
1: man. Dank je. Mooi man. Bye. En dat is de master Adjoja. En in Srefi, Beijing, Fu Insi, Abedjuan, Wamchin Toko. Over a quick story. Maar voor Sian bij Belda, ik ben bezig voor Terry. Ik vind het ook. Ik ben daar aan de naam. A ministerie voor Skota-versie. Manorat, meneer, met kare meneer, ja, want respect je moeder. Meneer Manorat. Hé, ik denk dat deze kwam aan ons, riep Sweetie. Want Atori zei tingi, hoe reed. Ik kan tegen, no, de Atori zei tingi. Gevaarlijk. Iviri, ik want tegen me. Sorry. Zomen barsje kwek lasi. Camera de, want kon nog eens even spotten. Atense, we liep nu 2026. Ze nam ook toe op, want ze had die camera. Camera is draai. A camera kan sorry. Alle de beweging. If de camera. Hij zorgt naar de juiste pressie. Hè? Want in een geval die zie. Een prespaar container ben je dan kwek. Sowieso een camera moest schijnen en tappen. Sowieso camera maar moest geen p straf ofzo de aan het straf ofzo dat is aan het bomma maar if de man hoori scoot u chariga bureau de man tapi officier takie aan mij gelas gevangenneming in verband naar artikel zoveel dan inderdaad straf het want je was straf voor de amrabashi lees straf voor die maar elk geval als hele complex voor als scoot bureau ook toe camera moest geen drapen. Een hoofdingang voor het bureau. Dan gaan alle den CC naar de bagage. Cameraman moet schijndrapen ook toe. Of je tekst serieus, je wordt ook serieus. Ik hier. Camera aan of pre-pre. Ik hier. Dus. Dan gaan we naar importeur. Want ik van mij tegen Brada Jan. Atod is nooit En van kwek nebe furu, nooit toe bij saptak, de man te kwek in beslag. En suma be, en na suma de teken in beslag. Nooit toe jera pis dati. Althans, minit. Minit kan de judi da ozo jere, na mina jere nooit afisi. Foudu jere kwek tori, na di, a kwek tek futu longwe. Hehehe. En, was aan in hem vergiet toe. Want mina simpel me benader den tori jere. Mina kan wel noang. Universiteit, nou, alles soort geweldig theorie. Mina eenvoudig, simpel. Apres, amandi baba kwek tok. Amandi baba kwek. Ja, bif luko man, ora man na ay, want kan ama wanen kwek baka. En de vraag is, suma na man. Amandi baba kwek. Kan de een importeren man, of een mekajur. Hoor die punt, want telefoon heb ik wel no. Goedemiddag, u bent nu live in de uitzending, dus u van harte welkom. Jim Tori.
2: Ano mi wawande.
1: Ja.
2: Oye, loon to me, ano mi wawande, oh. Odi dali, ofa.
1: Ah, u de Savri. Secretaris, u de Savri.
2: Kato man, mi breiti, odi nala sei.
1: Boy Tori.
2: Mi eri, ibe sen, odi gimme man be peteska fwa wawang grid bana suputok.
1: And the spoto.
2: Yes. And me sen, ook to odi gi ana, ajoja. Et net gebeld, want abe aksi wapoku, ook to dimbe payari.
1: Ya, abe aksi wan ya.
2: Si wapoku gimi ma ino tera yeye, ino draye gimi.
1: Tena bente moro.
2: No me kobia par lo lo yeye.
1: So.
2: No me kobia par lo lo, wat ambra basi tete kombe gigi.
1: Shito.
2: Ya.
1: Na fishi.
2: Ha?
1: Betak na fishi.
2: Amando ta telefoon special. Fu aksi wapoku gimi. Ha?
1: Nee.
2: Nee, daar waar je het op moet eens hier rond af. Niet door zo met teki, niet dat hij dali. Nee, die dat hij, als je daar heeft een lied voor de aangevraagd, dus krijg je het wel een andere keer. Hier rond af, ik waai ook zo.
1: Ja.
2: Ik ben kies in Banti. Kies in Banti bij Bora, ik ben Bora erg.
1: Ah, dat is potu. Tena ben de moro.
2: Ha?
1: Tena ben de moro.
2: Dali,
1: ai, man.
2: Apistemi os odio na rase. Apistemi os ta ana gribana supo.
1: Ai, man.
2: Da abana beko le pom chiso.
1: So.
2: Na mi moni pa ya abana. Da di milos tu mi gribana.
1: Ai, man.
2: Te wa kopre ek bere. Ve mi buke na ayer le pere queen a pato. Mi ta ki ne tap milos tu.
1: So, in a tap not noti.
2: Ma tri te nyan furmeti, Dali. Da ye fuka feto.
1: Ye kon fugae.
2: Yeah. Maar omdat we pura los dan stoppen gewoon aan een soort met een agoteren.
1: Mia
2: dat me schrijft lekker aan roos.
1: Daar gaat het om. En weer gezond op.
2: Yes. En wat betreft over aangevallen zijn bij Abel zo even over een kwek. Kwek al was aan Elo en kwek na tapu toch?
1: Ja, na tapu riepa drapen ja.
2: Kwek na tapu?
1: Na tapu drapen. Tapa na honi.
2: Dat is de hoge pieter heen dat doki de zijn naam brada. Amma van doti wang de lip gedeng.
1: Zo.
2: Mek de tak de war heet, wanneer loop onrecht. Drego kiedes ma fundate.
1: True.
2: No was man afrika tak de frustreer zit aan jani.
1: Nee.
2: Wat jullie vrije mensen allemaal onder controle.
1: Juist.
2: Laten ze allemaal stoppen met de rotzooi.
1: Ik vind hier het ook.
2: De goeie niet naar gesproken, Dali. Ze zijn niet in die brood toch?
1: Ja, mijn volg.
2: Dus ma moest jan.
1: Ja.
2: Vergeet de kaga wat rij dat visie bij de.
1: Zo.
2: Zo. Ik zou niet dat de burgers zijn ook te gaan. Zijn die hoe aan het doen?
1: Zo.
2: Wat moeten we nog meer doen om ons te bewegen?
1: Na zo.
2: Maar door vende basi.
1: Door vende basi.
2: Ik ga ze mi wat er aai. Mi wat er aai.
1: Ja man.
2: De primaire brala staat mi de pa brotra.
1: Zo.
2: Jong. Mi wat er aai is vast dala mala. Waar voor aan de bari?
1: Eens voor een.
2: Dus met de bari toch. Je feit dat camera de. Dat de we doen onderzoek de slotte den banken slotte hoe.
1: Isabito. Ben bijna benieuwd.
2: Zijn er nog iets even? Nog potie om het zakken.
1: In een potie om het
2: zakken. Langalini.
1: Ja man.
2: Langalini. Ja, Isani.
1: Mooi Tori.
2: Ik heb een keer aan u.
1: Ja man. Ja man.
2: En dan. We zijn ook toe aan die en aan Joja en mijn wilde en bijdenschap auto.
1: Mooi Tori. Ja, bedankt hè. Mooi man.
2: Ja, ik zou zeggen. Ik weet dat ik er niet meer aan moet afvallen in Zandje.
1: Ja.
2: Want alle Zandje posten. Zijn het te lang aan de jaren. Nee.
1: Dankjewel. Mooi man.
2: Mag.
1: Oké.
2: Maak een baan. Ga door een baan soort. Odi.
1: Odi.
2: Yes.
1: Hortens.
2: Bye.
1: Zwaai. En dat was de secretaris mevrouw Hortens Chris Burg. Heel zeer kritische luisteraar. Ik vind het ook. Dus Amandi baba kwek. Ko begina importeur. A importeur. Want dat is goed te kak kwek in beslag. Nooit weer even is dat hij. En dat is ik een prijs in beslag. Zoema na man of zoema na de man of zoema na de orga. Iviri. Drapa onderzoek op begin ook toe toch. Iviri. En kan je a kwek aan een va orga schreef je maar een hertraman je opdracht. Want voor bestel zo mijn kwek is met mijn money op pijf aan kwek. Want aan kwek de van oude voor poor go to. En aan go to eet je money. Waarom mij poor go to? Mijn karning. Je zegt weer goed verstaan, er heeft een half woord nodig. Ik weet niet. Hallo? Dus, alle de zijn die smoes loeken, ja. Een man wanneer kwek bakka. En een man die importeren of een man die paaien een trange dollar of een euro. Een man wanneer kwek bakka. En natuurlijk, if you want to quick, dan go more deep in is akan want in pay one apparaat. Fa apparaat lu go na air trace. Terwijl attend dat ida ko ketek futanga ane longwe if you it. Kotak de sanlek for the there. Echt. Kotak de sanlek for the there. Discipline, discipline, discipline, discipline. Echt jongen, in mijn tijd jongen, dat zijn die zie. No, nooit. Maar goed. Dat met tegen je toch, even naar discipline, maar goed. En hoe sap allemaal dat ik een kwek aan een boonja milieu toe heren? Ja, hier ik ben maar zoals mijn vrede van Jan, Sukru liba fisi, sweet water fisi, wa anjumara, tukunari, dan een fisi dat naar sweet water fisi toch. De visie dat hij nog vindt, dat naar Libana foto's zie. Want dat daar toko-toko. En je maar aan toekonari, maar dier visie. En de visie dat naar Sudwatra, Libade en de. Dus aan jullie, jongen, alles wat zijn ik kan gooien. Dus look on. Me en een mijaba leiding drapen. Maar ja. Edeman Husko to Masra Pinas. Na een minister. Na kade officier van justitie. Nou, jong, dus als je naar Holland ja, de drie man uit moest kouwen, atodis na kan tapo, aan kan tiri. En motang, zolang me ook aan Mart, me onta amarata pator dat is. Ator disi, ifiri. Ator disi, ifiri. En lek van Masra Yantaki. Na zo, moeilijk, je tjara president kun je wel verlegen. En. A president nam wacht die keer op keer terwijl de vrome epsa, nou ze afvolg olas bribi. If iemand nap, if iemand hoor die bakas tivi, en if ja koko, dus ballen, if ja koko, iemand hoor die bakas tivi, in om dralen te omen vrome zijn epsa, want daar afvolg olas bribi tabu. De matakje moet het ijzer smeden wanneer het heet is. Toch? Dat no de, echt, aan de tak no de. Maar is in een go, en van zijn conferie, dat betreft mevrouw Sisa presidentie, mevrouw Jenny Simons, beter als schrijf nu verkiezing. Dat nam mijn advies. Misschien heb ik makkelijk praten. Je moet krimifessie, want no en anon. En anu no dot hier, jasma de verteren, alles wat nonsens. Kade en masra, maar een ap krimfinga. President ap krimfinga. Ifiri. Esin en ago am kanga nyu verkiezing. In een wacht die te omen zijn heb sabaka makandra da afvolg. Afvolg voor zijn na lek alasia long toe. In het begin, Hosanna in de hoge. Tamara dana kruisig hem of kruisig haar. Asasan ego. De man wat ik teef go lukut ak faad en sanay dukong. Suma de baka garding. Hij stak nera ontwikkeling. Mi bet taka turn wale is in de Jana Radio Maart. Baka garding. Achter de schermen so boom. Drape asan epsa. Ifirito. En suma ochara neng. Na, a president ja. Potif eng. Mevrouw Jennifer Simons, kan je ieder eer Archie? Ja, maar ze naar Rusland, naar de tram. Fosa kolati, u kan aan jou verkiezingen, hè, want... No. Den vroeg moment zijn stagneer ontwikkeling in Suriname. Huh, aboem dan. En mi etak des aan gewoon, meneer Frede Nouansma. Ik heb het. Maar ja, maar zijn frustreer aan ontwikkeling in Suriname. En ten noem in elkaar, ik heb geen man en paard genoemd. Het is gewoon een goed verstaander die kan zijn of haar verstand gebruiken. Min elkaar noem man en paard, min elkaar. Maar mijn zoek op uw ei. Tak aan de tak, heer Dewe Kosa, vrouw a president. Maar ik wil een man doen nooit. Want amruim puin, amruim puin op. Voor een jaar die daar baga. Die ene bij daar macht. Amus ruim puin in een coalitie. Amus ruim puin in een eigen partij ook toe. Jawel. Jawel. In vierie. Dus laten we gewoon de dinges bij de naam noemen hoor. En dat voel me. Alles maar sap zo maar mee. Want ik wil een laatste beller van jou. Die zien we misschien op 2 minuten. Goedenavond, u bent live in de uitzending. Goedemiddag, u bent live in de uitzending. Van haar. Welkom, u heeft maar 1 minuut.
3: Meneer Dalvoer, goedemiddag.
1: Dag, oom Henk.
3: Meneer Dalvoer, 1 minuut, chatu.
1: Nee, dat is bel. Dat is bel, baga de boskopu, oom Henk. Dat moet morgen mooi toch?
3: Dat moet bel, baga de boskopu.
1: Dat moet horen alleen. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Binnen een paar weken komen Nederland, België en Luxemburg met een plan om landen sneller maar zorgvuldig richting een EU-lidmaatschap te helpen. Dat zei premier Jette na een EU-top met westelijke Balkanlanden in Montenegro. Het voorstel moet vooral duidelijkheid geven over de toetreding van landen als Oekraïne. Volgens Jetten is uitbreiding alleen mogelijk als landen aan alle EU-criteria voldoen. Voor een proeflidmaatschap was te weinig draagvlak. De Benelux wil vooral zorgvuldige Europese integratie. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. 4 bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De 4 Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. En het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding. Hey!

0: Is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana scheutje varen. En na 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. No, ato dat neteri. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T.
1: Telefoonnummer 06515-08985.
0: Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaamse Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobi boto, alanga boto, aboto Elusu.

0: het flyerfm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Daar ben ik weer. Lobbywang. Midoro Baka. Noya Soya Archiwan Pokufu. Nieuws Renang. Boto Lampe. Uvi Apokodisnafu 1982. Van de formatie Nieuws Renang. U brengt ook weer pot Jesse Archie Baka. En Minena Masra Dalfour. Raymond. En dan. Nog steeds twee uur naar ONU. En we tek praten nu, nu ja zo naar programma die de Kari Mart gevarieerd. Brita kwe Archie Radio Mart. Grand tangie.

0: Jungs Renang was dat met Boto Lampe. Ja, als we assassin go Boto Lampe, ja, commensaan voor Boto. Ja, bifissé voor Boto, bagassé voor Boto, CC voor Boto, stuurboord, bankboord. Alles wat ze een Boto abi, if je die. Zo, een Boto awa Lampe toe, if je die. Maar zijn Henk, Anna Henk, oom Henk. Ik ben bij me, ik ben bij Kona Studio in de Eurodipsade, maar nou ja, zo dan alleen Fredji. Ik kan even jaba occasie, dan gaan we alle spekkie, dan kan ik haar komen bakken en dan wil ik zei gewoon praten naar haar. Uno! Yes, yes, dat ben de aboskopu, sam Chagoji, oma Henk. Oh man, ik ben bij de consul die jongens. En een collega, hè. Want dat, een collega vroeg nog dat na boy om Albert. Dat na Albert, Henk Albert's zoon. En mijn baruno, hoe stem bij die net? Hoe dan maak ik mijn vers vader, hè. Een boy, een man boy voor om Albert. Hoe dan ook al die net, 10 euro, je begrijp. Dat was een poko juno. Lek vaak gwen doe alle vrede neti. Mi ben de SD neti. En mi denk taki u bello ba programma. True. En di neti na man boy fu Albert. So boon henk Albert Schoen. 10 uur u begin di neti. Tanga 12 uur aan neti. Da o sorgo tak o sin poko koni ni foro isi. Da fi drip den stoer aan tavra. Daar voel ik je schuivelen, even een schuitje, even beschuiten, even een soort uit. Je begrijpt. Ja, en ik voel ze weer, Atori, voorlopig met Thierry Atori voor een kwek die lassie. Tenzij oma Henk die bij bel, even bel, dan ben ik benieuwd samen tegen nu, in Thierry. En. En ja, naar Sassanego. Wij ben en blijf ook benieuwd. Ja, dat ben ik een Torif Sernang. En ook toen Jan Walos aan heb zeer. Je begreep dat ik naar Arnhem Jaba, vader ga aan man. Amana burgemeester. Amana burgemeester van man. Abutal. En Abutal heb ik Marcus Mibri. Amana bij de Amsterdam Fossi. Maar bij de stadsdeelvoorzitter, mijn brie. Maar nog een man burgemeester naar Arnhem. En je begreep dat ik mijn brie tide of Tamara, of kan het tide is revi, dat je op wang. Wang uit Amerikaan konderen. Amo zingen in een stadion, Gelre Doom of zo Doom. Zo'n soort Doom, even kon Doom. En in elk geval, we zijn Kanye West. We zijn Kanye West, zo trio. Maar we horen een punt dat even een dadelijk wordt. Goed door aan het toren, want het toren heeft takkie. Je begrijpt. Goedenavond, u bent in live in de uitzending en wees u van harte welkom.
1: Ja, goedenavond. U spreekt met Rinja.
0: Dag Rinja, mevrouw Rinja. Gaat met
1: ja,
0: u.
1: Ja, goedenavond. Mijn volga aan heer Tori van Kwik.
0: Ja.
1: Naar Aladdin Santaka Radio.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Mm-hmm.
1: En dan mi het takkie van a minister voor justitie, Manorac.
0: Manorac.
1: Manorac, oké. Okay. En dan we tikken op die tante Jenny. Tante Jenny heeft mij ook teleurgesteld. Alas mij takkie van nee, tante Jenny moet de tijd krijgen. Maar tante, alwins tante Jenny nog kan zoeken nog zo go in Alasani. Maar tante Jenny, ab informateur. En if zo aan zijn voor een kweksa. En ook onder een bewind dat voor een go-to. En dat gegeven ogenblik, Aladdin zijn ego onder matamata. Oneere, next morrow. Dus ik had zo hoge pet van haar op, daarmee denk ik dat van. If na dit na het begin, if tante Jenny de wayari, dan voor ogenmorgen vara. Want if de zand is echo aan het licht, om mijn kilo kwik, gwe. Suma importera kwik, precies licht van je takkie. Dat om ons kies opheldering voor dat die. Zodat ik kan vertrouwen bakken voor de smaak van pot onno dape. Mm-hmm. Maar gegeven ogenblik, in de jaren next morgen. In de jaren next morgen van God.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: de Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
1: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen, als het ware.
0: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
0: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
7: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
1: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
0: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
2: Bij zo'n stelseldepartement dat dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond, uitgeput, uitgewoond.
0: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rondekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
6: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
1: Je denkt natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
0: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
0: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
6: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis healthcheck bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt of Israël zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en marteling bij de behandeling van de Franse activisten op de hulpconvooiboten naar Gaza. De activisten van de Global Sumut Flotilla werden vorige maand door Israël op zee tegengehouden. Opvarenden melden mishandelingen, vernederingen en zelfs seksueel geweld tijdens hun detentie. Maar de Israëlische gevangenisdienst ontkent die beschuldigingen en noemt ze totaal ongegrond. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam.

0: Sing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

0: www.zfm.com. Odi, odi!
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

vrijdagavond. Time to relax. Hey, welkom allemaal. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk via www.radiomart.nl. Het is nu 9 minuten over de klok van 10. En zoals gebruikelijk natuurlijk een programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik heb ook een gast bij me vanavond. En die zal me ondersteunen. En daar gaan we een gezellige uitzending van maken. Natuurlijk tegen de zieken zeg ik van harte beterschap. Zij die iemand verloren hebben, zeg ik een gecondoleerd en sterkte. Zij die iets te vieren hebben of nog jarig zijn geweest of nog jarig moeten worden. Misschien ook je rijbewijs gehaald of kindje geboren, zeg ik van harte gefeliciteerd. Deze uitzending zal iets wat anders verlopen in verband met het over het heengaan van Piabo Bryson. Dan zal ik het eerste uurtje natuurlijk een aandacht besteden met heel wat muziek van hem. En in het tweede uur dan zal ik u dan weer verblijden met de Golden Oldies.

Deze is er een eentje van Piabo Bryson met samen met Natalie Cole. What do you do? What you want do for love? Ja, ik hakkel een beetje omdat ik even wat te laat in de studio ben aangekomen. Dus moest ik me haasten. Maar dat maakt niet uit.

Dat was dan het eerste nummer van Peebo Bryson met Natalie Cole. Het nummer was genaamd What Do You Want, Do For Love. En we gaan heel snel verder naar het volgende nummer. En daar zingt Peebo Bryson alleen natuurlijk met Feel the Fire.

Dit is niet een van de bekendste nummers van hem. Maar in ieder geval, deze is uit 1984. Feel the Fire. Bebo Bryson. May he rest in peace.

Bill Bryson met het nummer Feel the Fire. En die was natuurlijk uit 1978. Ik moet toch ook nog eventjes mijn collega Mr. Redel bedanken voor de uitzending van vanmiddag. Hij was lekker aan en lekker bezig. Maar ik heb genoten van je uitzending. Ik zeg hou het zo en ga zo verder. Deze is wel een bekende van hem.

volgende nummer is natuurlijk bekend bij een ieder. Het komt uit een gelijknamige film van The Beauty and the Beast. En daar zingt hij samen met Celine Dion.

heel mooi nummer van Peebo Bryce en Celine Dion. Twee mensen met prachtige stemmen natuurlijk, hè? Deze klinkt natuurlijk heel bekend in de oren. Can You Stop the Rain?

Can You Stop the Rain uit 1991. Stop the rain, yeah. Dit is natuurlijk het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen. Ik zit er tot een uur of 12 natuurlijk weer vandaag. Zo gebruikelijk zoals elke vrijdag. Alleen iets afwijkend vandaag in verband met het heengaan van deze goede zanger Peebo Bryson.

0: Deze is er eentje uit 1987. I am so into you.
1: And I'll love you.
0: Een minder bekende, maar natuurlijk de soul liefhebbers. De soul dansers, die kennen hem wel.

I'm so into you. Een heel prachtig nummer. En ik zal even mijn collega Redel nadoen met Barjuna nummer DC. Oh ja! En deze is uit de film Aladdin. A Whole New World. En deze zingt hij natuurlijk met Regina Bell. Hey Ray, met Barjuna.

Whole New World. Bebo Bryson met Regina Bell. En dit nummer heeft hij een Oscar ook gewonnen in 1992. En het volgende duet zingt hij samen met Roberta Fleck. En met dat nummer, dat is bij velen van ons bekend. Tonight I celebrate my love. Inmiddels 15 minuten voor de klok van 11.

Deze was er natuurlijk ook een heel geweldige van Peebo Bryson en Rebel Saflek. En deze kwam uit 1983. Het volgende nummer zingt hij weer alleen. Is een Love Always Find A Way. Is ook een mooi nummer hoor.

Dat was dan ook weer een hele leuke Love Always Find a Way. En als ik naar de klok kijk, dan zie ik dat ik dus nog iets van 7 minuten heb. En ik zou heel graag een heel mooi nummer ook van hem laten horen. Ja, daar gaat hij dan. Het is natuurlijk een gepast nummer. Why? Goodbye.

Bieber Bryson, Why Goodbye. En deze kwam uit 2000. Kijken naar de klok zie ik dat ik nog 3 minuten heb. Dus ik zal nog het laatste nummer instarten. Ik denk niet dat, dat ik hem helemaal kan uitdraaien. Maar zometeen volgt een nieuwsblok en het nieuws- en reclameblok. En daarna ben ik bij je terug. En dan zal ik dit nummer dat ik als laatste instart van Roberta Fleck en Bieber Bryson, Only Heaven Can Wait. En zal ik hem dan weer in zijn geheel afdraaien. Ik zet deze op tot het nieuws. Tot zo. Blijft u afgestemd op deze mooie familiezender.

U weet het, hè? Dit is het programma Time to Relax met Henk natuurlijk. En vandaag een speciale uitzending in verband met het heengaan van Peebo Bryson. Maar na het nieuws dan ga ik u weer veraangenamen met de Golden Oldies. Dus stay tuned.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. Techbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om extra te investeren in kunstmatige intelligentie. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp wil dit jaar al tot 145 miljard dollar investeren in AI-infrastructuur zoals datacenters. Het bedrijf volgt daarmee het voorbeeld van Alphabet, moederbedrijf van Google en YouTube, dat ook al extra kapitaal voor AI-investeringen aankondigde. En een Turkse vissersboot is gezonken na een aanval voor de kust van de door Rusland bezette Krim, dat meldt de Turkse kustwacht. Er konden 5 opvarenden worden gered door een andere vissersboot, maar 1 van hen overleed later onderweg naar Turkije. 4 anderen raakten gewond. Wie er verantwoordelijk is voor de aanval is nog niet duidelijk en wordt onderzocht. Op de Zwarte Zee vinden regelmatig incidenten plaats door het al 4 jaar durende conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
2: Oké, welkom allemaal weer. Dit is natuurlijk Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd www.radiomart.nl. En we zijn ook te beluisteren via Caribbean FM. Dit is het programma Time to Relax met Henk. En ik heb een gast hier bij me, die zal het zo van me overnemen. En dit eerste uurtje heb ik achter de knoppen gezeten. Hij gaat er zo meteen achter zitten. Maar dit nummer van Peebo Bryson en Roberta Fleck was een speciaal verzoek van een heel trouwe luisteraar van mijn programma. Dus dan, zoals ik had aangegeven, zou ik hem na het nieuws en reclameblok weer voor u afdraaien. En daarna gaan we dan over naar de Golden Oldies. This is only heaven can wait.

0: Dit was het nummer van Bibo Bryson. En nu gaan wij over tot...
1: M-Pebbles.
0: De M-Pebbles met Love Vibration.

Er is nog steeds het programma Time to Relax met een Henk en zijn assistent. Op de 107.9 FM in de ether, ja. www.radiomart.nl.

Dat was het nummer van Arthur Conley met Burning Fire. En verder gaan we met het nummer van Little Royal. En dat is Jealous.

0: That was Jealous van Little Royer, pardon. En we gaan verder met een Charles Brimmer. God bless our love.
1: Thank you.

0: Dat was God Bless Our Love van Charles Brimmer. We gaan verder met het nummer van
1: Eddie Floyd.
0: Eddie Floyd met Consider Me.

Dit is nog steeds Mart Radio op de 107.9 FM. Het programma Time to Relax met Henk achter de knoppen natuurlijk. En Benny natuurlijk, die afkijkt, die een beetje in opleiding is. Maar ik hoop dat u geniet van de nummers die hij heeft geselecteerd. Binnenkort zal hij natuurlijk zijn eigen programma hebben. En dan zal hij u ook een vraag nemen met zijn keuze van muziek.

moet mij niet kwalijk nemen natuurlijk dat ik jullie niet welkom heb geheten vandaag. Maar zo gaat het nou eenmaal. In ieder geval bij deze dan welkom Almere, Rotterdam en nu ook Alkmaar. En natuurlijk ook Hoogkarspel en Leeuwarden. En natuurlijk alle luisteraars in Suriname. Welkom.

liever te laat dan nooit, hè? Dit is natuurlijk het programma Time to Relax met Henk. En in dit geval met Benny ook, die een beetje meekijkt over mijn schouders. Die is in opleiding. Dus vandaar dat het misschien wat af en toe wat zenuwachtig of wat mis kan gaan. Maar neemt u ons niet kwalijk vanavond.

Dit is het nummertje van Joe Tex, That's How I Feel. Dames en heren, ik hoop niet dat u ons, of dat u mij kwalijk neemt. Als je iets leert, dan maak je altijd brokken. En ik hoop dat u mij daarvoor vergeeft.

Dat was Mr. Joe Dex met That's How I Feel. En wij gaan verder met het nummer van de Crusaders met Is the Thin Line Between Love and Hate.

0: dat was dan Denise Lassel met een Hold On. En als ik naar de klok kijk, zie ik dat, dat we nog 3 minuten hebben hier. En dat wil zeggen, we zijn aan het einde gekomen van het programma Time to Relax. En natuurlijk, lekker is maar 1 vinger lang. En ik hoop dat u genoten heeft. Ik had een Benny hier bij mij. Die is, in opleiding. Dus vandaar dat het een beetje misschien wat stroef ging. Maar in ieder geval, ik hoop dat u toch nog hebt kunnen genieten van de nummers die wij ten gehore hebben gebracht. Ik zou zeggen tegen zij die zo meteen naar bed gaan, zeg ik een welterusten. En natuurlijk morgen gezond weer op. Ik hoop dat het weer mooi is morgen. Dat weet ik niet. Ik heb het even niet gecontroleerd. Maar voor zij die nog moeten werken, zeg ik natuurlijk werk ze. Dan denk ik aan misschien de mensen die op de bus zitten, in brandweer, de politieagenten. Want ook daar heb ik natuurlijk wat luisteraars. Ik zeg een bye-bye. Zwaai, zwaai. En tot volgende week vrijdag natuurlijk weer. Same time, same place. 10 uur tot 12 uur. Time to relax met Henk. En ik denk...
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

en 2. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vast zat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanta teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Markt. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.